0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens hem zijn er in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moet ze daar voortaan zelf voor betalen. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. En een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky is in Londen voor ruim 30 miljoen euro onder de hamer gegaan. Het schilderij werd in 1940 door de nazi's gestolen tijdens de Duitse bezetting van Nederland. 3 jaar geleden kreeg de familie het schilderij weer terug en die hebben het nu dus laten veilen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De cyberofficier van justitie maakt zich zorgen over het grote aantal hacks en cyberaanvallen, zegt ze in de Telegraaf. Zo is ze bang dat binnenkort vitale infrastructuur aan de beurt is, zoals de energievoorziening. De afgelopen tijd was het onder meer raak bij Odido en Albert Heijn. Staatssecretaris Van der Burg van Koninkrijksrelaties maakt zich zorgen over politieke inmenging op Bonaire. Hij is op bezoek op het eiland en sprak daar de bewoners toe. Hij zegt dat er signalen zijn dat leden van de eilandraad zich bemoeien met het bestuur en dat mag niet. Ook blijft er daardoor veel werk liggen. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. Essie van Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Robbie Williams en Miss Monique. Beauty in Us.
0: Nieuw.
1: Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

0: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs in de buurt van Rotterdam is een fikse brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het pand en er is ook veel rookontwikkeling. De brand is tot in Zoetermeer te ruiken. Mensen die last hebben van de rook wordt opgeroepen om ramen en deuren dicht te doen. Minister Karremans van Infrastructuur wil af van overbodige veiligheidsregeltjes bij de bouw of renovatie van bruggen en tunnels, zegt hij in de Telegraaf. Volgens hem willen gemeenten vaak allemaal dure extraatjes, waardoor infraprojecten veel duurder worden. Als het aan hem ligt, gaan gemeenten dat voortaan zelf betalen. De Britse partij Reform UK van de radicaal-rechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van het tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En in Londen zijn twee schilderijen met een Nederlands tintje geveild. Het schilderij Compositie 3 van Mondriaan ging voor bijna 30 miljoen onder de hamer. Een schilderij van Kandinsky, dat tijdens de bezetting door de nazi's werd gestolen, werd ook geveild. Dat leverde ook ruim 30 miljoen euro op. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint ook aan met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens Karremans zijn in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moeten ze daar voortaan zelf maar voor betalen. Het was gisteravond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met oud en nieuw afwees. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij. Hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met masten en al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Ronald. Een vriendelijke herfstdag, ik heb er zin in. De wegen af met flitsmars en wat één vertraging op de A15. Ridderkerk Oostvoorne tussen Merwedeweg en afrit Oostvoorne staat een minuut of 10 aan vertraging. Op dit moment 2 kilometer file.

0: gevolgd op Duitsland.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
3: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
4: En vandaag wel tickets voor een heel bijzonder feestje. Wie wat waar, je hoort het zo meteen hier op Slam. Muziek van Narcotic Trust. I Like It, komt eraan. En dit is Miley met Bass Persuade.

0: Narcotic Trust, I Like It. Zijn House in de Pauze topper zou ik willen zeggen. Vandaag ook weer nieuwe editie tussen 12 en 2.
1: Marijn Oosterveen.
0: De lekkerste lunchpauze van Nederland. Op Slam, House in de Pauze. Met wellicht wel Narcotic Trust, I Like It. Je hoort hem bij Slam in de vroege ochtend. Een hele goede morgen. Je bent wakker geworden of wakker gebleven. Op donderdag 15 oktober. Het is vandaag de internationale dag van het handenwassen. En het is de dag dat het televisieprogramma Buzz van tv verdwijnt. En kende je het tv-programma Buzz niet? Dan ben je niet de enige. Eigenlijk niemand kende het, want het trok de afgelopen weken 0 kijkers. Sinds vandaag zijn de versleveringen in Albert Heijn-filialen weer aan de gang. Dus als het goed is, lossen de lege schappen in ieder geval het koelschap vandaag langzaam op. Gisteren is bekend geworden dat het kabinet een fokverbod wil voor dolfijnen in het dolfinarium. Fans van het dolfinarium die zijn boos en die vinden dat er veel te veel wordt doorgeslagen. Die fans zeggen dat de dieren goed verzorgd worden en dat de shows helpen om die dieren. En ook met name die fans, want de fans van het dolfinarium zitten waarschijnlijk in een rolstoel. Fit te houden, waarschijnlijk zeg ik, maar dat is omdat het RTL Nieuws een aantal fans heeft gesproken die inderdaad een beperking hebben. Dierenorganisaties en experts die steunen het verbod omdat de dolfijnen in de bassins waar zij in zitten te weinig ruimte hebben. En ik vind het ook altijd wel een beetje een treurig gezicht of zo, het dolfinarium. Ik ben er eerlijk gezegd ook nog nooit geweest, maar als je het gewoon googelt en de foto's bekijkt, is het gewoon echt een depressieve plek. Wat mij betreft terecht dat het uiteindelijk moet sluiten, want er mag niet meer gefokt worden in het dolfinarium. Ook de verzorgers van het dolfinarium die zijn geschrokken, want die hadden zo'n fijne band met die dolfijnen. Het klikte gewoon met die dolfijnen. Een hele goede morgen, Stem. We starten de dag vanochtend droog met veel zon. Temperaturen rond de 15 graden. Vanmiddag 21 graden, maar later mogelijk regen.

Alleen maar House in de Pauzetoppers deze ochtend. Mohambi, Bumpy Ride, Slam. Je kijkt in mijn glazen bol, voorziet deze ochtend toch zeker wel een drukke ochtendspits. Ik denk wel dat de dinsdagochtendspits het drukste was van de hele week. Maar ik denk dat het vandaag wederom druk wordt op de Nederlandse wegen. Dus als

0: dingetje gisteravond in de avondshow met Jarno en Jeppe. De avonturen van Jarno en Jeppe. Daar was José van Schiphol uit die serie te gast. En DJ Julian Jordan. En ze hadden toch wel even een nieuwtje. Want luister even mee naar wat Julian Jordan gisteren in de uitzending bekendmaakte.
1: ADE is natuurlijk iets dat is wereldwijd. Iedereen komt vanuit de hele wereld naar Amsterdam toe. En hoe leuk is het als je zeg maar gelijk al die ADE-sfeer op Schiphol ervaart, weet je wel? Dus, ja. En wij dachten van laten we de handen ineenslaan en laten we een event doen voor ADE. En met Schiphol.
2: Wow.
1: Dus, dat staat er te gebeuren.
2: Ja, vet, hoor. Ja.
0: Met andere woorden, er staat een exclusief evenement te gebeuren op Schiphol tijdens het Amsterdam Dance Event. En leuker is dat je daar tickets voor kan winnen. Hier bij Slam win je tickets voor dat exclusieve event wat er staat te gebeuren op Schiphol, waar in ieder geval Julian Jordan gaat draaien. Althans, dat is een aanname die ik doe, want dat is allemaal nog niet bekendgemaakt. Je vraagt je misschien af waar op Schiphol, want het is groot. Ook dat heeft Jarno gevraagd.
2: Waar überhaupt wil je het doen? Want je hebt natuurlijk heel veel plekken waar je het op Schiphol kan doen. Ga je het op de landingsbaan doen? Ga je het in een vliegtuig doen? Ik noem maar wat.
1: Je zat in de buurt. Ik mag volgens mij nog niet heel veel zeggen.
3: Nee.
1: Ik zit even aan te kijken in het team, maar we mogen nog niks zeggen, maar het wordt bekend.
0: Ja, het wordt bekend waar het feestje gehouden gaat worden. Maar dat is op dit moment nog niet bekend. Het is een invite-only evenement van de Stamped Records, waar in ieder geval dus Julian Jordan op de line-up staat, op woensdag 21 oktober. Van 8 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds. Op Schiphol Airport, ergens. Dit is echt een once-in-a-lifetime experience. En vandaag win je kaarten voor dat exclusieve pop-up feestje wat gehouden gaat worden op Schiphol van Stamped Records. Het enige wat je moet doen is wachten totdat je het ADE-alarm hoort. Hoor je het ADE-alarm, dan mag je naar het exclusieve invite-only feestje toe. Stamped Records is natuurlijk het label van Martin Garrix. Dat bestaat 10 jaar. Die doen gekke dingen dit jaar. Ja, ik zou ook niet op gek kijken als daar ineens andere grote namen naast Julian Jordan staan te draaien. Op een hele vette plek op Schiphol, op een landingsbaan. We weten er nog niet waar het precies is. Het is in ieder geval op Schiphol. Waar precies op Schiphol? Dat hoor je dan later. En je maakt vandaag kans op kaarten voor dit feestje, wat op woensdag 21 oktober van 8 tot 11 is op Schiphol.

0: Medusa met Bad Memories. Bij Slam, zometeen hier op Slam. We moeten het toch even hebben over een veroordeeld crimineel, moet ik zeggen. Een recent veroordeeld crimineel. En ik denk dat hij onschuldig is. Dat hij het niet heeft gedaan. En dan ga je mijn perspectief daarop toelichten. En welk veroordeeld crimineel het is, dat hoor je ook zo meteen. Zou het Bolle Jos zijn? Nee. Het is niet Bolle Jos. Je hoort het zo, Lost Frequencies komt eraan. Live it all, als je blijft luisteren naar Slam.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it!

0: 18+.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Menzies. Kijk op Menzies.nl.
5: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
4: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar €0,89. Lidl, je verdient het.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Teruglever kosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd? Kom naar raamdecoratie.com.
15: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
16: Oh nee, verzekering...
15: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
16: Oh, wil ik wel.
15: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
17: Wil je ook thee?
18: Och ja, lekker.
19: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
18: Och, wat een goede vraag.
20: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
21: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
22: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
23: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
24: Daar heb je Huub van Hubo.
25: Hoi.
24: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
26: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
27: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
28: Een hele goede morgen, Slab. Het is 7:30. Een hele goede morgen. Sorry. We starten vanochtend lekker droog met veel zon. Temperaturen rond de 15 graden. Vanmiddag stijgt het kwik zelfs tot 21 graden. Dus zoek zeker straks even het terras op. Pas later vandaag trekt er vanuit het noordwesten wat meer bewolking binnen. En mogelijk ook wat regen. Dan de wegen af met flitsmars. Er aardig wat vertragingen. 1,70 km. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Er staat 1 minuut of 20, 8 km. Let op, er liggen daar voorwerpen op de weg. Op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen de Merwedeweg en afrit Oostvoorne. Er staat 1 minuut of 20, 4 kilometer file. De oprit is ook afgesloten. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. 3 kwartier vertraging al op dit vroege tijdstip. Er staat daar 10 kilometer file. Een auto in brand op de A58. A50 Breda-Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum-West. Een half uur vertraging, 5 kilometer file. Alleen de rechterrijstrook is open. Elders kun je vertraging tegenkomen, maar die is op dit moment nog korter dan 10 minuten. Dat gaat niet lang duren, want elke keer dat ik refresh, dan zie ik er een aantal minuten bij komen. Dus het belooft druk te worden op de Nederlandse wegen. Het laatste nieuws, Ronald Remmerswaan. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
28: Hey.
0: Overbodige veiligheidsregeltjes voor onze infrastructuur kosten te veel geld, vindt minister Karmans. Als gemeenten of provincies extra's willen bij bruggen of viaducten, moeten ze dat zelf maar betalen, zegt hij in de Telegraaf. De ME heeft gisteravond ingegrepen in Amsterdam, in de wijk Floradorp. Daar hadden bewoners brandjes gesticht en met stenen gegooid. Ze zouden boos zijn over een afgewezen alternatief voor een vreugdevuur met oud en nieuw. En in het centrum van Arnhem waren gisteravond zo'n 200 mensen bij elkaar als steun voor de LHBTI-gemeenschap, nadat gisternacht regenboogvlaggen met stok en al uit de grond waren getrokken. Burgemeester Marcouch hield een toespraak. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
28: Dankjewel Ronald en tot zometeen. Ik wil zometeen even een lans breken voor Koen Schuiling, de oud-burgemeester van Groningen, die gisteren ook in hoger beroep veroordeeld is voor masturberen achter het stuur. Daar is er heel veel over gezegd, maar ik denk dat hij onschuldig is. Ik ben er even ingedoken. Ik denk dat hij het niet heeft gedaan. Waarom? Dat hoor je zo meteen naar de Black Eyed Peas. En dit is Lost Frequencies.

Peace, Don't Funk With My Heart bij Slam. In de vroege ochtendshow tussen 9 minuten over 6:30. En een hele goede morgen moet het even hebben over een veroordeeld crimineel. Want dat is hij nu. Dat is hij nu. Koen Schuiling, die oud-burgemeester van Groningen, die betrapt is achter het stuur met, zijn kleine jongen in de hand. En was hem door het vuistje aan het jagen. Althans, dat is het verhaal. Ik ben even in die zaak gedoken. Het NRC heeft ook een interessant artikel geschreven over die Koen Schuiling. En ja, ik denk toch dat er meer aan de hand is. Ik denk eigenlijk dat Koen Schuiling onschuldig is. Ondanks dat hij veroordeeld is, ik denk dat hij het niet heeft gedaan. Eerste belangrijke verhaal is dat er achter de schermen een langlopende ruzie tussen hem en de politiechef van Groningen speelde. En deze veroordeling betekent ook meteen het einde van zijn carrière. En wat voor justitie en zeker die politiechef natuurlijk ook heel erg goed uitkomt als hij dan zou vertrekken. En zodoende denk ik dat zij misschien met een verkeerde bril naar deze zaak hebben gekeken. Daarnaast vind ik dat de rechter ook een belangrijk medisch punt heeft genegeerd. Koen Schuiling heeft zelf verklaard dat hij impotent is door een medisch probleem. Als je impotent bent, kun je geen... Hij kan dan niet op volle kracht zijn, zeg maar. Wat ook die krampen veroorzaakte en waarvoor hij zijn broek openmaakte. Want dat is het verhaal, dat hij buikpijn had en hij kon niet plassen, weet ik het wat. Het stond allemaal in zijn medisch dossier, maar de rechter lijkt dat compleet te hebben genegeerd. Want ze vonden de informatie uit zijn medisch dossier gedateerd. Wat ook schuurt, vind ik in dit verhaal, is dat de rechter het oordeel baseert op de verklaring van één enkele getuige. Het is één enkele vrachtwagenchauffeur. Normaal gesproken is dat helemaal niet genoeg voor een veroordeling. Maar omdat Schuiling eerlijk toegaf dat inderdaad zijn binnenverlichting aanstond, kan de rechter een aantal dingen in verklaring van die getuigen verifiëren. En zodoende is die hele verklaring ineens voldoende bewijs. Ja, misschien ging het ook wel om een optische illusie. Koen Schuiling heeft zelf verklaard namelijk ook een t-shirt te dragen, wat de kleur van zijn huid had. Of in ieder geval een roze gloed. Waardoor het vanuit een hoge vrachtwagen misschien wel leek alsof hij inderdaad in zijn blote buik in de auto zat. En ik wil ook nog even iets zeggen over die straf die hij gekregen heeft, tot €250 boete. Mijn collega Thomas van Empelen zei het gisteren ook al, maar €250 boete. Of 250 euro boete. Dat is toch eigenlijk niks. Dan word je betrapt met je pik in je hand en dan krijg je €250 boete. Door rood rijden is nog duurder. €250 boete voor met je pik in je hand de auto rijden. Ja, ik vind het een bijzonder verhaal. Ik denk dus dat hij misschien wel onschuldig is. Ik denk dat hij misschien wel niet heeft gedaan. Maar we gaan er nooit achter komen. Zijn imago heeft in ieder geval een flinke deuk gehad. Als je Koen Schuiling googelt, is nu het eerste wat je naar voren komt. Is van naar voren komt dat hij achter het stuur met zijn pik in zijn hand heeft gezeten. Koen Schuiling, ik denk dus dat hij onschuldig is. Ik ben benieuwd wat jij denkt. Je mag het laten weten in de app van Slam. Muziek van Jennifer Lopez. Rihanna komt eraan. Dit is de nieuwste Clooney. Heet Good Girl nu bij Slam. I miss you.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Desmond en Salman. Echoes from the 90s.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Sonnenfeld en Outbeat.

0: Sam Veld, niet het lang. Slam. Het is 7:08. De Slam ochtendshow staat op het punt van beginnen. Eerst nog heel snel klein, toch even een appje laten horen van Jim. Wat betreft de casus Koen Schuiling, die dus hem door het vuistje heeft gejaagd achter het stuur. Dat zou een vrachtwagenchauffeur gezien hebben. Ik denk dat hij onschuldig is gezien al het overige bewijs wat de rechter niet heeft meegenomen. Onder andere dat hij dus geen... hij kan geen harten krijgen, want hij is impotent. Dat heeft hij zelf verklaard. Zijn medisch dossier staat dat ook. Maar dat schijnt genegeerd te zijn, al dus het NRC. Luister even naar Jim, die er ook nog wat over te zeggen heeft.
1: Ik vind het ook heel erg knap van die vrachtwagenchauffeur. Hoe hij van de linkerkant, hoog in de cabine, aan de linkerkant van een personenauto kan kijken. Kan alleen maar als hij een dakraam heeft gehad. En anders zou dat echt niet kunnen.
0: Ik hoor je, Jim. Ik denk dat hij onschuldig is, Koen Schuiling. Totdat ik echt bewijs zie dat hij dat wel heeft gedaan, vind ik dat hij onschuldig is. Hij heeft al zoveel imago-schade gehad en een belachelijke boete van €250. Wat is dat voor bedrag? Voor iemand die achterstuurend openbaar masturbeert, die geeft je €250 boete. Moet je minimaal €1000 boete geven. Slam ochtendshow staat op het punt van beginnen. We draaien muziek van DJ Gosha. Joel Corey, de Bouwsta komen eraan. Als je nu goedemorgen stuurt, maak je kans op exclusieve Slam goodies. De House en de Pauze kousen. Ik noem een Slam Buckethead. Ik noem de Slam Fanny Pack. Dus nu goedemorgen stuur eens kans maken op prijzen. En hoor je dat ADE-alarm, dan maak je kans op kaarten voor een exclusief feestje op Schiphol. Waar op Schiphol? Nog onbekend. Maar jij maakt kans op een kaarten voor een exclusief feestje. Invite only. Je kan alleen maar bij zijn door kaarten te winnen op Slam of je aan te melden en maar hopen dat je geluk hebt. Alle ins en outs slam.nl. Maar hoor je dat ADE-alarm, heb je ADE om kans op kaarten te maken voor dat exclusieve feestje.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
6: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
13: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
14: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
15: Balen zeg. Koffie?
14: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
20: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
0: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil miljarden besparen op wegen, bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Minister Karremans zegt dat zulke projecten extra duur zijn door overbodige veiligheidsregeltjes. Bij de nieuwe Merwedebrug wordt vanwege de veiligheid bijvoorbeeld een pijler uit het water gehaald, terwijl er nog nooit een schip tegenaan is gevaren. Het is gisteravond onrustig geweest in Amsterdam, in de wijk Floradorp. Daar hadden jongeren brandjes gesticht en vielen ze de politie aan met stenen en vuurwerk. De ME greep in en er zijn 3 mensen opgepakt. De jongeren zouden boos zijn dat burgemeester Halsema nee heeft gezegd tegen een alternatief plan voor het oudjaarsvuur. Een steunprotest in Arnhem gisteravond voor de LHBTI-gemeenschap, nadat de nacht ervoor masten met regenboogvlag uit de grond waren getrokken. Er kwamen zo'n 200 mensen op af en burgemeester Marcouch ook. Hij noemde de vernielingen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. In Arnhem werd zaterdag het roze jaar afgetrapt. En de Partij voor de Dieren roept het kabinet op om geld vrij te maken om het zeehondencentrum aan de Waddenzee te redden. Dat schrijft RTL. De opvang in Lauwersoog dreigt failliet te gaan. De regeringspartij D66 wil ook dat zieke zeehonden worden opgevangen. Maar dat kan nu ook wel ergens anders, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Eerst lokaal wat mist, maar die lost snel op. Verder wordt het een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Slam.
25: Dankjewel, hoe is het op de Nederlandse wegen? Flitsmeister die weet het en ik ga het je vertellen. A2 Rosmalen-Zaltbommel, 18 minuten, er liggen spullen op de weg daar. A12 Velperbroek, Grijzeoord, 3 kwartier. En op de A15 bij de havens 5500 en de havens 6200 een kwartier file, want de oprit is dicht. Ja, dat helpt niet mee dan. A16 Markbrug, Zevenbergse Hoek, 20 minuten. En op de A50 Hoenderlo, Grijzeoord, ook 20 minuten file. 11 minuutjes rustig rijden op de A50 Ewijk-Maasbrug, 7 kilometer. En een van de langste files nu op de A58, dat komt door een ongeluk zo vroeg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West, daar staat 50 minuten file.
26: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
27: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
28: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
29: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
30: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
25: Yes, goedemorgen. 7:03.
30: Anou en Marijn.
25: Met vandaag tickets voor een geheim ADE-feest. We geven ook een vrije vrijdag weg en nu kan jij al de eerste luisteraar worden. Dan mag je je eigen prijs uitzoeken. WhatsApp even een goedemorgen met de Slam-app. En dan spreken we je zo. Na de Rulo.

0: 7 aan het begin van de nieuwe. En de laatste van deze week alweer, de Slam Ochtendshow. Wat een vol programma, man. We gaan nog een Vrije Vrijdag wegdoen. We gaan dus iemand Morgan Freeman maken, zoals wij beroemd zijn inmiddels op de donderdag. We gaan naar de Mixmarathon line-up, gaat denk ik gewoon niet eens lukken. Want we hebben ook nog de ADE-line-up bekend te maken.
1: We gaan ons best doen, maar we gaan in ieder geval ook nog de ADE-line-up.
0: Ja, dat is wel even
1: in ieder geval de eerste namen gaan wij bekend maken.
0: Wij mogen de eerste namen van de dak schreeuwen. En dat leek me ook leuk om letterlijk te nemen eigenlijk. Ja. Zullen we dat doen?
1: Ja,
0: zal ik de lift een keer pakken?
1: Sterker nog, ik heb het al geregeld voor je.
0: En een megafoon?
1: Ja.
0: Oh, vandaar dat hij er stond.
1: Ja, we mogen het dak op. Jij gaat de eerste namen wat betreft het Amsterdam Dance Event Slam... ga je van het dak schreeuwen.
0: Ja, dan kan je het horen. Gewoon om 9:20 ga ik op een heel hoog dak staan in Amsterdam. En dan ga ik door een megafoon alle eerste namen roepen. En dan vanmiddag doen we nog even een badge aan nieuwe namen. Die komen draaien volgende week bij Slam. De studio wordt ook helemaal omgekat, hè?
1: Ja.
0: Vet. We krijgen een gloednieuwe DJ-booth.
1: Ja, wij zitten in een soort alternatieve ruimte.
0: Wij zitten in de mooiste bezemkast van Nederland momenteel. Maar je hoort het verschil niet. Je hebt helemaal niet door dat wij in een andere studio zitten.
1: Geen idee.
0: Nee, precies. Dus dat maakt allemaal niet uit. Maar volgende week, joh, dan ga je het eens even zien. Alsof wij gewoon de radiostudio zo hebben langsgebracht bij Pimp My Ride. Maken we het moois van.
1: Ja, volgens mij...
0: Ik wil een aquarium
1: Volgens mij heeft onze leidinggever ons opgegeven voor Rob's grote tuinverbouwing. Dat doen ze ook altijd een gedeelte aan de binnenkant van het huis. En ze zijn hier al de hele week bezig met die tuin. En volgens mij zijn ze nu dus aangebroken bij het stylen van onze binnenruimte.
0: Rob Verlinde? Hij doet het nog, of niet? Maakt hij dat programma nog? Zijn hele mooie vlijtige liesjes. Die hortensia's, die zet je erachter.
1: Nee, het heet nu de grote tuinverbouwing.
0: Ja, precies.
1: Volgens mij is die Rob.
0: Nee, die is al 76, joh. Ik zie nu alle Gen Z'ers zo doen. Nee, hij is echt 76. Nee, serieus. Nee, maar die man die is toch niet meer op tv, joh. Wel geweldig programma. Altijd als ik ziek was. Oh, wat kent jij als je ziek was? Ik ook altijd My Rob's Life as a Teenage Robot.
1: Oh ja, ja.
0: Een beetje rocket power en dan Rob's grote tuinverbouwing erachteraan.
1: Vind je ze furf en zo?
0: Ja. Oh man, ik wilde altijd langer ziek zijn. Nieuwe romantiek-remmer Jade Anna, de influencer, is uit elkaar met voetballer Kenneth Taylor, maar wil voorlopig geen nieuwe relatie laten weten. Wow, look at you, Jade.
2: Ik maak op social media natuurlijk mooie foto's, maar ik wil naast die mooie foto's ook iets mee kunnen brengen aan mensen.
0: Ja, maar als er iemand met een flinke portemonnee langs loopt, dan maak jij wel weer een uitzondering, toch Jade?
2: Ja. En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
3: Ja.
2: Stel jezelf
3: even voor. Goedemorgen, Alex hier. Ik ben hovenier onderweg naar Zuid-Holland. En we hebben er zin in.
0: That's the spirit. Je hebt er zin in, jongen. Wij ook.

0: wel eens bij de Telegraaf geweest, want daar zitten jullie geloof ik.
1: Ja, klopt, ja.
2: Sterker nog, dan ga ik straks op een dak staan van 30 meter hoog.
0: Hij is het hoofdgebouw aangelegd.
2: Ja, oh, heb jij het hoofdgebouw gedaan?
0: Ja, van de oude Telegraaf. Daar heb je een mooie Sjeur de Boelbaan.
1: Ja, oh, die, en,
2: ja nou, daar hebben we hebben nieuws over de Sjeur de Boelbaan.
1: Die is helaas...
2: En ik pak even mijn kleine viool erbij, maar die hebben wij geruimd.
0: Die is niet meer.
2: De Sjeur de Boelbaan is opgeheven.
1: Want ja, niemand maakte gebruik van die Sjeur de Boelbaan eigenlijk. Maar oprecht op niemand.
0: Ja.
2: Toen jij me aanlegde, dacht je al, voor wie doe ik dit?
0: Ja, alles was daar een beetje voor een half jaar besteding. Dus, maar ja, was leuk om te doen. De entree staat er hopelijk nog wel.
1: Ja, zijn je wel, ja zeker, ja.
0: Alle mooie bomen.
2: We zouden,
1: ja, de zijn denk ik ook
2: we zouden nu wel graag een padelbaan willen eigenlijk. Ik weet niet of jij daar ook handig in bent.
1: Dat hadden wij inderdaad bedacht. Als we hier nou gewoon padelbanen, dat is toch leuk?
0: Dat was destijds besproken, maar...
2: Nee,
1: dat meen je niet.
0: Ja, zeker.
2: Heb jij het over een padelbaan gehad bij het Slemgebouw?
0: Nou ja, bij de Telegraaf, ja. Ja, zeker. Op dat terrein ook. Maar dat is niet doorgegaan.
2: Nou ja.
0: Dus, maar donkergroen, die staat altijd open voor opties. Ze kunnen alles.
1: Nou, wat super.
0: Gooi het in de bus en wie weet.
2: Good to know. Ja, dat gaan we zeker doen in die ideeënbus hier bij Slam. Ja. Nou, omdat we jou te vriend houden, graag zelfs, dan mag jij een Slam cadeautje uitzoeken. Wil jij de house in de pauze kousen? Die gaan hard. De fanny pack of de bucket hat?
0: Nou, met koude weer lijken mijn house pauze kousen. Echt geweldig. Ah. Hopelijk ga ik er ook wat aan van lopen.
2: Damn, misschien verkoop ik ze te goed, want ze raken echt op. Ik zou willen dat we wat bucket hats gaan weggeven op dit moment. Maar we sturen jou nog een setje toe. Hou ze in de pauze kousen.
0: Lekker man.
2: En alvast een mooi weekend. Yo, en geniet ook van het Amsterdam Dance Event van de volgende week dus hier op Slam.

0: getal. Onder de 1000.
1: Goedemorgen Nederland. Ik ben Chris. Ik kom uit Harderwijk. En ik denk dat het getal 464 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 123
0: euro.
1: Ah, oh, helaas. Nou, dankjewel. Keep on going.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Robbie Williams en Miss Monique. Beauty in Us.

0: en Jonas Blue met Malef. Malef. Malef?
1: Is het niet Malef?
0: Malef, kan ook. Het is in ieder geval een artiest waar we nog nooit van gehoord hadden tot deze Edge of Desire. Maar dat is ook een beetje wat Jonas Blue altijd probeert te doen, hè?
2: Not only giving people a new song when I release something new, but giving them a new artist.
0: Ja, je krijgt ook gewoon een nieuwe artiest van Jonas Blue cadeau. Edge of Desire in de ochtendshow. Het is 7:55. En het is een mooie dag voor mensen die zich afvragen: hoeveel andere mensen hebben dezelfde voornaam als ik? We weten het. We kunnen zo meteen zeggen hoeveel mensen jouw voornaam hebben. Je krijgt het exacte getal gewoon, man.
1: Ja, dus app even jouw voornaam naar de app van Slam en blijf luisteren.
0: Dat is wat je moet doen. Gewoon een WhatsAppje. Super makkelijk. Voeg ons even toe als contact. Ja, dat kan met die Slam-app bijvoorbeeld. Je voornaam deze kant uit. Dan hoor je zo ook Swedish House Mafia in de ochtendshow.
3: Next week, Amsterdam becomes the capital of dance. The beats take over. The nights get longer. Get ready for
4: Amsterdam Dance Event. Als je van dance houdt, is Amsterdam volgende week weer de plek waar het gebeurt. En waar dance is, is Slam. 4 dagen lang internationale top DJ's live op je radio en via Slam TV. Dat is Slam tijdens het Amsterdam Dance Event. Mis niks van Slam ADE 2026. Check alle info op slam.nl of de app.
5: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
6: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
5: Oei, ik voel de bui al hangen.
6: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
5: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
7: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
0: Slam ADE is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht. Met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
8: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
11: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor word ik snel geholpen.
17: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Waza. Wauw, die is er wel eens beter uitgekomen.
8: Waza.
7: Kijk, we zijn er weer. Goedemorgen, Slam. Het is 8:02. Het is droog, geregeld zon vandaag. Het wordt echt best wel lekker. Temperaturen oplopen tot wel 17 graden. Vooral vanmiddag gaat de zon echt staan knallen. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met grote files op de A1 Lochem en Batman. 12 minuten, dat valt op zich mee, maar wel een oplopende file. Want een vrachtauto met een lekker band, die houdt een hoop auto's tegen. 4 kilometer nu. A2 Hintham-Empelbrug, een kwartier, 6 kilometer. A12 Duiven-Grijzeoord, 3 kwartier, 12 kilometer. En op de A15 Sliedrecht-West-Hardingsveld-Giessendam, een kwartiertje. A16 Markbrug-Moerdijkbrug, 20 minuten, 9 kilometer. En op de A50 Hoenderloo-Grijzeoord, 20 minuten file. Dat is 9 kilometer. Een ongeluk op de A58 zorgt voor 21 minuten file bij Tilburg-Reeshof, Tilburg Centrum West. En op de A58 bij Bavel en Tilburg Centrum West, 27 minuten. A59 als ene laatste Ter Heide Hoijpolder, 12 minuutjes en ook nog 12 minuten te gaan. Op de A67 Zomeren, Leenderheide, Randweg N2, 12 minuten dus. Dan nog even het laatste nieuws meepakken. ANP. Met Ronald in een half minuutje, die headlines.
9: Goedemorgen.
7: Morning.
9: Ons land is doorgeslagen als het gaat om veiligheidsregeltjes voor wegen, bruggen en tunnels. Dat zegt minister Karremans in de Telegraaf. Hij wil die regels minder streng hebben, want dan kan je volgens hem miljarden besparen. Bij brand vannacht in Berkel en Roderijs is een loods helemaal verwoest. Was veel rook en daar hadden ze in Zoetermeer ook last van. Op het terrein was 2 jaar geleden ook brand. Toen werd er een drugslab gevonden, meldt Rijnmond. En het bijna failliete zeehondencentrum Pieterburen moet worden gered met extra steun, vindt de Partij voor de Dieren. Die zegt tegen RTL dat het kabinet de wettelijke plicht heeft om dieren in nood te helpen. En tot over de hoofdpunten van het ANP.
7: Heet onze minister van Infrastructuur Karremans? Ja, dat is toch geweldig? Dat wist ik helemaal niet.
10: Karremans!
7: Meneer Karremans! Super. We gaan het zo ook hebben over namen toevallig in de ochtendshow. Ja. Leuke namen. Als jij je voornaam even zou willen appen, dan kunnen wij zo meteen het exacte getal noemen hoeveel andere mensen er rondlopen met jouw voornaam. Dat wil je een keer weten, toch?
11: Anul en Marijn.
7: Ik denk dat onze namen niet in de top 10 staan. Stuur die van jou op met een Slam WhatsAppje. Dan nu Swedish House Mafia hier. Slam.

0: Goedemorgen, dit is Slam, 8:10 met een liedje over werken, wat we uitzenden. Ik voel me een uitzendbureau, kan niet anders zeggen. Anouk en Marijn hier tot 10:00, we gaan een vrije vrijdag weggeven en we maken ADE-namen bekend. 9:20 ga ik het dak op en ga ik de namen van de daken schreeuwen. Zorg dat je dan luistert, je kan je raampje gewoon open doen. Je kan gewoon je autoraam naar beneden doen, dan hoor je de namen vanzelf naar binnen komen. En anders gewoon Slam aanzetten. Als je op de Waddeneilanden zit of zo, kan me voorstellen dat we daar misschien wat minder goed te horen zijn vanaf het dak. Dit is de ochtendshow met Mau P. Zijn nieuwe staat klaar. En we hebben het over namen.
1: Ja, want dat is wel even leuk. De voornamenbank van Maartens, het Maartens-Meertense Instituut. Daar kun je in opzoeken hoeveel mensen dezelfde voornaam hebben als jij. En de data is wat vertraagd, dus de data is om en bij 3 jaar oud. Dat is belangrijk om er even bij te zeggen. Misschien dat er inmiddels iets meer en iets minder van jouw naam zijn. Maar
0: ja, maar goed. Nu weet je dus zeker dat dit het aantal is. Want daar hebben ze dus 3 jaar over kunnen rekenen.
1: Het is een globale schatting. Dus van, of tenminste eigenlijk ook uit de BHP-gegevens. Dus eigenlijk gewoon 1 op 1. Maar dan heb je een
0: wat voor gegevens? BHP?
1: BHP, dat is het basisregistratie persoonsgegevens.
0: Zo.
1: Als jij bij de gemeente. Je moet dat heel vaak opvragen. Als je bijvoorbeeld als je een huurwoning of zo hebt, dan moet je heel vaak een BHP moet je dan aanleveren.
0: Ik ben blij dat we het hier nu over hebben. Vanmiddag hebben wij een borrel. Dan wil ik jou niet horen over PHP-gegevens.
1: Voor mij is dat gewoon een. Daar betaal je voor bij de gemeente. En dan printen ze letterlijk een A4'tje uit waarop staat waar je allemaal gewoond hebt.
0: Ja,
1: en daar betaal je dan €30 voor. Nou, we gaan eens even wat mensen bellen met. Ik vind het een bijzondere voornaam. Dit is misschien wel de bijzonderste voornaam die geappt heeft. En misschien ook wel een warme band heeft met onze zender.
2: Goedemorgen, Chesto.
0: Hey, Chesto, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met Anouk en Marijn, Slam.
2: Hey, wat leuk.
0: Hey, heet je echt zo?
2: Ik heet echt zo, ja.
0: Heet je echt Chesto?
1: Wat vette naam.
2: Ja.
0: Wauw.
1: Ja. Hoe komt dat zo? Waren je ouders groot fan van de DJ of... Hoe zit dat?
2: Mijn vader was groot fan, inderdaad.
0: Jouw vader is een oud raver. Oh, wat mooi zeg. Die ging helemaal uit zijn plaat er in het Gelredome bij die Chesto Stadion Show.
1: Dat is wel te gek eigenlijk.
0: En dan gewoon je kind zo noemen.
2: Ja, die is alle twee afgedaan.
1: Oh, wat.
0: En heb jij ook nog nageslacht inmiddels?
2: Ja, ik heb 2 kinderen, ja.
0: Heb jij kleine Martin Garrix thuis zitten en een Maupie?
2: Nee.
0: Hoe heet jouw kids?
2: Ik ben een kleine Isa.
1: Isa en?
2: Stef en Isa.
1: Stef. Oh ja.
0: Oké. Okay.
1: Leuk.
0: Ja. Ah ja, geen doorgepaaste naam dus. Je hebt Chesto niet doorgegeven.
2: Nee. Lekker kort houden.
1: Dat had ook als tweede naam gekund. Ik zit ondertussen even te kijken hoe vaker jouw naam voorkomt. Maar toch vaker dan je denkt. Er zit hier iemand in de studio waarvan de naam minder vaak voorkomt dan de voornaam Chesto.
0: Nee.
1: Ja, er zijn 23 mannen die geregistreerd staan met Chesto als eerste naam.
0: Wat vet. Wat cool.
2: Okay,
1: dus dat is 0,0003% van de bevolking heeft dezelfde naam als jij. Dus echt redelijk uniek.
0: Jij hebt wel, denk ik, moeite, dat heb ik ook, met je naam op souvenirs vinden in het buitenland. Zo'n leuk kentekenplaatje of zo, of een leuke sleutelhanger.
2: Ja, nee, dat komt niet voor.
0: Daarentegen heb jij wel echt een hoop t-shirts en zo die je overal kan vinden. Ja. En je kan zelfs cd's met je naam erop krijgen, maar... dat is het dan ook. Hey, dankjewel, Chesto. Ja, wat leuk.
1: Wat leuk. We doen er nog even eentje, maar dankjewel.
2: Geen probleem, fijne dag.
0: Hoi. Ik heb nog een DJ spotten in de app misschien.
3: Goedemorgen, met Raymond.
1: Hey Raymond, goedemorgen met Anouk Marijn Slam.
3: Ik dacht al dat jullie zouden bellen.
1: Ja, ik zit ondertussen even te kijken. Jouw voornaam is Raymond.
3: Ja, klopt.
1: En nou zit hier iemand in de studio. Ja, nogmaals. Anouk.
0: Ja.
1: Er waren 6 mensen in ieder geval die de naam Raymond geregistreerd hebben in Nederland.
0: Zeldzaam.
3: 6 mensen maar.
1: 6 mensen maar. Jij bent 1 van die 6. 0,00001% van de bevolking heeft de voornaam Raymond. Afgerond naar boven is dat. Maar dat is wel grappig. Jouw achternaam.
3: Ja.
1: Dat is Hendricks.
3: Ja, klopt.
1: Ja, die is daarmee niet zo uniek.
0: Nee.
3: Nee, dat weet ik.
1: Want ik zit hier naast iemand en die heeft dezelfde achternaam als jij.
0: Ja, we zijn toch ergens verre familie, Raymond.
3: Zo het?
0: Ja, of niet, maar ja, nee, dat weet ik wel zeker. Zelfde achternaam, daar ben je gewoon familie van elkaar, man. In de Hendrikse sferen, ja.
1: Nou, maar dan weet je dat 6 mensen, Raymond.
3: Ja, ik ben nog steeds aan het wachten tot ik mijn hand schud aan iemand en die dezelfde naam zegt.
1: Ja, maar dat gaat dus heel lang duren, denk ik.
3: Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Dan zie ik je op de familiedag, Raymond.
3: Hey, tot kijken.
1: Yo. Hoi, hoi. Doen we nog eentje?
0: Hoi, hoi. Nog eentje. Ja. Je zit er lekker in deze ochtend. Ja, en nog eventjes doorbellen.
1: En
0: met
1: iedereen die de voornaam appt, zal ik ook persoonlijk het getal toesturen.
0: Oh, dat is heel sympathiek.
4: Hallo. Met Hedwig Hokenson. Ik ben op dit moment niet in...
0: Hoe heet ze? Hedwig?
1: Hedwig.
0: Hedwig.
1: Heet ze echt zo?
0: Heet ze echt Hedwig? Ik heet ook Hedwig. Oh nee, Ludwig. Kut, ik verneuk hem. Dat is die AT5 Classic.
1: Ja, jammer dat ze niet op.
0: Oh joh, het is ook wel een keer goed geweest. Ik heb wel weer zin om muziek te draaien van de mensen met gekke namen. Wat dacht je van Nio?
1: Ja, heet er nou jij zo? Dus minder dan 5 mensen in Nederland die Anu heet.
0: Bibi, Maupi. We hebben allemaal gekke namen op

Kom maar dichterbij, hoor. Slam maar goed kan horen. Het is een paar minuten voor acht. Dat was Nio. En ik wil het graag even hebben over de Duitse politie, jongens. In Duitsland momenteel de meest bizarre zaken aller tijden voor de politie aan de gang. Wie had gedacht dat een robot dit gruwelijke feit zou kunnen plegen? Ik niet. Ik ben er echt van geschrokken. Ik krijg er echt een beetje de rillingen van. Dat zo in de ochtendshow. En ook drie tracks waar je de rillingen van krijgt op de goede manier. Kippenvel.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws, tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
3: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
4: Serieus? Thanks.
3: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
4: Oké, ik check het meteen.
3: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
16: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling.
21: Terugleverkosten.
22: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt. Late night.

0: outlet Ochtrop Duitsland.
1: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een brief van de burgemeester heeft volgens het Parool gisteravond geleid tot rellen in Amsterdam-Noord. In de brief stond dat bewoners van de wijk Floradorp met oud en nieuw geen vuur mogen aansteken. Als reactie daarop gingen jongeren de straat op. Ze staken dingen in brand en vielen de politie aan. 3 mensen zijn opgepakt. Als het gaat om wegen, bruggen en andere infrastructuur heeft ons land overdreven veel veiligheidsregeltjes, zegt minister Karremans in de Telegraaf. Als voorbeeld geeft hij een brug waar vanwege de veiligheid de hekjes een paar centimeter omhoog moeten. Met minder strenge regels kunnen bouwprojecten volgens de minister een stuk goedkoper. Bij een grote brand vannacht in Berkel en Roderijs is een boerderijloods helemaal uitgebrand. Vielen geen gewonden. Kwam veel rook vrij en dat merkten ze ook in Zoetermeer, meldt Rijnmond. 2 jaar geleden stond de loods ook al in brand. Toen werd er een drugslab gevonden en een lichaam in een auto. En door strengere regels zijn veel ZZP'ers gestopt, maar die vonden vrij snel ander werk en opvallend genoeg in andere sectoren. Dat meldt de Nederlandse Bank. Bijna de helft ging naar een branche waarin ze nooit als ZZP'er werkte. Ze gingen bijvoorbeeld aan de slag in de zorg, het onderwijs, de horeca of het vervoer. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. En dit was het nieuws op Slam.
7: 4 over 8. We checken even die Nederlandse wegen. Er staat voor 238 kilometer aan file. Dit zijn de grootste vanaf een kwartier. Op de A2 Rosmalen-Martinus-Nijhoffbrug 46 minuten, 13 kilometer. De A2 Zaltbommel, Deel, half uurtje. En op de A9 drie kwartier. Bij bruggen over het zijkanaal C en Haarlem-Zuid komt er een ongeluk. A12 Oud-Dijk en Duiven, 19 minuten. A16 Zonsheel-Klaverpolder, kwartiertje. En op de A20 Terbrechtseplein en Rotterdam-Centrum 31 minuten te gaan. A27 Beeldhoven-Rijnsweerd, 22 minuten. Ook goed om even 18 minuten in te calculeren bij je reistijd op de A58. Sint-Annabos-Tilburg-Reeshof. En de laatste op de A59 Os en Rosmalen-Oost. Daar 16 minuten. Lekker back to the beats in de Slam ochtendshow. Binnen nu en een minuutje de oud nummer 1 uit de Slam 40 van Adella. Blijf erbij.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
9: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
10: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
11: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed, dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
13: Goed voor het water.
12: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Hey, de ochtendshow is hier.
1: Slam. Anouk en Marijn.
2: Beroemd en berucht vanwege het weggeven van een vrije vrijdag. Wil jij een keer Morgan Freeman zijn? App ons dan, Morgan Freeman. Dan bellen we je baas met een super...

0: Ochtend Show, Lady. Het is 13 over 8. Goedemorgen, Anul op je bijrijderstoel. Zullen we even een rapido rondje nieuws maken rond de wereld?
1: De Slam Ochtend Show.
0: Update. Laten we beginnen in Frankrijk en dan een beetje de grens met Spanje. Franse wijnboeren zijn zo boos op goedkope Spaanse wijn dat ze besloten hebben duizenden liters ervan gewoon over straat te gieten. Bij de Spaanse grens hielden ze vrachtwagens tegen, sloegen Franse wijnboeren de flessen kapot van de Spanjaarden en draaiden ze zelfs de kranen open, waardoor de rode wijn over het asfalt stroomde. De reden is dat Spaanse wijn een stuk goedkoper is en daardoor verdienen de Franse wijnboeren steeds minder aan hun wijn. Wacht, de Spaanse wijn was al goedkoper en nu stroomt het gratis door de straten. Wauw, nu wil ik het nog meer dan Franse wijn. Het team van de ochtendshow is eigenlijk net als een goed stel wijn. Ze zitten onaangeroerd in een donkere kelder. Een lichaam in de gracht, een verwarde man met een mes en een nepagent. Ewout Genemans heeft het allemaal in het nieuwe seizoen van Bureau Groningen. Dit keer reist Ewout dus af naar Groningen, waar hij een half jaar lang 12 politieagenten volgt tijdens hun dienst. En dat levert weer genoeg spannende situaties op. Het is alweer het 8e seizoen van de serie en vanavond om 8:30 de eerste aflevering te zien op RTL4. Een lichaam in de gracht, een verwarde man met een mes en een nepagent. Hey jongens, mijn vrijgezellenfeest komt op tv. In de Duitse stad Keulen onderzoekt de politie een bizarre zaak. Dit is echt krankzinnig. Een robot zou een meisje van 16 ongewenst hebben betast. De robot werd bestuurd door twee jongens van 16 en 19... die het incident volgens de politie ook filmden en livestreamden. De politie heeft de robot en hun telefoons in beslag genomen. Damn, toen ik jong was dacht ik dat we nu wel vliegende auto's zouden hebben en geen honger meer op de wereld. Maar we hebben nu robots die je ongewenst op straat kunnen betasten. Triest. Ik weet wel welke modelrobot dit was. R2 Me Too.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update. De stem van man met hond vraagt zich af: wat gaat Anul draaien?
0: Ik dacht Magic Games wel zin in. En nu even een oude Mix Marathon Track of the Week. Dat kan wel lekker in voor morgen. Josh Baker.

0: klaar voor?
1: Ja, ik denk dat ik wel klaar ben, Niels.
0: Mooi, nou dan gaan we maar. Dan mag wel wat harder, jongens. Kom, ja! Maak Nederland wakker, want dit is hem, de line-up. Wat is de laatste line-up voordat we losgaan met het Amsterdam Dance Event op Slam? Morgen gewoon weer een mixmarathon. Om 6 uur de beste set van vorige week. Wat wil jij in de replay? Mag je zelf kiezen. Volg @SlamOfficial op Insta. Stem in onze story. 7 uur morgen vroeg, EDX. Om 8 uur, Cédric Gervé. En om 9 uur, Sam Veld. 10 uur, Many View. 11 uur, Luc van Dijk. 12 uur, mixmarathon request. Mag je alles aanvragen. Whatever goes. Whatever flows your boat. Om 1 uur, Mr. Belt en Weasel. Om 2 uur, Yoddo. Leuk dat hij weer een keer terug is. Om 3 uur, Sonny Fodera. Om 4 uur, Diva C. En om 5 uur, de mixmarathon chart. Te gek zeg, hé. Morgen weer de hele dag Slam Mix Marathon uit je boksen. Die wel vast een beetje opwarmen voor volgende week, als we het bijna iedere dag doen tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: zo voelt hij, hè? En laten wij nu ook alvast even een pre-party van de pre-party doen. Wat zeg je ervan? De Mix Marathon Track of the Week.
1: Woehaa! Bijna weekend! Slam.
0: Mix Marathon Track of the Week. En dat is niet de minste, man. Wat een muur aan geluid.

0: Niet voor poesies, geen halve maatregelen. Gewoon meteen vol die beuk erin op Slam natuurlijk met rehab. Zou hij bij die eerste namen zitten die langskomen volgende week tijdens ADE? We horen het over minder dan een uurtje. Om 9:20 ga ik letterlijk de namen van het dak schreeuwen. En mag ik op het dak van Slam gaan staan? Ik kijk er toch wel naar uit. Ik ben toch wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Ja. 9:20, dan gaan we de eerste namen bekendmaken die volgende week komen draaien. Je wil natuurlijk ook naar een feestje toe. We kunnen wel het feest naar jou brengen, dat is te gek. Ja. Maar ja, ook gewoon even in de menigte staan. Lekker onder de zweetdruppels die van het plafond komen. Voor welk feest hebben wij tickets deze ochtend, Marijn?
1: Nou, wij hebben een ticket voor een exclusief feestje. Dat feestje is invite only. Je kan eigenlijk alleen maar uitgenodigd worden door het label zelf. Maar wij hebben dus wel kaartjes voor dat feest. 4 kaarten zometeen te winnen hier. Het is op Schiphol.
0: Wauw!
1: Op Schiphol, ergens op de luchthaven. Waar weten we niet? Het zou op een landingsbaan kunnen zijn. Het zou ergens...
0: In de Burger King.
1: Ergens op Schiphol is dat exclusieve feestje waar je dus alleen voor uitgenodigd kan worden.
0: Wauw, kijk aan.
1: En wij hebben zometeen 4 kaarten voor het exclusieve feestje. Het is op woensdag 21 oktober. Goed om het te vertellen. Het begint om 8 uur 's avonds. Maar je moet natuurlijk wel eerder aanwezig zijn. Want je moet waarschijnlijk door zo'n...
0: Je zou door de douane moeten. Ik denk dat drugs meenemen het allermoeilijkste is bij dit feestje. Welke party het is? Van welk label? Dat mogen we denk ik wel onthullen zo. Blijf luisteren, hoor jij het alarm? Dan heb je ADE.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin. Mooi wonen.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
12: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
13: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
14: Chocomel. BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
15: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
17: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1+1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
16: Yes!
18: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
19: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
20: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
21: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
22: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
24: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Even bollen met Select.
27: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
28: Ah, relaxed?
27: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
26: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
29: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
30: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
31: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
0: Goedemorgen Slam, een paar minuten over 8:30. Vandaag zonnige herfstdag, temperaturen ook echt wel prima. 17 graden, het blijft droog en zeker vanmiddag gaat die zon knallen. Dan de weg op Flitsmeister met de files op de A2 Rosmalen-Kerkdriel. 41 minuten door een auto met pech. En op de A2 21 minuten door een autobrand. De verbindingsweg is daar helemaal dicht. A4 Den Haag-Zuid, Schipluiden, uurtje. En op de A9 Velsen-Zuid en Haarlem-Zuid een uur. Komt door een auto met pech. A15 Sliedrecht-West, Sliedrecht-Oost, 22 minuten. En op de A50 Ewijk-Maasbrug een kwartier. A58 Tilburg-Centrum-Oost, brug over het Wilhelmina-kanaal, 16 minuten file. En op de A59 brug over het afwateringskanaal en Nieuwkuik, 16 minuten. A76 meldt tussen Kerensheide en Ten Essen, 20 minuten, 10 kilometer. En de laatste, A348 Velper-Velperbroek, 15 minuten. Als jij nu in de auto zit en je denkt, ja lekker dan, noemt hij mijn file niet. Gefeliciteerd, dan is die van jou onder het kwartier. En was het niet heel noemenswaardig. Je komt nog steeds op de plek van bestemming en snel ook. Na het laatste nieuws met Ronald.
32: Goedemorgen.
0: Morning.
32: Ruim 250 mensen hebben zich afgelopen jaar gemeld bij een nieuw meldpunt voor slachtoffers van sectes. Dat meldt RTL Nieuws. Ze werden geïntimideerd door de leider of maakten keuzes die achteraf als dwang voelden. Er heerst al jaren een angstcultuur bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL. Zo kregen renners die kritiek hebben geen grote wedstrijden meer, meldt de NOS. En vanwege de verziekte werksfeer zijn meerdere mensen opgestapt. En Oekraïne gaat weer Russische energievoorzieningen aanvallen, ondanks een bestand. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland zich de afgelopen dagen niet aan de afspraken gehouden. En tot over de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel, dit is de ochtendshow.
33: Anul en Marijn.
0: Met later jouw kans om Morgan Freeman te worden. Dan win je een vrije vrijdag. En ook nog tickets voor het Amsterdam Dance Event. Blijf luisteren.
34: De Slam ADE Ticketweek. Stuur nu ADE via de Slam-app en maak kans op tickets.
0: Wat? Zo, die kwam even uit de lucht vallen. Hey, dit zijn de tickets voor dat exclusieve labelfeest op Schiphol. Heb je altijd alles willen vegen op Schiphol? En dan niet als schoonmaker? Nee, gewoon lekker raven daar. Dan heb je dus nu ADE. Marij, ga je nog wel vertellen voor welk feest het is?
1: Ja, voor een Stamped Record feestje.
0: Ah, Stamped Record van Martin Garrix.
33: Anul en Marijn.
0: Mag jij raden wie er allemaal langskomt? Want wij weten het ook niet. Het is allemaal super secret.

0: Ik kan me niet voorstellen dat er een leuker, beter programma is dan De Wereld Draait Door.
1: De Slam. Ochtendshow. Met Anoul en Marijn.

0: Er was nog even discussie op mijn bruiloft met de Best Mans of wij zouden oplopen met dit nummer. Zeg maar. Ik ben heel blij dat we het niet gedaan hebben achteraf. Gangsta's Paradise van Coolio in de Slam Ochtendshow.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Ik zag hem niet aankomen vandaag. Gewoon dwars door Hugh Gill kwam het alarm.
2: Nee, het is echt bijzonder, want je hebt hem zelf daar neergezet.
0: En je pakt dus tickets voor een exclusief feestje. Dit is wel een hele bijzondere. Je kan op Schiphol feesten. Hoe vaak mag dat nou, man? Dan word je normaal door de douane weggehaald of je wordt beschoten door de marechaussee. Maar nu...
2: In het eerst van de geschiedenis van die luchthaven is misschien wel in het eerst van de geschiedenis van de wereld dat er een feest wordt gehouden door grote DJ's op een luchthaven.
0: Op de zwaarst bewaakte plek van Nederland zo'n beetje. Ja. Zouden de honden dan thuis blijven? Dat lijkt me dan wel sympathiek. Als die niet kunnen gaan snuffelen.
2: Nee, ik denk echt, je moet ook door de security heen om... alles gaat door een x-ray.
0: Blijven vanaf, mensen.
2: Ja.
0: Don't do drugs. Eens even kijken in die Slam-app. Ja, god man, ik kan blijven scrollen. Mijn muis is een soort hamsterwiel. Ik blijf me draaien.
3: We hebben één. Zo.
0: Je geeft ons niet eens de kans. Hallo, wat is jouw naam? Nog één keer. Wat was je naam?
3: Matthijs.
0: Matthijs, jongen. Je bent op Slam. Dat is op zich goed nieuws.
3: Absoluut.
0: Als jij nou niks te doen hebt, de woensdag 21 oktober...
3: Ja?
0: Dan willen we jou graag naar Schiphol sturen voor een exclusieve party van Stamped Records. Martin!
3: Ja, zeker. Dat gaan we doen. Ja. Absoluut, en wat voor een feestje.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. Het is dan dus het label van Garrix. We weten voor nu dat er één DJ sowieso komt.
2: Ja, Julian... Ja?
0: Julian Jordan.
2: En José is er van die Schiphol-serie.
0: Ja.
2: Dat weten we, maar ja, verder hebben we geen idee nog. Waar het is op Schiphol weten we ook niet. Wat hoop jij?
3: Van alles. Ik probeer al een x-aantal jaar naar ADE te komen. Iedere keer komt er wat tussen. En ik had het er gisteren nog over met mijn vriendin. Ik zeg, we moeten toch kaartjes regelen voor volgend jaar ergens.
2: En jij komt er van verder, op mijn schoot geworden. Maar niet?
0: Ja, je komt ook een eentje.
2: Ja, een eentje uit het oosten van het land, denk ik, of niet?
3: Ja, zeker.
2: Nou,
0: leuk.

0: Goedemorgen Anu, Armin van Buren hier onder de douche. Ik zou zeggen, gooi er even een beuker in.
1: De Slayer. Ochtendshow.

0: Van de nieuwe Deluxe van The Life of a Showgirl. Een van de meest succesvolle albums aller tijden ooit ever. Taylor Swift en Patient Zero. Waar de grootste Swifties ook nog een beetje hun bedenkingen bij hebben.
1: It sounds good. I like it. It's just not Showgirl.
0: Klinkt anders dan het Showgirl geluid wat we nu even gewend waren van Taylor. Patient Zero. En het is 9:05 in de Slam Ochtendshow. Om 9:20 ga ik letterlijk de eerste ADE-namen van de daken schreeuwen. Ik ga op het dak staan met een megafoon. Dat wordt leuk. En waarom moet jij vrijdag de 13e van november in je agenda blokken? Vrijdag de 13e van november. Zeg al je afspraken af.
2: Brengt ongeluk vrijdag de 13e.
0: Ja, maar je mag dit jaar alles uit je agenda halen. Gewoon alles. Niks hoeft meer die dag.
2: Nee, omdat het ongeluk brengt. Als je dan wel iets gaat doen.
0: Nee.
2: Het is vrijdag de 13e.
0: Nee, maar dit is huge. Het is ook echt wachten tot de overheid dit gaat aankondigen. Maar ik ga er niet op wachten. Ik vertik het. Zometeen hoor je van mij waarom je vrijdag de 13e helemaal tot jouw dag moet maken dit jaar.
3: Okay.

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
10: En, al lang last?
11: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
10: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
11: Ik heb geen idee.
12: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
13: Pech! Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
18: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In de Kroatische stad Split zijn bijna 60 mensen opgepakt na een confrontatie tussen Ajax-fans en die van de Kroatische club Hajduk. Die spelen vanavond tegen elkaar. De supportersgroepen dreigden gisteravond met elkaar op de vuist te gaan. Of er ook Nederlandse fans zijn opgepakt, is niet duidelijk. Bij een nieuw hulppunt voor slachtoffers van sectes hebben zich het afgelopen jaar honderden mensen gemeld. Volgens RTL Nieuws dachten deelnemers eerst nog dat ze vrijwillig beslissingen namen, maar achteraf voelden ze dwang of werden ze geïntimideerd door de leider. Het gaat bijvoorbeeld om religieuze en spirituele groepen. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Daardoor zijn al meerdere mensen opgestapt, blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo krijgen renners die kritiek hebben op de tactiek geen grote wedstrijden meer. Of hun contract wordt niet verlengd. De wielerploeg zelf wil niet reageren. Er is een datum bekend van de rechtszaak die in ons land is aangespannen vanwege de omstreden camerabril van Meta. De zaak dient over bijna anderhalve maand. Op 26 november staan drie Nederlandse organisaties tegenover Meta en de rechtbank van Amsterdam. Ze eisen dat de bril wordt verboden, zolang je daar stiekem mee kan filmen. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dank je. Checken we nog even de Nederlandse wegen. De A9, Wijkertunnel en Rottepolderplein. 51 minuten, 8 kilometer te gaan. A12, Nieuwerbrug, Harmelen, kwartiertje, 9 kilometer. En op de A16 bij Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum een kwartier. Ook 15 minuten rustig op de A16, Rotterdam Centrum, Terbrechtseplein. En op de A29, Numansdorp, Oud-Beijerland, 13 minuten. Nogmaals, 13 minuten, A58, Moergestel, brug over het Wilhelmina-kanaal. En de laatste op de A59, Drunenwest, Nieuwkuik, bedraagt 13 minuten file. We hebben nog een uurtje ochtendshow te gaan. Dan gaan we nog een vrije vrijdag weggeven. Je kan Morgan Freeman worden. Dan ben je dus morgen vrij, man. En, ja, de line-up. De eerste namen voor het Amsterdam Dance Event. Wie komen er draaien bij Slam? Je hoort het over nu een kwartiertje ongeveer. Leuk, blijf bij de ochtendshow.
3: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
4: Yes!
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
3: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerica.com.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Mogelijk wordt 13 november een nieuwe feestdag in het land. Serieus, van mij mag je al je afspraken al afzeggen voor de 13e van november. Wat er dan staat te gebeuren, hoor je zo in de Slam Ochtendshow. Na Marshmallow.
11: Oeh, de morgen Slam. Donderdag, bijna weekend. Morgen Mixmarathon.

0: tot het gaatje. Galantis. En Runaway in de ochtend. Tot het gaatje betekent gewoon tot het einde van de plaat voor de duidelijkheid. Het is 12 over 9 en daar gaan we weer.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: We maken even een razendsnel rondje nieuws met de berichten die het grote mensenjournaal niet gehaald hebben. En dan vraag je je toch af waarom, want dit is geweldig nieuws, man. Een Japanse sushi-ondernemer heeft een groep Somalische piraten een ander leven gegeven. Niet langer schepen kapen, maar tonijn vangen. Deze ondernemer gaat viral, want hij heeft Somalische piraten allerlei kneepjes van het tonijnvak geleerd. Ze verkopen zelfs hun vangst nu. Een mooi verhaal, al is er wel een kleine nuance. De piraterij voor de kust van Somalië nam ook sterk af door alle marines die er varen. Dus niet denken dat één sushibaas alle piraten heeft uitgeschakeld. Ja, de piraten gingen van losgeld eisen naar tonijn verkopen. Dit is nou een bezorgdienst die ik nooit zou bellen over waar ze blijven. En weet je wat? Hier ook nog wat fooi aan de deur. En mijn sieraden. En vergeet alsjeblieft mijn adres. Stel je voor dat je Somalisch piraat was.

0: week. Met de tekst, don't ever mess with nature. Maar even later ging hij nog een stap verder. Hij plaatste een AI-video waarin Trump zelf met de tijger vecht en het beest tegen de grond werkt. Dat alles op de vrolijke klanken van The Lion Sleeps Tonight. De familie van het slachtoffer heeft mensen juist gevraagd om de beelden niet verder te verspreiden, omdat het hun verdriet verergert. En toch denk ik dat Trump best kans maakt tegen een grote poes. Hij grabbed hem by the pussy. Zet vrijdag 13 november maar vast in je agenda, want volgens een wetenschappelijk onderzoek uit 1960 zou de wereld dan vergaan. Oostenrijks-Amerikaanse natuurkundige Heinz en zijn collega's die voorspelden in 1960 dat de wereldbevolking zo hard zou groeien dat we uiteindelijk letterlijk geen ruimte meer zouden hebben. En dat is dus vrijdag de 13e in het jaar 2026. Nou, vooralsnog lijkt het allemaal wel mee te vallen, maar 13 november kan het klaar zijn dus. Dan kan het voorbij zijn. Wauw, jongens, we hebben het einde van de wereld voor GTA 6. Echt oneerlijk dat de wereld vergaat op een vrijdag. Doe dat lekker op maandag, als we een meeting hebben met onze eindredacteur. Als de wereld vergaat op vrijdag, moeten wij sowieso maandag in die meeting zijn met die eindredacteur. We hebben minder dan een maand, jongens, dus boek snel die droomreis. Een keertje zonder de annuleringsverzekering.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Ah, het is 9:15. Jouw kans op een vrije vrijdag. App Morgan Freeman. Wie weet maken we jou Morgan Freeman. Wat houdt dat in? Nou, dan bellen we je baas met een supergoeie smoes. En zo krijgen wij jou vrij. Na deze van Alesso en One Republic.
2: I am no!

0: is zover. We gaan de line-up van het Amsterdam Dance Event, of in ieder geval de eerste namen in die line-up, bekendmaken. Anul zit op dit moment in de lift naar boven, naar het dak hier. Hij is met beveiliger Erik onderweg naar boven. Om de namen van het dak te schreeuwen, van de daken te schreeuwen. De grote namen die ik hoor inderdaad. Anul, ben je daar?
1: Het is zover. Ik ben net de goederenlift uitgestapt van Slam. Ik wist niet dat we die hadden. Waarvoor gebruiken we dat eigenlijk? We hebben alleen maar kaasbroodjes voor lunch. En nu sta ik hier in een geweldige machinekamer. Ik zie allemaal van die dikke boilers pompen om Slam warm te houden. Om de ADE-speakers aan te drijven. Want het is bijna zover natuurlijk. Het Amsterdam Dance Event. Het wordt tijd dat we van de daken gaan schreeuwen welke DJ's er komen draaien bij ons in de studio. Volgende week. Dat mag ik doen op het dak. Letterlijk op het dak. Oh, hey, dat is wel vet zeg. Ik krijg een beetje Manhattan vibes.
2: Ja, je zit hier hoog. Sloterdijk station op gezichtsafstand.
1: Net als in Manhattan.
2: Telegraafletters, prachtig.
1: Net als in Manhattan. Nou, dit is wel te gek.
3: Komt-ie aan. Amsterdam, Nederland, are you ready? Voor Zandveld, Offenbach, Morten, De Bauza. Nicky Romero, Leeback Luke, hij is erbij. Con Diablo, twee klappers nog, daar komen ze. Miss Monique en Kevin de fucking Vries. Heel Nederland weet het nu, de eerste namen. En vanmiddag doen we er nog een paar bij Thomas in de middagshow. Terug naar de studio. Ik wil weer naar beneden. Dit is akelig.
4: Nieuw. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Art Bed en David Guetta. Somebody that I used to know.

0: Martin Garrix. Ja, ja. Achter de microfoon ook dit keer op die This Dream of You, de Grand Slam. Morgen kiezen we weer een nieuwe tijdens een nieuwe Slam Mix Marathon. Dat is eigenlijk ons paradepaardje, hè? De Grand Slam. De meest gedraaide track in elk programma hier op Slam. Heb je mij gehoord op het dak? Kwam het een beetje door?
1: Het kwam heel goed door, luid en duidelijk.
0: Ik kan ze nog even een keertje gewoon in stereo hier vertellen. Maar ik zag autoraampjes gingen omlaag toen ik het van de daken schreeuwde. Ik kreeg duimen van de, wat is die weg hier, de A10? Geweldig. Mensen vonden het fantastisch om te horen, de eerste namen. Kevin de Vries komt langs, Don Diablo, Layback Luke, Miss Monique, Offenbach, Morten, De Bauza, Nicky Romero en Sam Veld. Jongens, moet je niet te lullig over doen. Dit zijn echt triple aannamen die volgende week hier komen draaien. Tijdens Amsterdam Dance Event. Ook op Slam natuurlijk. En dan zometeen gewoon jouw kans op een vrije vrijdag. Wil jij een vrije vrijdag pakken om alvast een beetje in te komen voor ADE bijvoorbeeld? Of ga je vriendenweekend, moet je even inpakken, ga je een feestje hosten of naar een feest toe? Dan zou ik nu nog snel even Morgan Freeman appen. App Morgan Freeman, dan maken we je Morgan Freeman naar Miley.
2: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Dan wordt niet slapen.
2: Check alle events en info op slam.nl of de app De Slam ADE Ticket Week.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: sportvoeding.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Is mijn bedrijfsidee haalbaar?
7: Kan ik die ZZP-klus nog wel aannemen?
6: Hoe beveilig ik de zaak tegen een cyberaanval?
8: Kom 13 en 14 november naar de KVK Ondernemersdagen in Utrecht. Verantwoord op al je vragen. Meld je gratis aan op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
9: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
12: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
11: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor word ik snel geholpen.
13: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Goedemorgen Slam, we gaan eens even kijken wat er op de weg gebeurt. Oh, weinig, alleen één grote file en die duurt maar 12 minuten. Oh nee, wacht, ik moet eerst weer bericht doen. Ah joh, wacht, ik draai het een keer om. Kijk hoe dat bevalt. A16, Ridderkerk Noord, Hendrikje door Ambacht. 12 minuten, 10 minuutjes op de A58. Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 10 minuten. Dankjewel weer online voor de situatie op de weg. Dan gaan we nu met Flitsmeister het weer doen. De rest van de ochtend blijft het droog, geregeld zon. Rond de middag 17 graden wat we maximaal aantikken. En zeker vanmiddag echt genoeg ruimte voor de zon. Wordt een heerlijke herfstdag eigenlijk. Dan het nieuws, ANP. Kijk, die doen wel wat ze gewoon moeten doen. Ronald met de headlines.
17: Goedemorgen.
16: Morning.
17: Er wordt steeds meer vers fruit en groente bijgevuld in supermarkten van Albert Heijn. Maar er zijn hier en daar nog wel lege schappen. AH zegt dat er na het cyberincident in alle distributiecentra weer wordt gewerkt. In aanloop naar de Europese uitwedstrijd van Ajax vanavond tegen Hajduk zijn in Kroatië bijna 60 mensen opgepakt. In het centrum van de stad Split dreigden supportersgroepen gisteravond met elkaar te gaan vechten. En Nederland wil dat andere EU-lidstaten meer hulp geven aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Volgens premier Jette blijven veel Europese landen achter met geld en militaire steun. En tot over de hoofdpunten van het ANP.
16: We zien een hoop berichten binnenkomen voor Morgan Freeman, maar ik mis jouw appje nog, geloof ik. Wil jij niet vrij zijn op vrijdag? Ga probeer het eens een keer, joh. Dan pik ik jou er wel uit dit keer.
18: Arnold en Marijn.
16: Gewoon een WhatsAppje naar Slam met Morgan Freeman. Dan maken we je Morgan Freeman. We bellen je.

0: Nou ja, de wereld redden. In ieder geval één luisteraar van een werkdag.
1: Hi, this is Morgan on Slam. So, you wanna be Morgan Freeman? Anul is your man.
0: En Marijn, hè? We gaan het samen weer doen. We gaan het proberen jou vrij krijgen op de vrijdag. Moeten we natuurlijk eerst even een kandidaat hebben. Iemand die vrijdag wil zijn. En die vrijdag vrij wil zijn. Ik wil wel vrijdag zijn een keer. Dat is een dag waar iedereen blij van wordt. Nou.
2: Met Quincy.
0: Quincy, met Anul en Marijn van Slam.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, wij zagen dat jij wel een vrije vrijdag zou kunnen gebruiken.
2: Ja, zeker.
0: Wat doe jij voor werk?
2: Ik ben schoonmaker.
0: Oké, wat maak jij schoon?
2: Horecabenodigheden, particulieren, privéwoningen.
0: Je maakt
2: alles.
0: Particulieren schoon. Lekker met de washandje.
2: Ja, zeker. Nee, gewoon kantoren maken wij schoon.
0: Ah, okay.
2: We maken eigenlijk van alles schoon.
0: En bij welk bedrijf maak jij schoon?
2: Erik Soer Schoonmaak.
0: Erik Soer?
2: Erik Soer Schoonmaak.
0: Erik Soer. Is dat van Soer, Soer. Van Soervlees?
2: Nee, gewoon Soer. S-O-U-R. Soer.
0: Waar in het land doe je dat?
2: Maastricht. Het zuiden.
0: Perfect. Ik dacht al iets te horen en dat vind ik hartstikke leuk. Ik kom er zo graag, joh, dat mijn schoonfamilie woont er. Hey,
2: ja?
0: En dan gaan wij natuurlijk...
2: Dat zit je goed.
0: Ik zit in Heerlen eigenlijk, ja.
2: Ah, de verkeerde kant.
0: Ja, dat is wel die... Beetje Arnhem-Nijmegen, ja, die vibe.
2: Ja, ja.
0: Hey, nu moeten wij nog even weten wat jij zou doen met die vrije vrijdag. Stel je wint hem, wat ga je ermee doen?
2: Kan ik een heel mooi dagje plannen met een vriendin en een dochter naar de dierentuin te gaan.
0: Oh! Naar de, wacht even, de zoo in Kerkrade. De Gaia,
2: ja,
0: Zoo.
2: Ja,
0: de Gaia,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, de Gaia Zoo. Gaia, de Gaia Zoo.
0: Ja. Ik kom daar wel eens. Schoof niet gewoon. En nu moeten wij nog even weten wie jouw leidinggevende is.
3: Ja.
2: Mijn leidinggevende. Dean Penders.
0: Dean Penders. Oké, okay. En wat is dat een beetje voor persoon? Kan je er iets meer over vertellen?
2: Hij is een topper. Hij is altijd vrolijk. Komt altijd met goede naar zijn werk. Geeft de jongen een goed kopje koffie, dan is hij altijd blij.
0: Oh joh, wat een sympathiek gast. Nou, dan voorzie ik weinig problemen.
2: Ja. Nee, daarom, dat komt wel goed, denk ik. Hoop ik.
0: Super, gaan wij Dean zo bellen en mogelijk ben jij dan Morgan Freeman, Quincy. We spreken je zo.
2: Dankjewel. Doei doei.

0: Morgan Freeman. Anul is your man.
1: Ho ho, en Marijn, we gaan het samen weer doen. We regelen vrij voor Quincy, schoonmaker in het zuiden, Maastricht. En we gaan zijn baans bellen, dat is Dean. Heb jij iets voor Dean bedacht?
2: Ik heb iets voor Dean bedacht.
1: De actualiteit helpt vaak, hè?
2: Albert Heijn.
1: Top. Albert Heijn.
2: Genoeg om te doen.
1: Stilte, jongens, stilte op de set. Shush, shush. Anders heeft hij ons meteen door. Shush, shush. Met een smoesje moeten we hem vrij zien te krijgen. Quincy, die wil vrij. Baas Dean.
3: Met Dean.
2: Dag, u spreekt met hoofdinspecteur van Nationale Voedselzekerheid. We vallen onder het ministerie van Defensie, met Remco de Vries.
3: Hoi. Ja.
2: Dag. Ik bel voor even jullie medewerkers. Quincy Huijnen.
3: Ja?
2: Dat is een bijzondere vraag. Zoals u weet kampt de Albert Heijn en verschillende distributiecentra met een grote cyberstoring. En doordat alle robotstofzuigers, automatische schopmachines, weet ik het wat, zijn uitgevallen, is er op verschillende locaties een probleem ontstaan. Niet alleen distributie, maar ook in hygiëne. En de regeringsraad heeft juist code rood afgekondigd, ook voor de bevoorrading.
3: Okay.
2: Dus vanwege die overmachten vorderen wij eigenlijk per direct alle reservisten, of tenminste die roepen wij op, alle facilitaire mensen, facilitair personeel wat er reservist is bij onze organisatie. En die moeten helpen met in ieder geval sjouwen, misschien dat hier en daar wat schoonmaken klussen zijn, om zo te voorkomen dat de supermarkten leeg raken. Zodoende zou dat betekenen dat wij Quincy vrijdag zouden willen oproepen om mee te komen helpen.
3: Heeft hij zichzelf daar, hoe werkt het precies? Want heeft hij zichzelf daarvoor opgegeven? Of?
2: Hij is reservist als facilitaire medewerker. Dus niet per se dat hij wordt uitgezonden naar grote missies. Maar op het moment dat er ergens een ramp is, of in dit geval dreigt er een ramp op dit moment.
3: Oké. Okay. Ja, ik snap het belang heel goed. Alleen wat houdt dat voor ons als werkgever dan verder? Want wij missen natuurlijk ook nu omzet.
2: Ja, het gaat om één dagje. Als u zegt dat kan echt niet, dan kan dat niet. En dan moeten we verder zoeken. Maar
3: als iedereen tegen u zou zeggen dat kan niet, dan hebben we ook niks. Dus eigenlijk werkt het ook niet zo natuurlijk.
2: Nou, we hebben het liever niet. Dus.
4: Nee, het gaat niet.
2: Oké, okay, nou ja.
4: Quincy is heel tedig, blessuregevoelig, et cetera. Ja, dan gaan we hem ook te lang missen als hij iets van fysiek zwaar werk moet doen.
2: Ja. Nee, kan ik me voorstellen. Ja, het is ook, je zit ook te kijken. Het is wel een jaar of 8 geleden dat hij iets bij een militaire training heeft gedaan. Dus wellicht dat hij toen in andere staten was.
4: Ja, dat zou je nu niet zeggen inderdaad.
2: Nee.
4: Dat zou je nu niet zeggen. Hij is versleten.
2: Oké, okay. Nou duidelijk. Nou, dan gaat het helaas niet. Dan gaan we op zoek naar andere mensen.
4: Ja, succes.
2: Dankjewel.
4: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
1: Oh, Quincy.
5: Ja, jammer.
1: Ja, ja.
5: Helaas, niks aan te doen.
1: En jij zei nog van, het is zo'n sportieve piel en hij vindt het allemaal leuk, maar
2: hij heeft het wel echt overwogen. Dat is wel
1: een
2: bijzonder verhaal.
1: Dat konden we wel horen. En Marijn heeft echt een hele waterval over hem uitgekost van informatie.
5: Nee, dat hebben we gehoord.
1: Ja. Helaas, dan wordt het toch gewoon werken voor jou op vrijdag.
5: Ja, dat komt goed.
1: Ja, dat kan je wel hebben, hè. Nou.
5: Tuurlijk.
1: Blijf toch lekker luisteren naar Slam en we wensen je alsnog een mooi weekend.
5: Hetzelfde.
1: Yo, tot later, man. We tried.
6: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Talpa. Het televisieprogramma Buzz op Net 5 stopt. We willen iedereen bedanken voor de lovende recensies. Sorry? Oh, geen lovende. Oké. Okay. We willen iedereen bedanken voor het kijken. Sorry? Oh, er waren ook geen kijkers. Wat zal ik er dan van maken? Niks? Nee, gewoon laten? Oké. Okay. Het televisieprogramma Buzz stopt.

0: Alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Soms zul je zeggen...
5: Jij blijft mij inspireren, pap.
4: Voor de eeuwige optimist, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
8: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
7: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
8: Serieus? Thanks.
7: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
8: Oké, ik check het meteen.
7: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
12: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
13: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer van minder. Simpel.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
15: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
19: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.

0: helemaal zin in?
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nog steeds lege schappen bij Albert Heijn als het gaat om verse spullen zoals groente, fruit en zuivel. Maar er wordt wel meer bijgevuld. Dat komt omdat de distributiecentra weer volop werken na het cyberincident. De website van Albert Heijn is nog uit de lucht. Het is dus nog niet mogelijk om boodschappen online te bestellen. Er wordt onderzocht of een loodsbrand in Berkel en Roderijs bij Rotterdam vannacht is aangestoken. 2 jaar geleden was daar ook al brand. Toen werd er een lichaam gevonden en spullen om drugs te maken. De politie zegt dat er nu niets bijzonders lag. Er wordt wel gekeken of er een verband is tussen de 2 branden. In Kroatië, in de stad Split, is een confrontatie geweest tussen Ajax-fans en aanhangers van Hajduk. Dreigde gisteravond een massale vechtpartij. De politie greep in en pakte 10 mensen op. Of er ook Nederlanders bij zitten, is niet bekend. Ajax en Hajduk Split spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En premier Jette heeft harde kritiek op Amerika. Volgens hem is de VS steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot. Als voorbeeld geeft Jette de afspraken die president Trump heeft gemaakt met Rusland over het kopen van diesel. Jette vindt het deal onbegrijpelijk, want dat geld kunnen de Russen gebruiken in de oorlog tegen Oekraïne. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later komt er vanuit het westen meer bewolking aan. En dit was het nieuws op Slam.
6: Ronald Remmelswaan, dankjewel. 10:02. Hele goede morgen. Zometeen de allerdikste beat voor jouw werkdag. La Bouche, Be My Lover uit de 90s. Lost Frequencies komt eraan. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 9 vertragingen. En dit zijn de langste. A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Een ongeluk daar kost je een dik half uur. A16 richting Rotterdam tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum. De parallelrijbaan is daar dicht. Kost je 20 minuten. A20 dan richting Hoek van Holland tussen Krooswijk en Rotterdam Centrum. 10 minuutjes. A50 richting Oost tussen Ewijk en Maasbrug. 10 minuten. En de laatste overzicht. A58 richting Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal. Ook daar 10 minuutjes.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
8: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.

0: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
3: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Patrick Wolda.
4: Good morning! Ja, ik heb gewoon tickets liggen hoor voor het ADE, dus zeker blijven luisteren. Onderweg naar House in de pauze. Met een morning mashup zometeen, Jennifer Lopez ook. En dit is La Bouche.

0: Mark met de positieve energie van Lost Frequencies. Live it all, hoor je. Het is 10 uur geweest. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Petje.
0: Good morning, Petje present. ADE-tickets heb ik voor je liggen. Let op dat ADE-ticket-alarm. Morning mashup in de line-up. Die krijg je over precies 10 minuutjes. En zometeen een van de zomerhits van 2026. Another Talk to You. De Amsterdamse vrienden Jesse en Okozan. Another die heeft de zanger van dit liedje ontdekt via Instagram. Het is wel bijzonder hoe het tegenwoordig gaat. Hè? Dat gaat tegenwoordig niet meer via de grote platenmaatschappij en zo. Maar ze komen gewoon een filmpje tegen op Instagram en denken... hey, dat is een leuke zanger. Ze vonden zijn stem bijzonder en ze hebben een wereldhit gescoord met Talk To You. Ja, ik heb ook wel eens een one-night stand ontmoet via Instagram. Dat was niet zo'n hit als deze Talk To You, kan ik je melden. Dit is Jennifer Lopez, Pitbull, on the floor. J-Lo.

0: Rosé. En Bruno Mars, Apathé.
1: Petje knal die mesje per.
0: Ja, dat ga ik doen, vriend, want het is precies 10:20.
2: De Slam Morning Mashup.
0: Elke werkdag 10:20, twee slamhits in de muzikale blender gegooid. De Slam Morning Mashup. Drake die heeft een bijzonder record te pakken. Heb je dat meegekregen? Hij heeft nu maar liefst 18 albums op nummer 1 gehad in de Amerikaanse R&B en hip-hop lijsten. Dat is echt een bijzonder record. Daar gaat hij vanavond wel een hele dure fles champagne voor open trekken, denk ik. Daarmee heeft hij ook een record verbroken van 1966. En het mooiste is, Drake heeft zichzelf van de eerste plaats gestoten. Zijn nieuwe album heeft zijn vorige ingehaald. Dus eigenlijk de grootste concurrent van Drake is Drake zelf. Dat lijkt toch? Nou, ik dacht een keurige dag om Drake even in de morning mashup te gooien. One Dance, misschien toch wel zijn allergrootste hier in Nederland in ieder geval. Even iets meer slam gemaakt met topic Body. Werkt best wel lekker. Laat vooral even weten wat jij ervan vindt, deze morning mashup vandaag. Daarin topic en Drake.
2: De Slam Morning Mashup. Let's go.

0: De Slam Morning Mashup.
1: Werkt al deze, toch? Topic vandaag in de Morning Mashup met Drake. Maandag 10:20 krijg je een nieuwe mashup. Maar als je mashups nou lekker vindt, straks vanaf 12 uur gaan we weer housen in de pauze. En daarin hoor je ook vaak heel veel lekkere mashups, hoor. Dus vanaf 12 uur housen in de pauze.

0: Jason Derulo met Chico, hoi zo.
1: Next week, Amsterdam becomes the capital of dance. The beats take over, the nights get longer. Get ready for
2: Amsterdam Dance Event. Als je van dance houdt, is Amsterdam volgende week weer de plek waar het gebeurt. En waar dance is, is Slam. 4 dagen.

0: Mis niks van Slam ADE 2026. Check alle info op slam.nl of de app.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Slam ADE is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
6: terugleveren kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
11: Soms wil je zeggen:
12: jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
11: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: En, al lang last?
16: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
15: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
16: Ik heb geen idee.
17: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
19: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
20: Kom
19: naar raamdecoratie.com.
21: Wie was er aan de beurt?
22: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Good morning, je slam weerupdate door weer online. De rest van de ochtend blijft het droog met geregeld zon en wat sluierwolken. Het is vanmiddag 14 tot 17 graden. Einde middag kan het op sommige plekken 21 graden worden. Dat is lekker, toch? Slam verkeer door Flitsmeister dan. 5 vertragingen, dit zijn de A-wegen. De A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Een ongeluk daar, 22 minuten. A1 richting Hengelo tussen Deventer Oost en Lochem een kwartier. A20 richting Hoek van Holland tussen Rotterdam Centrum en Kleinpolderplein. Door een auto met pech daar, 5 minuten. En de laatste in dit overzicht, de A50 richting Os tussen Ewijk en Maasbrug. Daar 8 minuutjes extra reistijd. Heb jij een koosnaampje voor je partner? Misschien Liefje, Snoesje... Of ik noem mijn vriendin wel eens Kipnugget.
2: Patrick Wolda.
1: Is er overigens niet heel blij mee. Laat het even weten via de Slam-app. Hoor je zometeen het koosnaampje van Ed Sheeran. Dat wil je weten natuurlijk.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Desmond en Salman. Echoes from the 90s.
0: Nieuw.
1: Meer music. DOD en Izzy Bizou. Careful.

0: muziek ontdek je bij Slam. Het is de nieuwste D.O.D. Careful. Uniting Nations in de startblokken. Ook de laatste van Ariana Grande. Ik had het net even over koosnaampjes. Hoe noem jij je partner? Komt een hoop binnen in de Slam-app, hoor. Hey Rob.
1: Hey Patrick.
0: Hoe noem jij je vrouw? Wat zijn de koosnaampjes?
1: Schatje.
0: Gewoon schatje.
1: Maar niet echt... Ja.
0: Ik zie allerlei gekke dingen binnenkomen in de Slam-app. Een schatje, patatje zie ik veel binnenkomen. Een drolletje.
1: Ja, dat vind ik ook niks.
0: Borrelnootje.
1: Nee. Nee, ben je dat serieus?
0: Ja, tijgertje. Ja.
1: Ja.
0: Boefje.
1: Ja, dat kan nog wel.
0: Ja. Ik noem die van mij wel eens kipnugget. Weet je waarom?
1: Nee, want dat voelt me al af. Je zei dat net
0: ja,
1: al.
0: Ja, nou, ze is een beetje crispy aan de outside, maar soft on the inside.
1: Oké.
0: Okay. Ja, precies. Ed Sheeran, Azizam, dat gaat over mijn liefje. Misschien wel de meest voorkomende, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Fijne dag, Rob.
1: Yo.

Staat die er in één keer op, hè? Of als je zo'n in hoogte verstelbaar bureau hebt, dan gaat die in één keer omhoog, zodat je een beetje kan bewegen. Uniting Nations hoor je hier bij Slam, Out of Touch. Wist je dat een van de makers van deze danceklassiekers meegedaan heeft met het Songfestival? Daz Sampson, die vertegenwoordigde in 2006 het Verenigd Koninkrijk. En dat was geen succes. Hij eindigde als 19e van de 24 deelnemers. Hij had het beter gewoon even bij Out of Touch kunnen houden, denk ik zo, hè. Goedemorgen, dit is Slam. En komende week gaat het gebeuren, het Amsterdam Dance Event. Ik heb 4 tickets liggen voor een heel speciaal feestje. Die ga ik voor 12 uur nog weggeven. Het is een bijzondere vandaag, hoor. Een exclusief event op een bijzondere locatie. Meer mag ik ook niet zeggen. Ik mag alleen zeggen dat het woensdagavond is op een bijzondere locatie op Schiphol. Meer kan ik nog even niet zeggen. Let op dat ADE-alarm.

je het gehoord vanochtend? Anul heeft iets van de daken geschreeuwd hier. De eerste namen op de ADE line-up. Ja, het is op en top ADE hier bij Slam deze week. En we geven natuurlijk tickets weg voor de allerdikste feestjes. Maar wij gaan ook heel veel DJ's uitnodigen. En ja, dat is niet Feest DJ Barry van Feest en het Lamme Handje. Dat zijn echt de behoorlijke namen. De grotere namen des deze werelds. De eerste namen zijn vanochtend bekendgemaakt in de Slam Ochtendshow met Anul. En die ga ik je zo nog een keer vertellen. Slam. Coming up.

0: mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: voeden in sportvoeding.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
5: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In een flatgebouw in Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. Die lagen onder de flat opgeslagen in een kelderbox. De politie zegt dat omwonenden groot gevaar liepen door het zware vuurwerk. De eigenaar van de kelderbox in Utrecht is opgepakt. Er wordt onderzocht of 3 explosies vannacht in de omgeving van Berkel en Roderijs te maken hebben met brand in een loods daar vannacht. 1 explosie was ook in Berkel en Roderijs, de andere 2 in Rotterdam. Eentje bij een bedrijfsverzamelgebouw, de andere bij een bedrijf waar de nacht ervoor 3 auto's uitbrandden. Ajax-fans voelen zich in de Kroatische stad Split zo onveilig dat ze maar naar huis zijn gegaan. Dat zegt de supportersvereniging over confrontaties tussen supportersgroepen. Ajax-fans zouden zijn aangevallen door aanhangers van Hajduk Split. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En opnieuw is er van een superster een Barbie-pop gemaakt. Na onder andere Whitney Houston en Miley Cyrus gaat het dit keer om Celine Dion. De pop heeft dezelfde blauwe jurk als Celine Dion droeg tijdens een optreden bij de Oscars jaren geleden. Toen zong ze My Heart Will Go On, de titelsong van de film Titanic. En dan het weer van Weer Online. Droog met af en toe zon en het wordt opnieuw een zachte dag voor de tijd van het jaar. 17 tot lokaal 21 graden. Vanmiddag komt er wel wat meer bewolking aan. En dit was het nieuws op Slam.
12: Oké. Hallo. Ja, daar is mijn muziekje. 1 vertraging. A1 richting Hengelo tussen Deventer-Oost en Badmen. 6 minuutjes.
13: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
14: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
15: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
16: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
21: Goed voor het water.
20: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
2: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Patrick Wolda.
3: Heel bijzonder feestje waar ik tickets voor weg ga geven deze ochtend. ADE-feestje. Dus let op dat ADE-alarm. En welke wereld-DJ's komen optreden bij ons tijdens ADE? Ik vertel het je zo meteen.

0: Lekker naar deze, nieuwste Swedish House Mafia met Licky Lee. Die je nog kent van I Follow Rivers, weet je nog? Dit is Happiness Is So Sad. Je luistert Slam, Patrick hierbij. Goedemorgen. Zometeen David Guetta en ook een Grand Slam Classic komt er aan. Live at the Amsterdam Dance Event. Volgende week woensdag gaat het gebeuren in Amsterdam, waar wij ook zitten met onze Slam Studio. Dus we zitten in de nek te hijgen van onze dansliefhebbers. En dat omarmen we, want ook volgende week ADE 2026 gewoon hier op je radio. Het dak gaat eraf volgende week hier bij Slam. Anul is vanochtend het dak opgeklommen om de eerste namen bekend te maken. Die gaan optreden hier tijdens Slam ADE 2026. Luister even mee hoe dat klonk vanochtend. Ik vond het nogal eng.
1: Zandveld, Offenbach, Morten, De Bauza, Nicky Romero, Leefbeck Loek, hij is erbij, Don Diablo, twee klappers nog, daar komen ze, Miss Monique en Kevin de fucking Vries.

ontdek je bij Slam de nieuwste Samveld. Wij mogen Slamveld zeggen. Met Ausdies, Need That Love. En hij is erbij, hè, Samveld. Kom draaien hier in onze gigantische DJ-boot op het Amsterdam Dance Event. ADEslam.nl, daar kun je de hele line-up checken. Hey, ken je deze nog? De Harlem Shake. De Harlem Shake. Ja, we gaan zo meteen terug naar het jaar dat de Harlem Shake een ding was. Hey. Met die stomme filmpjes, weet je nog? Nou, als ik je vertel welk jaar dit was, dan ga je heel oud voelen. Grand Slam Classic, zometeen.

Guetta en Sia. Blijf slam luisteren, ik heb namelijk nog tickets voor een dik ADE-feest. Grand Slam Classic. Vandaag terug naar het jaar van, ik zei het al even net, hè, de Harlem Shake. Doe de Harlem Shake. Ja, ik denk dat jij dit ook op school gedaan hebt, of waar dan ook, met je collega's. De Bitcoin was ineens $100 in dit jaar. Goh, had je er toen maar één gekocht, hè? En het woord van het jaar was selfie. Welk jaar is dit? Het jaar 2013 alweer. De Nederlandse producers, The Flexicon en FS Green, die hebben samen een beat gemaakt in dit jaar. Die beat vonden ze zo bijzonder dat ze die beat geheim wilden houden. Grand Slam Classic. Ze draaiden hem alleen tijdens hun eigen DJ-sets. Ze deelden hem nauwelijks met anderen. Maar toen kregen ze in één keer een telefoontje van Diplo, die natuurlijk achter Major Lazer zit.

0: ADE begint volgende week woensdag in Amsterdam. En luister Slam voor de dikste feesten. Tenminste, toegang tot de dikste feesten. Ik heb 4 tickets liggen voor best wel een speciaal feestje. Een exclusief event op een bijzondere locatie. En ik mag er ook eigenlijk niet zoveel over zeggen. Het enige wat ik mag zeggen is dat Julian Jordan daar gaat draaien onder andere. Nova Blue, Brooks. En ja, dit is een duur woord hoor, maar het heet een invite only. Een invite only. Dus je mag daar alleen naartoe als je belangrijk bent. En wij vinden jou belangrijk. Let op dat ADE-alarm. Die gaat voorbij komen voor 12 nog. Hoor je die, dan app je ADE zometeen. ADELA hoor je zometeen. Snap je? Adela, ja.
1: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Dan wordt niet slapen.
1: Check alle events en info op slam.nl of de app. De Slam ADE Ticket Week.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar, zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Hey joh, hij is weer terug.
11: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
10: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
16: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
17: Yes!
18: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op VriendenLoterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
17: Yes!
19: Kijk eens, schat, hier is je thee.
20: Ah, heerlijk.
19: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
20: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
19: Mm-hmm.
21: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
22: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3.000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
17: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
23: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
24: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
25: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
26: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
27: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
28: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
0: Morning, je slam weerupdate door Weer Online. De rest van de ochtend blijft het lekker droog. Rond het middaguur is het 14 tot 17 graden. Vanmiddag 17 tot 21 graden. Dan even verkeersupdate door de vrienden van Flitsmeister... voordat we naar Roger Sanchez gaan onder andere. A6 richting Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug... een vertraging van 7 minuten. A16 richting Rotterdam tussen Gravendeel en Dordrecht Centrum 12. En de A50 richting Oss tussen Heteren en Valburg 7 minuten daar... door een vrachtauto met pech.
29: Patrick Wolda.
0: Let op die ADE-alarm, die kan al voorbij komen. Roger Sanchez hoor je zo naar Adela.

0: Lolletje. Zeg dat ADE-ticketram, dat zou toch nog een keer voorbij...
1: De Slam ADE Ticketweek. Stuur nu ADE via de Slam-app en maak

0: Patrick en Getta. Golden. De Slam ADE Ticket Week. Je kon er niet omheen, maar ik hoorde zojuist een alarm voorbij komen. Dat was het moment dat je ADE kon gaan appen met de Slam app. Want ik heb tickets voor een heel bijzonder feestje. We gaan even naar de telefoon. Hallo, wie is daar?
1: Hallo.
0: Hallo, met wie?
1: Met Noël.
0: Noël! Jij klinkt zuidelijk. Waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Zuid-Limburg.
0: Ach, vandaar.
1: Dat is wel duidelijk, ja.
0: En stel, jij vindt nou die tickets, hè? Neem je dan voor iedereen even Fly mee, of is dat...
1: Ja, dat sowieso. Dan neem ik iedereen even Fly mee.
0: Jij bent helemaal bereid om naar het Amsterdamse af te reizen voor het ADE, begrijp ik.
1: Ja, dat zeker.
0: Pak je dan het ijzeren paard, de trein, of ga je lekker met de wagen? Wat zou je doen?
1: Lekker met de wagen.
0: Oké.
1: Ik kom goed.
0: Ik heb 4 tickets liggen, Noël, voor een heel bijzonder evenement. Een bijzonder feest op een exclusieve locatie. Het is namelijk op Schiphol. En ik mag verder niet zoveel vertellen eigenlijk. Het is namelijk een invite only, zoals het zo mooi heet. Ik kan alleen zeggen dat Julian Jordan daarbij is. Brooks is erbij, Nova Blue onder andere. Hoe klinkt dit voor jou?
1: Ja, dat klinkt helemaal mooi. Nou, ik kan zinnen.
0: Nou, geef me eens een goede reden waarom jij erbij moet zijn.
1: Ja, een goede reden waarom ik erbij moet zijn. Ik heb ook een lang feestje heb gehad. En echt toe wel weer aan de feest eigenlijk. Dus... ja.
0: En je neemt natuurlijk Fly mee.
1: Ik neem Fly mee. En mijn collega.
0: Hey, oké. Okay. Noël, gefeliciteerd!
1: Hey, dankjewel.
0: Je weet 4 tickets, mijn liefste. Je kan 3 collega's meenemen voor een exclusief feestje op Schiphol.
1: Oh, dat mag ik wel iedereen tevreden mee.
0: Dat zeggen, is echt
1: top. Oh, dankjewel.
0: Heel veel plezier daar.
1: Ja, bedankt.
2: De Slam ADE Ticket Week.
0: En blijf vooral luisteren, hè, want dit zijn niet de enige tickets die we weggeven vandaag tijdens de ADE Ticket Week. Straks bij Hielke ook gewoon weer kans op tickets voor dit vette evenement. Marshmello zometeen en dit is The Weeknd.

0: De nieuwste Marshmallow en Hallo! Get ready for the launch. Ah, daar is die weer hoor. Maak je klaar voor de lunchalarm, want hier zit Hielke Boersma.
1: Al die alarmen, die steeds weer afgaan.
0: Alleen maar alarm in dit radioproganma.
1: Ja, dit was het lunchalarm.
0: Dit was het lunchalarm. Hiervoor hoef je. Ja, je mag appen hoor, maar je hoeft niet te appen voor ADE-tickets, want die heb ik zojuist al weggegeven. Ja. Maar wees gerust, zometeen zijn er ook weer. Gewoon 4 tickets te winnen voor ADE bij Hielke. Maar eerst even lekker house in de pauze.
1: Zeker.
0: Wat zit erin zometeen?
1: Alle genres in MX. We hebben Da Hole zometeen. Midder at the Love Parade, oude club klassieker. Ook Alex Cadino. En zullen we de eerste even.
0: Mogen we er even eentje raden? Ja. We hebben een hele mooie prijs namelijk. We hebben een gebruikte mok van ons collega Oscar.
1: Ja.
0: Heel weinig mensen kennen Oscar, maar dat is wel gewoon.
1: Die zorgt ervoor dat wij zo goed klinken. Dus,
0: ja, die wil je wel
1: man,
0: hebben.
1: Misschien wel
0: die
1: de belangrijkste in de klant.
0: Dus gebruik de mok van Oscar Dekker. Welk liedje is dit? Oh, ik ben hier heel goed in, Hielke. Maar ik vind deze moeilijk, hoor.
1: Ook niet langer dan dit, maar laten we nog één keer horen.
0: Poeh. Nou, weet jij welk liedje dit is? App even het antwoord via de Slam-app en maak kans op een gebruikte mok van Oscar. Nog één keer?
1: Klein stukje.
0: Nou, succes. Veel plezier zo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
3: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
4: Serieus? Thanks.
3: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
4: Oké, ik check het meteen.
3: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Albert Heijn levert in het hele land weer houdbare en verse producten vanuit de distributiecentra. Vanochtend was het nog niet gelukt om overal groente en fruit in de schappen te krijgen. De website en de app liggen na het cyberincident nog wel plat. En online boodschappen bestellen is dus ook nog niet mogelijk. In Utrecht zijn de bewoners van een flatgebouw ontsnapt aan een enorme explosie. In een kelderbox onder de flat vond de politie bijna 50 vuurwerkbommen. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. De eigenaar is opgepakt. Bij hem thuis werd ook nog een explosief gevonden. Alle cobra's zijn veilig weggehaald. Inbrekers slaan vaak toe in de zomer, maar dat lijkt dit jaar mee te zijn gevallen. Het aantal inbraken bij mensen thuis daalde in juli, augustus en september met 400... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De grootste afname was in Overijssel. Daar is het aantal woninginbraken gehalveerd. En vanaf vandaag mag je op treinstations in Duitsland geen alcohol meer drinken. Deutsche Bahn doet dat voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een spoorbeheerder nog in elkaar geslagen door een dronken passagier. In de trein mag wel alcohol worden gedronken. Sterker nog, Deutsche Bahn verkoopt het zelf aan boord. En dan het weer van Weer Online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen wat toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen. En dit was het nieuws op Slam.
7: 3 minuten over 12. Goedemiddag, Slamverkeer van Flitsmeister. Met op dit moment 1 korte vertraging. Die staat op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Daar 11 minuten.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
9: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.

0: financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

Wat is toch die vijfde track in House in de Pauze vandaag? Thierry, Robin en Dirk hadden het goed. Het is inderdaad Dance the Night. Dua Lipa komt eraan zometeen. Ook Dahul en dit is Fred again. Lights out bij Slam.

Een zonnige donderdagmiddag. Welkom bij Slam. Dit is de lunch van Slam. Houden in de pauze. Dua Lipa en Dance the Night. Hier hoor je de grote Slam anthems in de mix. Maar af en toe ook de vergeten tracks. Ken je Acceptable in the 80s nog van Calvin Harris?

zien. Hey, dat is lekker. Julia lekker aan het luisteren tijdens haar hardlooprondje in het bos. En Serge onderweg over de A2 met natuurlijk Slam uit de speakers. Hey, fijne rit. Alle genres in MX. Jonas Blue, Fast Car, Slam naar Suzanne Vega. Tom's Diner.

Race naar de mainstages heeft gebracht. DJ Fresh samen met Rita Ora. Je hoort de Hard Right Now. Dit is de lekkerste lunch van Nederland. Huizen in de pauze. We staan aan buiten, want de lunch wordt genuttigd in de tuin bij...

0: Next week, Amsterdam becomes the capital of dance. The beats take over. The nights get longer. Get ready for
1: Amsterdam Dance Event. Als je van dance houdt, is Amsterdam volgende week weer de plek waar het gebeurt. En waar dance is, is Slam. 4 dagen.

0: Mis niks van Slam ADE 2026. Check alle info op slam.nl of de app.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Slam ADE is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet, die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Is mijn bedrijf wel voorbereid op een noodsituatie? Hoe blijven we draaien als de stroom lang uitvalt? Zijn we goed beveiligd tegen een cyberaanval?
11: Doe in 5 minuten de KVK noodsituatiescan. Voor inzicht en tips op kvk.nl. En weet of je wel of niet voorbereid bent. KVK, hou vast voor ondernemers.
12: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
15: Soms zul je zeggen: wat fijn dat jij mijn buurman bent.
16: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
17: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
19: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Even bollen met Select.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
21: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
23: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
25: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
24: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
24: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
27: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
0: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
1: Hielke Boersma.
2: Goedemiddag, het is 1:02. Het slijmweerbericht van Weer Online. Het is droog vandaag en op veel plaatsen zonnig. 17 graden in het noorden tot lokaal zo'n 21 graden in het zuiden vanmiddag. Verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister. 2 vertragingen. De A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 22 minuten daar. En ook nog de A2 richting Maastricht-Noord tussen Batadorp en De Hocht. 10 minuten daar. Welkom terug bij de lekkerste lunch van Nederland. Dit is House in de Pauze. En Lucas en Steve zijn hier.

De man die naar eigen zeggen 10 tot 12.000 hoeden in zijn privébezit heeft. Het zijn er zoveel. Hij gaat ze niet meer exact natellen, maar zo rond de 10 tot 12.000 hoeden. Daar neem ik dan weer mijn hoed voor af. En je hoort een Nio bij Slam. Dit is Jason Derulo, een house in de pauze. I

Beyoncé en Irreplaceable hier in House in de Pauze op Slam. Het is een eeuwenoud instrument. Werd er gebruikt in het oude Griekenland rond 3000 voor Christus. Werd er al op de panfluit gespeeld. Laatste jaren een beetje underrated, toch? De panfluit. Ik vind dat de panfluit alweer terug mag komen. En zometeen een ode aan de panfluit van Carlos. De Silmaroy uit 2007 hoor je zometeen hier in House in de Pauze. En dit is Madonna. Sorry.

0: geëvenaard. De lunch van Slam House in de pauze met alle genres en mix. Met David Guetta zometeen verder, Le Grand en ook J-Lo. Komt eraan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: tikkie anders doet.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.

0: boekhouding, salaris en rapportage.
1: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
4: Voor de makers. Praxis.
2: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
5: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïne-shakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
15: Let's go for more, some extra, Max.
14: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat kijken naar de risico's van datalekken. Het afgelopen jaar ging het namelijk vaak mis. Denk bijvoorbeeld aan de hack bij Odido, waarbij gegevens van miljoenen klanten in handen zijn gekomen van criminelen. De Onderzoeksraad wil niemand de schuld geven, maar er vooral van leren. In Tilburg is een vrouw mishandeld na een verkeersruzie. Ze zegt dat ze voorrang had, maar kreeg het niet en maakte daarom een handgebaar. Bij haar huis werd de vrouw door inzittenden van de andere auto geschopt en geslagen. Ze raakte licht gewond. Er is één verdachte aangehouden, maar dat kunnen er nog meer worden. Dik een jaar na het geweld tussen groepen jongeren in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem is tegen 3 verdachten een straf geëist. Ze zouden een jongen hebben mishandeld. Justitie wil ze tot 2 jaar de cel in hebben. De mishandeling zorgde voor meer geweld tussen jongeren en daardoor gingen zelfs middelbare scholen dicht. En prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun eerste gezamenlijke werkbezoek gebracht sinds ze weer in Groot-Brittannië wonen. Ze gingen in Nottingham naar goede doelen die ze steunen en maakten selfies met mensen die stonden te wachten. Het was geen koninklijk bezoek, want Harry en Meghan zijn geen werkende leden van het Britse Koningshuis meer. En dan het weer van Weer Online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen. En dit was het nieuws op Slam.
9: Dankjewel Ronald. Het is 1 minuut over 1. Meer house in de pauze komt eraan. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Met op dit moment 3 vertragingen. De A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 20 minuten. De A6 richting Lelystad tussen Urk en Ketelbrug. 8 minuten daar. En ook 8 minuten op de A6 richting Emmeloord tussen Zwifterband en Ketelbrug.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een

0: prijzen. Sams.nl.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

Van de vijf, hè? Nokkie vol, alle genres. Je hoort zijn A-mix, een gezonde lunchmoothie. Met J-Lo en Pitbull, je hoort Dance Again. Kings of Leon zometeen, You Somebody. Je hoort de Fat Tony remix in House in de pauze. En nu 5, Cut the Feeling.

Trouwens, in de pauze nog net wat lekkerder. De Fat Tony remix van Kings of Leon, Just Somebody hier in House in de pauze. En als je nu voor je kijkt, wat zie je dan? Misschien wel de zonnige lunchtafel. Ben je lekker buiten nog aan het lunchen? Misschien ben je bezig met de corporate walk. Weet je wel, dat wandelingetje na de lunch op kantoor. Ben je onderweg in de auto? Stuur even een foto van je uitzicht via de Slam app. En nu staat een Peppa bij Slam. Hier is Push It.

0: next week, Amsterdam becomes the capital of dance. The beats take over. The nights get longer. Get ready for
1: Amsterdam Dance Event. Als je van dance houdt, is Amsterdam volgende week weer de plek waar het gebeurt. En waar dance is, is Slam. Vier dagen.

0: Mis niks van Slam ADE 2026. Check alle info op slam.nl of de app.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Slam ADE is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info check evaair.com.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
12: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Bij Plus score je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpies siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
14: Hey joh, hij is weer terug.
15: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
14: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
16: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
17: Thuisin, mooi wonen.
18: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
19: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
20: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
19: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
21: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
23: Opgelost. Autotaalglas. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
25: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij Ara graag mee, zei ik tegen haar.
0: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Hielke Boersma.
3: 1 minuut over 1:30. Goedemiddag, Slijm weerbericht van Weer Online. Het is lekker weer vandaag, droog en zonnig. Temperatuur vandaag 17 graden in het noorden tot zo'n 21 graden in het zuiden. Verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister. Met vertragingen op dit moment op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, daar 13 minuten. En ook nog de A27 richting Utrecht tussen Houten en Rijnsweerd, daar 9 minuten.

naar Duitsland. Daarna nog een tussenstop in Valkenburg en dan naar Friesland. Hele wereldreis op de planning voor vandaag en natuurlijk de hele dag slammen. Alle genres in een mix, The Root, Ascensor, zometeen naar Shepard, Geronimo bij Slam.

Ook zo genoten van die Dance 1000 de afgelopen twee weken. Je hoorde de absolute koning van de Dance 1000. De meest genoteerde artiest. Hij stond erin met 31 tracks. Onder andere met deze. Love is Gone, David Guetta. Hier in House in de Pauze. De lekkerste lunch van Nederland met alle genres en mix. Zometeen hier Baha Man, Who Let the Dogs Out. Na een throwback uit 2004. Van Faithless. Hier is I Want More bij Slam.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: teruggeleverde kosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweede.

0: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
1: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
14: Hit it!
16: Voor die

0: Speel bewust 18+. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Banken moeten hun klanten die slachtoffer zijn van phishing altijd meteen terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. De bank mag dat geld alleen terugeisen als bewezen is dat klanten wel heel erg slordig zijn geweest. De Nederlandse banken hebben de uitspraak ook gehoord en gaan die bestuderen. De hack in Franse supermarkten waarbij de koelsystemen op hol sloegen kan ook hier gebeuren. Uit onderzoek van RTLZ blijkt dat dezelfde koelinstallaties ook in onze supermarkten worden gebruikt. In Frankrijk zorgden hackers ervoor dat de systemen niet gingen koelen, maar verwarmen. Allerlei eten raakte bedorven en moest weg. Het kabinet sluit nog niet uit dat er extra geld komt voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en dus het zeehondencentrum Pieterburen dat er onderdeel van is. De staatssecretaris wil eerst horen waardoor het centrum een miljoenentekort heeft. Verder vind je het redden van het hele centrum iets anders dan het overeind houden van de zeehondenopvang. En wielerbond KNWU noemt signalen over een angstcultuur en onveilige werksituatie bij wielerploeg Picnic PostNL zeer zorgelijk. Volgens onderzoek van de NOS zijn veel renners getraumatiseerd en al meerdere mensen stapten op. Volgens de bond is er zorgvuldig onderzoek nodig naar hoe het zover heeft kunnen komen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk wat toe. Het is 17 tot 21 graden. Morgen eerst droog met wat zon. Daarna gaat het regenen. En dit was het nieuws op Slam.
5: Dankjewel Ronald. Het is 2:02. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Met 2 vertragingen. De A1 richting Oosterbroek. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 11 Ruzedar. En de A15 richting Ridderkerk. Tussen Hardingsveld, Giezendam en Sliedrecht-West. Daar 8 minuten.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
7: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.

0: Nederland.
1: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Hoi Hilke.
1: Slam. Hilke Boersma.
3: Ja, en 100% kans op de meest energieke tunes tijdens je werkdag. Zometeen hier Hugel. Moving to the Sun. Rihanna komt eraan en nu Robin S. Dit is Show Me Love.

0: Hugel en Ultra Natte en Move into the Sun op een zonnige donderdag.
1: Hey Hielke, wat voor dag is het vandaag?
0: Het is vandaag onder andere de dag waarop Albert Heijn de leveringen weer aan het hervatten is van de houdbare en verse producten. In heel Nederland wordt er weer geleverd. De schappen worden weer gevuld na die mysterieuze IT-problemen. Online bestellen is nog steeds niet mogelijk. Ook persoonlijke kortingen en spaaracties werken nog niet. Maar verder wordt alles weer hervat bij de appie. Toch bijzonder van gehackt naar gehakt. Weer terug in de schappen. En vandaag is misschien ook wel de dag waarop jij weer toeleeft naar het weekend. Het weekend is weer in zicht. En morgen weer die gigantische Slam X Marathon. 24 uur lang de grootste DJ's in de mix. En wie ga je morgen allemaal horen? En dat vertel ik je zo meteen. Ik heb de line-up voor de Slam X Marathon. Deel ik zo meteen met je. En de Grand Slam is deze week van Martin Garrix, waarop hij zijn eigen track zingt. Hoor je zo meteen naar Rihanna. Man Down.

weekend in zicht is en je start je weekend morgenochtend 6 uur 's ochtends met de beste DJ's 24 uur lang in de mix. Ook morgen weer de Slam Mix Marathon. We beginnen morgen met het beste van afgelopen week. Je kan weer stemmen op de poll @slamofficial. Wat is jouw favoriete set van vorige week? Geef het even door en start de Mix Marathon morgen met die set. Daarna EDX, we hebben Cedric Gervais, Sam Veld tussen 9 en 10. Daarna Manifew, we hebben The Legend Luc van Dijk tussen 11 en 12. Daarna Slam Mix Marathon Request, ga ik een uur lang verzoekjes draaien. Heb ik jouw input dan weer voor nodig tijdens de lunch. Daarna Mr. Belt & Weasel, Jotto, Sonny Fordera en ook Divasi is erbij. Je checkt ook de hele line-up op slam.nl. En Slam morgen weer dus 24 uur lang in de mix in de Slam Mix Marathon. Chris Cross Amsterdam zometeen, hun nieuwste My Oh My. En nu Justin Timberlake, hier is Rock Your

0: Crisscross Amsterdam.
1: Hilke Boersma.
0: En Willy William en Maya Mai hier bij Slam. Het duurt niet lang meer totdat de gele vlaggen weer wapperen in de wind in onze hoofdstad. En dan is Amsterdam weer de dance hoofdstad. Het Amsterdam Dance Event volgende week weer. En luister je naar Slam, dan win je de meeste tickets. En heb je al plannen? Volgende week woensdag, 21 oktober. We hebben weer een fantastisch feestje voor je klaarstaan. Waar, wat, wie, wanneer en hoe, dat vertel ik je zo meteen hier bij Slam. En ook muziek onderweg van Marshmello en Alan Walker komt er wel.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: pot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd? Kom naar raamdecoratie.com.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
7: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.

0: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Goedemiddag, het slimweerbericht van Weer Online. Prima dagje vandaag. Het is droog, veel zon ook op de meeste plekken. 17 graden in het noorden tot zo'n 21 graden in het zuiden vandaag. Slimverkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Kerkdriel en Empelbrug, daar 19 minuten. De A16 richting Breda tussen Fobrienoordbrug en Feyenoord, daar 11. En de A20 richting Hoek van Holland tussen Rotterdam Centrum en Kleinpolderplein. Je vertraging daar is 13 minuten. Met zometeen hier nieuwe muziek. Temper City komt eraan. Ook Alan Walker en nu Marshmallow. Hier is Another Drink bij Slam.

Future en Way to Self-Aware. Nog een week, dan zitten we er middenin. Het Amsterdam Dance Event. Dan verandert onze hoofdstad weer in the capital of dance. En luister je naar Slam, dan heb je tickets voor de allervetste feestjes. En dit is een zeer exclusief feestje. Je wil erbij zijn, maar je kan er geen tickets voor kopen. Je moet ervoor uitgenodigd worden. Het is volgende week woensdag. Stamped Records, dat is het label van Martin Garrix. En alle DJ's die Garrix vet vindt, die staan daar te draaien. Dus misschien wel de Garrix'en van de toekomst. Onder andere Brooks daar, Julian Jordan. Is op woensdag 21 oktober vanaf 8 uur 's avonds. Op een geheime locatie. Wil je erbij zijn? Luister dan goed naar Slam, hoor je het ADE-alarm afgaan. Dan stuur je ADE via een berichtje in de Slam-app. Heb je aan de telefoon, dan win je 4 tickets. En wanneer dat alarm afgaat, dat is natuurlijk de vraag, maar dat kan ieder moment gebeuren. Dus hou Slam goed in de gaten. Kans weer op 4 tickets voor het Amsterdam Dance Event.

Kygo en Max McNown, Take Me Back hier bij Slam. En zometeen nemen we even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt hier bij Slam. En zometeen gaan we terug naar het jaar waarin de fidget spinner de grootste hype van het jaar was. Iedereen was maar in de weer met zo'n fidget spinner. Zometeen een track uit dat jaar te horen hier uit de Dance 1000. En ook deze Slam tracks komen eraan.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Geeft ruimte.
6: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
8: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie Park NL.

0: 39 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De schappen bij Albert Heijn zijn naar verwachting vandaag weer overal gevuld. Dat schrijft de supermarkt in een e-mail aan de klanten, meldt RTL Nieuws. Vanochtend waren veel schappen met groenten en fruit nog leeg. Na het cyberincident van deze week is online bestellen nog niet mogelijk en ook ligt de website er nog uit. Afgelopen dagen zijn meerdere drones gezien boven de Eemshaven in Groningen. Er werd onder andere een grote drone gezien waar meerdere kleine uitkwamen. De haven is verboden gebied voor drones. De politie is erbij gehaald, die weet nog niet waar ze vandaan kwamen. In Pakistan is het dak van een school ingestort. Tientallen kinderen en een volwassene zijn omgekomen. Ze raakten bedolven onder het puin. De reddingsactie duurde uren. Waardoor het dak is ingestort is nog niet duidelijk. De eigenaar van het schoolgebouw is gearresteerd. En een vogel in dierentuin Artis heeft een nieuwe snavel gekregen. Bij het pikken naar voedsel waren de boven- en onderkant afgebroken. Het is een grote snavel, 20 centimeter. Hij is gemaakt met een 3D-printer. De vogel is, voor zover bekend, de eerste ter wereld met een snavelprothese. Het weer dan van Weer Online. Droog en vrij zonnig, maar vanuit het westen wat meer bewolking. Van noord naar zuid is het 17 tot 21 graden. Morgen eerst wat zon, maar later op de dag gaat het regenen. En dat was het nieuws op Slam.
14: Dankjewel Peter, het is 1 minuut over 3. Slam in verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Empelbrug, daar 10 minuten. De A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Kerkdriel en Empelbrug, daar 13. A2 richting Maastricht-Noord. Tussen Rooster en Urmond, 18 minuten. En de langste vertraging op dit moment op de A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Del en Kerkdriel, 1 minuut.

0: sportvoeding.
1: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij

0: voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
1: Hoi Hielke.
2: Ja, Slam goed in de gaten. Dat ADE-alarm kan ieder moment afgaan. Kans op tickets voor het Amsterdam Dance Event. Zometeen hier Miley en nu...

Miley Bass presents. Dance 1000 Throwback. En zometeen nemen we even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt. De Slam Dance 1000. En we gaan terug naar het jaar waarin we met z'n allen keken naar La Casa de Papel. Ook het jaar waarin we keken naar Stranger Things. Het tweede seizoen kwam toen uit. En we waren allemaal bevangen van de fidget spinner. Dat was de grootste rage van het jaar. De iPhone X kwam uit met voor het eerst Face ID. Je kon voor het eerst je telefoon ontgrendelen. Zonder een code in te voeren of zonder je vingerafdruk te laten zien. Nog steeds werkt het niet als ik een zonnebril opzet. Maar verder echt een fantastisch systeem. Zometeen hier een track uit dat jaar. En weet je nog welk jaar het was? Je kan even een gokje wagen via de Slam app. Je hoort het zometeen hier. En een track dus uit de Dance 1000 zometeen. Rehab ook zometeen. Zijn nieuwe track is de Slam X Marathon Track of the Week. Drama komt eraan. Naar Eric Fritz, Call on Me.

0: Psy en Gabriella bij Slam.
1: Dance 1000 Throwback.
0: Het jaar van de verslavende fidget spinner. Dat was de grote rage dat jaar. We keken met z'n allen naar La Casa de Papel. En de iPhone X kwam uit. En voor het eerst Face ID. Dus je telefoon ontgrendelen door gewoon naar te kijken. Daniel, Ricardo en ook Lisanne hadden het goed. Het was inderdaad 2017. Ook het jaar van Jack Jones. Had deze track gemaakt. Ik kon niet echt bedenken wie er op die track zou moeten gaan zingen. Toen zei iemand, Demi Lovato, ga voor Demi Lovato. En daar geloofde hij eerst niet in. Totdat Demi de demo had opgenomen. En toen dacht

0: Jack Jones, hé, maar wacht eens even, dit klinkt zo goed. Dit gaat een hit worden. Aan de track schreef ook nog mee Emily Kay, die pas later echt bekend is geworden door de track Head and Heart samen met Joe Corey. En je vond hem ook in de Dance 1000. Het is de Dance 1000 throwback van vandaag terug naar 2017 met Jack Jones en Demi Lovato en Instruction.
1: Slam. Dance 1000 throwback.

0: De Bouwstijl Magnetic hier bij Slam. Zometeen hier Lost Frequencies, ook de Bamfunk MC's. En elk moment kan het alarm afgaan voor het Amsterdam Dance Event. Vandaag maak je dus kans op tickets voor Stamped Records. Die geven een invite-only feestje op een hele speciale plek op Schiphol. Natuurlijk het label van Martin Garrix, Stamped Records. En grote talenten staan daar te draaien. Brooks onder andere, Julian Jordan. Gaat dat alarm af dan? Nou!
1: De Slam ADE Ticketweek. Stuur nu ADE via de Slam-app en maak kans op tickets.
0: Dat is toevallig. Ik had het er net over. Wil je er naartoe volgende week woensdag? Dan stuur je nu ADE via een berichtje in de Slam-app. Je maakt kans op 4 tickets.
2: Next week, Amsterdam becomes the capital of dance. The beats take over. The nights get longer. Get ready for
1: Amsterdam Dance Event. Als je van dance houdt, is Amsterdam volgende week weer de plek waar het gebeurt.

0: Mis niks van Slam ADE 2026. Check alle info op slam.nl of de app.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Slam ADE is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
12: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Hé joh, hij is weer terug.
16: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
15: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
19: Wie was er aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.

0: Go. Ik doe mee. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor word ik snel geholpen.
0: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Hey, goedemiddag, het slimweerbericht van Weer Online. Het is prima weer vandaag. Droog, ook zonnig op een hoop plekken. En zo'n 17 graden in het noorden tot lokaal zo'n 21 graden in het zuiden vandaag. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen. Een flinke vertraging op de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Lingenbrug en Kerkdriel. 2 uur en 3 minuten, dat komt door een ongeval. De A4 richting Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp, daar 36 minuten. En de A27 richting Gorkum tussen Hoijpolder en Werkendam. Je vertraging daar is 57 minuten. Kans op ticket voor het Amsterdam Dance Event. Alleen hier bij Slam. En nu Lost Frequencies. Dit is Live It All.

0: hier bij Slam. En je hoort het goed, het ADE-alarm ging af.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: En vandaag maakt je kans op het exclusieve feestje van Stamped Records. Ergens in Nederland gaat op dit moment een telefoon over.
2: Hallo Thijs.
0: Thijs, je spreekt met Hielke van Slam.
2: Hi, hey, goedemiddag.
0: Thijs, jij bent nog nooit naar het Amsterdam Dance Event geweest.
2: Nee, dat klopt, nog nooit.
0: En waarom wil je er zo graag naartoe?
2: Omdat vrienden van mij er wel eens heen gaan. En ik weet ook dat die dus binnenkort er gaan. En het lijkt me gewoon heel gaaf om het ooit mee te maken. Ik vind het sowieso vet om naar Braves te gaan. Maar ik ben bijvoorbeeld naar ADE nog nooit geweest.
0: Nee, en dat terwijl we toch de capital of dance zijn van de wereld natuurlijk. Hè?
2: Tijdens
0: de
2: Precies, dance. Daarom.
0: Dus ik moet er een keer geweest zijn. Thijs, ik kan je deze feliciteren. Je bent erbij. 4 tickets voor het Amsterdam Dance Event.
2: Lekker. Thanks. Dankjewel. Top. Leuk. Heel leuk.
0: Het exclusieve Stamped Records pop-up event op een unieke locatie op Schiphol. Dat is op donderdag 22 oktober.
2: Ja, hartstikke bedankt. Gaaf. Ik ben er sowieso bij.
0: Je wint 4 tickets. Weet je al wie je mee gaat nemen?
2: Ik heb al een aantal mensen in mijn hoofd. Ja, zeker weten.
0: Nou, top. Heel veel plezier daar. En maak er een fijne avond van daar.
2: Yes. Helemaal goed. Dankjewel.

Shakira, Shakira, Burna Boy en Dai Dai hier bij Slam. Bijna 4 uur, zometeen een nieuwe Slam middagshow met ook een nieuwe zin in je werk. Wat zeg jij nou wel 100 keer per dag op je werk? Stuur het even door via een berichtje in de Slam app. Zet er even niet bij wat voor werk je doet, want anderen mogen dat gaan raden. En natuurlijk nog steeds kans op tickets voor het Amsterdam Dance Event zometeen.

0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eester Beter Leven Speklappen 400 gram voor maar 2,79. En Trader Joe's Walnoten 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
7: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
6: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
7: Serieus? Thanks.
6: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
7: Oké, ik check het meteen.
6: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld 450 euro per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
18: Geen verzekeringsgedoe.
19: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
20: We kunnen door.
19: Direct door. Allianz Direct.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
22: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
21: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat.

0: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In de provincie Utrecht zijn gisteravond meer dan 100 automobilisten betrapt met een telefoon in hun hand. De politie controleerde op verschillende wegen vanuit een touringcar. Wie tijdens het rijden zijn smartphone gebruikt, loopt 2,5 keer meer risico op een ongeluk. De boete is niet mals, €440. Het kabinet moet snel met een plan komen om het leed te herstellen dat is aangericht door de slavernij, vindt D66. Er gebeurt wel wat. Nazaten kunnen bijvoorbeeld gratis hun naam laten veranderen. Maar dat is niet genoeg. Volgens D66 is er nog altijd veel ongelijkheid door het slavernijverleden. De marathon van Rotterdam stopt met de loting om de startbewijzen. Het is nu gewoon wie het eerst komt, het eerst maalt. De inschrijving start op 4 november. Lopers die vorig jaar werden uitgeloot krijgen al om 10 uur toegang. De helft van de startbewijs is voorheen gereserveerd. De rest komt om 2 uur in de verkoop. En baanwielrenner Harry Lafrijs heeft een record gebroken. Hij is voor de 5e keer wereldkampioen geworden op de keirin. En dat is nog nooit iemand gelukt. Bij keirin rijden 6 renners eerst achter een motor en daarna sprinten ze een paar rondjes. Alles bij elkaar heeft Lafrijs al 22 wereldtitels op zak. Het weer dan van weer online. Vanuit het westen komt bewolking het land binnen. Verder is het op veel plaatsen nog zonnig en het blijft droog. Morgen eerst wat zon en 17 tot 20 graden. Later op de dag regen. En dat was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel, het is al lekker druk voor een donderdag. Er staat 314 kilometer, dit zijn de langste drie. We beginnen met de A2 Amsterdam richting Oude Rijn. Voor Leidse Rijn, Utrecht Centrum, daar 3 kwartier extra. A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg 1 uur en 5 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Henk en Werkendam, daar 3 kwartier extra. Let's go!
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.

0: financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Thomas van Empelen.
6: Ja, misschien sta je nog, maar je zit zo goed bij Slam, die normaal is, zeg. Dan gaat hier de middagshow nummer 28. Technotronic, zometeen Pump Up The Jam

0: Vlijmiddagshow, Technotronic en Pump Up The Jam. Mag ik toch even een kleine ode doen aan de geur van koffie?
1: Dat mag.
0: Het is echt wel heel boomer om 4:10 nog even een bakkie te klappen voordat je dan richting het einde van de werkdag gaat. Maar de geur van koffie, het is toch zoiets moois. We hadden het hierover in de studio. Je hebt koffie gezet. Wat is jouw favoriete geur?
1: Die van vanillesuiker.
0: Vind ik zo typisch. Ja, ja, waarom dat dan?
1: Dat doet me denken aan de appeltaarten van mijn oma vroeger.
0: Oh, dat is het wat liever eigenlijk.
2: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Ja, showtje, middagshowtje nummer 28. Productie Pleun is er ook bij. Gezellig.
1: Hoi, hoi.
0: Waar gaan we het vandaag niet over hebben? Op de Theems, dat is die hele grote rivier in Londen. Daar drijft dus een enorme poep-emoji. Die is in totaal, komt die. Het is een drol van 6 bij 9 meter. Zo'n opblaas-emoji, een drol. Vanwege de slechte waterkwaliteit daar. Gaan we het niet over hebben vandaag.
1: Gelukkig.
0: Nee. Waar we het ook niet over gaan hebben, dat zijn de toppers in concert. Gaat dat door in 2027? Lekker. Dat is de grote vraag. Gerard Joling spreekt zich namelijk uit over de gezondheid van René Vroeger. René Vroeger is ziek. En daardoor staan de toppers in concert in 2027 op losse schroeven.
1: Ja, oké. Het is wel een beetje zielig, maar ja, we gaan het gelukkig niet over hebben.
0: Gelukkig, heerlijk. Waar gaan we het wel over hebben zometeen? We gaan weer beroepen raden. En een interessant ding. Hoe ver kan je gaan om van een collega af te komen?
1: Tum, tum, tum.
0: Dat is heel duister. Hoor je zo meteen bij Slam.

0: Het is de Slammiddagshow op je radio. Stromae en Olor Ondans. Dan een heel dom verhaal eigenlijk wel. Ja, hoe ver kan je gaan om van een collega en partner af te komen? Maar echt letterlijk af te komen. We gaan naar Australië. Daar is een vrouw aangeklaagd. Namelijk omdat ze haar collega en tevens partner een giftige maaltijd heeft voorgeschoteld. Dat is het verhaal. Een curry, een heerlijke curry met rijst en lekkere boontjes erbij. En helemaal goed aangemaakt. Alleen ook aangemaakt met slakkengifkorrels. Die zaten erin.
1: Klinkt onschuldig.
0: Nou.
1: Maar dat is het niet.
0: Nee, dat is het helemaal niet. Nee, dat zou je het onschuldig vinden.
1: Als maar slakkenkorrels, je denkt toch niet, een slakkengif ga je toch niet dood? Dat klinkt niet als iets waar je dood aan
0: gaat. Slakken gaan ook al dood van zout. Dat is waar inderdaad. Dat zit ook in curry, ja.

0: 50
1: gehaaid.
0: Nee, maar dat is toch zo? Je moet er pas dan... Maar goed, deze 43-jarige vrouw heeft dus slakkengifkorrels in de maaltijd gedaan. Die partner slash collega kwam erachter toen ze de rest van de curryreer ging opeten. En vervolgens een felgroene korrel opmerkte. Uiteindelijk voelde ze ook een verdoofd gevoel in haar tong.
1: En wat denk jij nou dat ze moet hebben gedaan om haar zo ver te krijgen?
0: Ik denk dan toch gisteren luisteren naar de Slam Middagshow. En dat dan die dader erachter is gekomen dat ze dan zo'n privacy scherm voor de mobiel had gekocht. Dat je dan toch denkt van ja, maar volgens mij ga je vreemd, lieve meid. Dat denk ik.
1: Lijkt me de logischste reden.
0: Of ze wilde geen seks meer hebben.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all bij Slam. We hadden backstage natuurlijk al Mark hangen. De kandidaat voor De Zin in je Werk. We hadden het over de Teletubbies, Mark.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is... vooral Bart boos, hè?
0: Ja. Wat was je favoriete Teletubbie? Dan hebben we dat even afgerond ook. Buiten de schermen en in de schermen en zo.
1: Stinky Dinky was dat, geloof ik.
2: Die paarse. Stinky
0: Dinky. Oké, laten we snel doorgaan. Zin in je Werk. Mark 53 uit Alkmaar. Goedemiddag!
1: Goedemiddag!
0: Hey, je gaat meedoen met De Zin in je Werk. Je hebt dus werk, dus gefeliciteerd daarmee ook.
1: Joepie!
0: Ja, toch?
1: We zijn er heel blij mee.
0: Ja, het is toch fijn dat er iets betaald wordt nog op die manier zo. Ja.
1: Uiteraard.
0: Hey, Mark, vertel, wat is De Zin in je Werk? Oftewel, wat zeg je wel 100 keer per dag?
1: Zo gaat hij omhoog en zo gaat hij omlaag.
0: Zo gaat hij omhoog en zo gaat hij omlaag. Werk je bij Walibi Holland? Walibi, ja.
1: Ah, daar zit je wel heel dichtbij.
0: Ja, echt?
1: Nee.
0: Nee, oké, duidelijk. Oeh, Mark 53 gaat ook maar. Nog even één keer voor de Slam-luisteraar om te raden in de Slam WhatsApp. Kom maar door. Wat doet Mark? Nog even één keer. Wat is De Zin in je Werk?
1: Zo gaat hij omhoog en zo gaat hij omlaag.
0: Oeh, wat doet Mark? Je hoort het zo.
3: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: in sportvoeding.
1: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Thuisbatterij,
3: einde salderingsregeling,
4: terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
14: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
13: Oei, ik voel de bui al hangen.
14: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
13: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
15: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
11: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram. Voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
18: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl

0: Speelgoed is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is 5:01, weer online, weerbericht voor je. Vanavond blijft het droog, dat is lekker. Morgen begint met zon, dan langzaamaan vanuit het westen wat regen. En het wordt 17 tot 20 graden. Dan eens even kijken naar de wegen. Het is giga druk. Het is wel donderdag, op zich vaker drukker. 431 kilometer. Dit zijn de langste drie. Eerst op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Maarsen. Daar 3 kwartier. A27 Breda-Gorkum tussen de brug over de Dongen en Nieuwendijk. Daar 49 minuten. En de A58 wil je ook niet staan. Breda-Tilburg voor Tilburg-Reeshof. Door een vrachtwagen met de pech daar 53 minuten extra. Op de seconde 5:02. Laatste headlines van het ANP worden je gebracht door AM Peter.
2: Goedemiddag. Het kabinet moet meer doen om het slavernijverleden goed te maken, vinden D66 en oppositiepartijen. Denk wil herstelbetalingen, ook van het Koningshuis. Maar VVD en CDA vinden vooral erkenning belangrijk. Dat het aantal woninginbraken al jaren afneemt, komt doordat we ons huis steeds beter beveiligen. Vooral het hang- en sluitwerk van huis is sterk verbeterd, zegt de politie. En voor de marathon van Rotterdam worden de startbewijzen niet meer verloot. Ze gaan gewoon weer naar degene die er als eerste bij zijn. Mensen die vorige keer werden uitgeloot, krijgen dit jaar eerder toegang tot de inschrijving. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
1: Thomas van Empelen. Zometeen, ja, wat doet Mark nou eigenlijk? Zo gaat hij omhoog, zo gaat hij naar beneden. Is zijn zin in zijn werk? Het antwoord zo, nu is Fiennes House Mafia.

0: Dit is wel echt wel zo'n track waarmee we allemaal zin krijgen in ADE. Desmond Summum, Atlantic Ocean en Echoes from the 90s. Daar gaat-ie.
1: Zin in je werk.
0: Zijn naam is Mark, hij is 53 en komt uit Alkmaar. Of moet ik zeggen Alkmaar?
2: Alkmaar.
0: Alkmaar. Ja, is het ook 11 of 11?
2: Oh, mijn god.
0: Ja, je komt uit Alkmaar of niet? Zeg maar. 11 of 11?
2: Ja, zeg maar gewoon 11. 11.
0: 11. 11, ja precies. Ja, mooi. Oké, de zin in jouw werk, Mark, om jouw beroep te kunnen raden is...
2: Zo gaat hij omhoog en zo gaat hij omlaag.
0: Zo gaat hij omhoog, zo gaat hij naar beneden, zo gaat hij omlaag. Wat is er binnengekomen? Even kijken. Leo, die denkt dat jij iets doet met raamverduistering.
2: Nee.
0: Nee. Marcel dacht ook rolluikmonteur. Dat is ongeveer hetzelfde. Dat is allemaal niet goed.
2: Nee.
0: Dan No Nanny. Die dacht misschien dat jij in de aandelen zit. Zo gaat hij omhoog, zo gaat hij naar beneden. Toen is hij stocktrader.
2: Oeh, dat is heel dichtbij, maar niet heus.
0: Nee, oké. Dan gaan we naar Dirk. Misschien is hij heel dichtbij. Hij denkt dat jij misschien omhoog, omlaag, naar beneden toe... zit jij in de penispompvertegenwoordiging?
2: Nee, gadver, nee.
0: Ik heb het ook nog nooit gedaan ook. Nog nooit gebruikt, nee. Dan naar, eens even kijken, de audioberichten die binnen zijn gekomen. Dion, die stuurt dit in.
3: Nou, ik denk dat die mijn beste man een trapliftmonteur of installateur is.
0: Omhoog, naar beneden, trapliftmonteur.
2: Nou, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. We have a winner.
0: Ah, we hebben één gong hier, maar lekker zeg, Mark. Wat goed. Woe. En dan ben ik toch benieuwd. Wat is de langste traplift die je ooit hebt geïnstalleerd? Want het lijkt mij dan echt vet om van de keuken helemaal naar de woonkamer te kunnen... en dan via de benedenverdieping weer omhoog met zo'n traplift. Zoals van achtbaan.
2: Nou, ik wil niet zeggen de Efteling, maar, of de Six Flags. Maar nee, 27 meter, 28 meter, daar kom je al in die buurt.
0: Echt? Dat is echt heel lang. Dat waren rijke mensen, denk ik, of niet?
2: Nee hoor, dat moet je zien als
0: trappenhuizen. Oh, natuurlijk. Ja, in een trap, in een complex. Ja, precies. Hey Mark, 53 uit Alkmaar. Vertel nog even één keer, wat is de zin in je werk?
2: Zo gaat hij omhoog en zo gaat hij omlaag.
0: En je bent?
2: Trapliftmonteur.
0: Ja! Van Drenthe. Mark, dankjewel voor het meedoen. Oi, oi.
2: Hey, hoi.
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam-app.

0: Chris en Steve en All I Know bij Slam. Niks dan goeds over conculega's. Ik bedoel, er zijn veel radio-dj's in het land. Maar ik hoorde gisteren iemand wat doen ergens. Dat die band even af te scannen. Ik denk, nou, dat doe je toch niet? Namelijk het volgende. Ze geven bij een andere radiozender ook ergens wat weg. En toen zei die dus, je kan naar mijn Instagram gaan. Volg mij. En daar vind je al een tip voor het tijdstip. En verder moet je gewoon naar de radio blijven luisteren.
1: Nou, als in van, begin mij te volgen.
0: Ja, dit was echt een aalmoes. Zo van, alsjeblieft, volg mij op de radio. Nou, dat was niet hier bij Slam. Ik vond het zo armoedig om te horen. Ja. Dat gaan we hier niet doen bij de Slam Middagshow. We gaan je wel vertellen, binnen nu een uur, kans op tickets voor ADE, het Amsterdam Dance Event. Wij hebben ze liggen. Een heel speciaal event op Schiphol. Invite only. Met onder andere Julian Jordan, Brooks en nog heel veel anderen. Jij maakt de kans op, hoor je het alarm, app dan ADE deze kant op. Gaat gebeuren binnen nu en een uur. Dit is Another.

alsof het zomer is. Goedemorgen, tussen de 17 en 20 graden, ook niet te klagen. Another and How You Feel by Slam. Zo meteen gaan we het hebben over de nieuwe hobby van mannen. Het is mega populair en het is een klein hoorspelletje, maar zo klinkt het. Komt-ie, dit zou het moeten zijn. Maar ook dit. Je hoort zo meteen wat het is.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Soms zul je zeggen...
12: Jij bent mijn rots in de branding.
11: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
22: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
0: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
18: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs, meldt de NOS. Europese NAVO-landen willen voor hun defensie minder afhankelijk worden van Amerika. Mogelijk worden in ons land Franse kernwapens gestationeerd. Het aantal woninginbraken in ons land neemt al jaren af. En de politie weet waardoor dat komt. We beveiligen ons huis steeds beter, vooral het hang- en sluitwerk. Ook zijn er minder rondtrekkende bendes actief. Het afgelopen kwartaal werd vooral in Overijssel veel minder in huizen ingebroken. Een executie in Amerika wordt toch niet live uitgezonden. Een man die in Texas 13 mensen doodschoot op een legerbasis kreeg de doodstraf. Hij moet voor het vuurpeloton komen. En defensieminister Hegseth wilde dat laten streamen. Daarop kwam veel kritiek en president Trump zette nu een streep door. En justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit Terneuzen voor het stalken van BN'ers en NPO-medewerkers. Hij zou ruim een jaar lang tv-presentatoren en radio-dj's hebben lastiggevallen. Ook verspreidde hij telefoonnummers van Maxime Meiland, André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk. Het weer dan van weer online. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft droog. Morgen begint met wat zon, maar later gaat het vanuit het westen regenen. Voor de regen uit wordt het dan nog 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
24: Dank zeer. Het is 5:03. Situatie op de wegen. Het is drukker dan 500 kilometer. 126 vertragingen. Dit zijn de drie langste. Eerst op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Everdingen en Geldermalsen een half uur extra. Dan de A15 Ridderkerk-Gorkum. Voor Gorkum een half uur. En de langste vertraging van dit moment vinden we op de A58. Berg op Zoom richting Tilburg. Voor Sint-Annabos daar 3 kwartier extra sterkte.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
26: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
26: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
27: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
28: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Thomas van Empelen.
24: Ja, dit uur gaan ze eruit. De ADE Tickets voor het Invite Only feestje waar je echt bij wil zijn. En we gaan het zo meteen hebben over de nieuwe hobby van mannen en vrouwen.

0: Martin Garrix en de Grand Slam, This Dream of You. Martin Garrix heeft een label zelf, dat is Stamped Records, waar hij zelf ook op zit. En dat label geeft een pop-up event op Schiphol met ADE. Oftewel een feestje exclusief, invite only, op Schiphol. Tussen de vliegtuigen, daar op de plek waar je altijd vaak op reis gaat, dan een ADE-feestje.
1: Ja, daar wil je bij zijn.
0: Dit uur gaan we tickets weg daarvoor geven. Waanzinnig, eerst even dit.
2: Dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: Een man en zijn hobby. Steeds vaker gaan we lekker offline in de Ardennen, een weekendje weg met de boys, lekker houtvuurtje stoken. Maar ja, het wordt koud en dan op een gegeven moment willen we ook lekker binnen leuke dingen doen. En wat blijkt nou steeds populairder te worden? Namelijk als volwassene man, vrouw, knutselen met Lego. En aan de lijn hebben we Dennis van der Vecht, hij is van de Bouwersbende en verhuurt Lego. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Is het waar, laten we het even factchecken, is er steeds meer vraag naar Lego?
3: Ja, het is echt, het wordt steeds meer. Het is superleuk. Kijk, vroeger deden we het natuurlijk ook al veel.
0: Ja.
3: Maar ja, het is veel rijker geworden. Er zijn veel meer leeftijdscategorieën, type mensen. Tegenwoordig lijkt alsof iedereen het leuk vindt.
0: Ja. Hey, en een vooroordeel hoor, maar zijn het nou vaak toch wel rijke autisten die met Lego spelen? Iemand met te veel geld, een beetje autie.
3: Ik begrijp waar je vandaan komt, maar ik denk dat het vooral is dat iedereen het gewoon wel lekker ontspannend vindt.
0: Ja,
3: en zich af en toe gewoon heel erg ergens in te focussen en te verdiepen.
0: Ja, dat snap ik. Even lekker hyperfocus. En dan niet met puistjes uitknijpen, maar gewoon met Lego. Hey, nog even, want jij verhuurt dus
3: lekker
0: Lego.
3: Even in je eigen wereld.
0: Je verhuurt Lego, dan staat er zo'n Eiffeltoren dan 2 weken bij mij op de eettafel als ik dat huur. Geven jullie ook dan blaadjes mee met de uitleg voor je partner? Wat voor een excuses je kan gebruiken dat het wel oké is, dat hele eettafel vol staat.
3: Ja, nou, soms sturen we ook een kaartje mee met relatietherapie.
0: Ja, maar dat is toch zo. Want ja, als partner, je moet het maar leuk vinden van elkaar. Er staat weer zo'n hele eettafel vol.
3: Dat is waar. Nou, dan eet je even tussen de Lego door.
0: Ja, dat is.

0: Hot qua geld, zag ik ook.
1: Ja, klopt. Nou, eentje die nu op het moment wel heel goed gaat is de Camp Nou, het stadion van Barcelona.
0: Ja.
1: En ja, dat is dus een grote set, maar ook eentje die op het moment uit de verkoop is gegaan. Dus ja, dan vinden mensen het ineens weer interessant natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus dat is een grote set en een best wel prijzige set. En
0: hey, het is de nieuwe hobby van veel mannen en ook wel vrouwen, denk ik. Hoe zie je dat bij jou? Wat is de verdeling? Is dat 60-40 of zo?
1: Ja, 65-35.
0: Ja, precies. Ja.
2: En Dennis, zeg eens eerlijk, hè, als je nou iemand hebt die een beetje lastig is, laat je dan stiekem één steentje weg?
1: Ja, of de verkeerde instructies. Dus de opzoeken,
0: ja, dat is wel goed.
1: Nee, dat is een grapje natuurlijk. Ja, maar andersom gebeurt het wel veel.
0: Wat dan?
1: We krijgen bijvoorbeeld wel eens gewoon zakjes snoep meegestuurd, omdat ze zo blij zijn.
2: Oh.
1: En dan en met een kaartje erbij. Dus we ontvangen wel regelmatig ook dingen terug in de Lego.
0: Slipje, gebruik slipje, want iemand zo geil werd van Lego. Hey Dennis van de Bouwersbende, dankjewel!

0: goede track dit. Fisher en What a Life bij Slam. Het gaat bijna gebeuren vanaf volgende week woensdag. Amsterdam Dance Event. Dan knallen we met Slam de hele dag door met de beste beats uit je speaker. Dat sowieso. En in de middag en avond hoor je hier de allerdikste line-up met de grootste namen. Maar ja, hoe ziet die line-up er nou uit? Vanmorgen de eerste badge met namen al bekendgemaakt in de Slam ochtendshow. En zometeen mogen wij dat ook gaan doen. Er zitten namen tussen. Van de line-up die we zo meteen bekend gaan maken. Dan is hij namelijk helemaal sloes. En wordt hij ook online gezet op slam.nl en alle socials. Wat jij gaat horen vanaf woensdag tot en met zondag. Ja, ik kan wel zeggen dat die grote DJ met een O bijvoorbeeld langskomt. Ja. En die hele grote DJ met een E aan het begin gaat ook langskomen. En ja, Deadmau5 en die ene. Mm-hmm. Maar goed, de rest ga je zo meteen horen. En ook tickets voor dat gigantisch dikke feest op Schiphol. Blijf bij Slam.
1: Next week, Amsterdam becomes the capital. Take over. The nights get longer. Get ready for
2: Amsterdam. Dance event. Als je van dance houdt, is Amsterdam volgende week weer de plek waar het gebeurt. En waar dance is Slam.

0: Mis niks van Slam ADE 2026. Check alle info op slam.nl of de app.
1: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen?
14: Drakentemmen in het Verre Oosten?
15: Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
16: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
19: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
20: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
19: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
20: Wow.
21: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
19: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
24: Wow!
23: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
25: Oeh,
0: Zometeen de grote bekendmaking van de laatste namen voor Slam ADE 2026. Je zit goed bij Slam. Ook voor het weer online weerbericht, ook niet minder belangrijk of zo. Want morgen gewoon weer een nieuwe dag met weer natuurlijk. Vanavond blijft het droog, morgen zonnig en vanuit het westen helaas regen. Dat in de middag. Voor de rest wordt het 17 tot 20 graden morgen. Prima. Dan even kijken naar de wegen. Verkeerde Flitsmeister, de langste drie krijg je van me. Het is mega druk, ook voor een donderdag. Want ook gewoon vakantie in het noorden van het land. 520 kilometer. Dit zijn dus de langste drie. A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg vanaf Culemborg. Daar een half uur extra. Dan de A2 Den Bosch Utrecht voor Kerkdriel. 34 minuten. En wel allemaal in het zuiden ook de langste. Op zich logisch dan ook. A58 Bergop Zoom Tilburg voor Bavel. 52 minuten. Het is 5:53. Wat gebeurt er in de wereld? Het laatste nieuws van Peter van Autohusden.
1: Goedemiddag. Twee Rotterdammers zitten vast voor fraude rond de toeslagenaffaire. Ze zouden met valse documenten zogenaamde schulden hebben opgegeven om compensatie te krijgen. Het kabinet komt voor de zomer met een plan hoe het slavernijverleden verder wordt hersteld. D66 en oppositiepartijen vroegen daarom, omdat er weinig concreets is gebeurd sinds Nederland excuses aanbood, 4 jaar geleden. En datacenters kunnen niet ongelimiteerd blijven uitbreiden, zeggen netbeheerders bij Nieuwsuur. De wachtlijst voor een stroomaansluiting bestaat voor een derde uit nieuwe datacenters. Ze vragen om evenveel stroom als alle huishoudens samen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Thomas van Empelen. Ja, dankjewel. Zometeen is de bekendmaking van de hele ADE-line-up van Slam. UK!

0: Taylor Swift met een kleine mini-geit er doorheen. I Knew You Were Trouble hier bij Slam.
1: Amsterdam Dance Event.
0: Ja, de volgende keer gaan er meer geiten doorheen. Die old school uit de tents, die hype gaan we gewoon terugbrengen. Hey, vanaf woensdag is Slam jouw ADE-dealer. Nu eigenlijk ook al met tickets deze hele week. Zometeen ook trouwens. Binnen nu een paar minuten gaat hij af, het ADE-alarm voor tickets voor het Stemt Recordsfeestje. Invite only. Op Schiphol met heel veel leuke namen. Jij kan erbij zijn. Hoor je het ADE-alarm, app dan ADE deze kant op. Zoals we zeiden, we gaan niet op onze eigen Insta hints plaatsen en zo. Dat soort gerommel en zo. Nee, gewoon duidelijk. Binnen nu een paar minuten gaat het gebeuren. Dus hou je radio bij Slam. Ja, dan is het moment daar. Ik bedoel, ik kan niet de hele tijd pauken blijven in de start. Ik heb ze wel klaarstaan. Maar het is een grote naam na grote naam. Laten we eerst even naar vanmorgen gaan. Kevin de Vries werd toen bekendgemaakt. Don Diablo, Laidback Luke, de oldschool. Morten Offenbach, Miss Monique, De Bouza, Nicky Romero, Sam Veld. Al deze namen check je nu al op slam.nl. Maar ja, vanaf woensdag gaan we dus los met de Slam ADE line-up. Alleen maar party op je radio. Het is gigantisch.
2: Ze komen
0: maar
2: allemaal langs.
0: Wie staan er nog meer in de Slam ADE DJ-boot inderdaad? We mogen nog een paar namen bekendmaken. Ik zei het al, naam met een E. Ilke Klein komt langs. Oh, wat goed. Amber Broos, heel vet. Lekker die duistere techno uit België. En Cascade, ik zei het al. Deadmau5 Cascade. Nou, Cascade is erbij in de Slam DJ-boot hier in Amsterdam. Rehab, Oliver Heldens komt
2: vet,
0: langs.
2: Hoor.
0: Dat is toch waanzinnig. Joy Houser komt langs. Mr. Belt & Weasel, onze vrienden uit de Slam Mix Marathon. Patrick Mason, waar we ook nog tickets voor weggaven trouwens. Die komt draaien. Dat is vet. Shirt uit en nou, niet zwaaien. Zo is hij dan weer niet, maar wel heel veel goede techno draaien. En dan, ja, hier wil ik toch wel even die pauken voor instarten. Dan wel een van de allergrootste namen van Slam ADE 2026. Hij is er gewoon wel weer bij. Het is Armin van Buuren!
3: Hartstikke leuk. Helemaal leuk.
0: Ja, dat is leuk. Hè, zeg. Je volgt alles op slam.nl, de socials, overal. En natuurlijk op je radio vanaf woensdag. Slam ADE 2026. En binnen nu en een paar minuten dus gewoon tickets winnen, hè, voor Slam. Het ADE-feestje op Schiphol. Die grote naam, Armin van Buuren. Hij is erbij. Slam 2026 ADE. Dit is de nieuwste single, Take Me Home. Tell me one day.

0: meteen zeg. Armin van Buuren, hij is erbij. Dus Slam ADE 2026 komt gewoon een uur live draaien hier bij Slam op de radio. Jij bent erbij vanaf woensdag. De nieuwe single van Armin hoorde je, Take Me Home. We zeiden het al, ticketalarm gaat bijna af.
1: Bijna.
0: Bijna.
1: Echt bijna.
0: Voor Stemt Records feestje op Schiphol. Nou, dan weet iedereen wel waar dat ligt in ieder geval. Dat is heel duidelijk. Heb je ooit een feestje gevierd op Schiphol? Ik niet, alleen maar stress gehad.
1: Ja.
0: In dit geval?
1: Niet, denk ik.
0: Nee. Julian Jordan, Brooks, Nova Blue, Citadel komen erop treden. Het is waanzinnig. Het is volgende week woensdag. En jij kan erbij zijn tussen 8 en 11, het feestje. Maar ja, wanneer gaat het alarm nou af eigenlijk, hè?
1: Ja, geen idee.
2: De Slam ADE Ticketweek. Stuur nu ADE via de Slam-app en maak kans op tickets.
0: De boodschap is duidelijk volgens mij, toch? Kom maar door, ADE-appen in de Slam WhatsApp. We spreken je zometeen.

0: Lekker glijden met Nio en Miss Independence.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Ja, richting ADE, alleen maar tickets bij Slam. Iedere dag weer een nieuw feestje. En vandaag is dat Stamped Records. Ja, het label van Martin Garrix, maar onder andere Julian Jordan staat er. Brooks, Nova Blue, Citadel. Het is fucking op Schiphol waar je kan feesten, weet je wel. Je hoeft niet geen bagage mee te nemen. Niet je incheckkaart, alleen een ticket van Slam. 4 maar liefst, dus je kan vrienden meenemen. En er is heel veel geappt, want het ADE-alarm ging inderdaad af. ADE moet je appen deze dagen om tickets te winnen als het alarm afgaat. En iemand heeft dat ook gedaan. Sander, 45, uit Noord-Holland. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: En vertel eens even, waarom wil jij heel graag naar dit hele vette ADE-feestje?
2: Nou, omdat ik eigenlijk moet bekennen dat ik er nog nooit ben geweest.
0: Je bent nog nooit naar ADE geweest?
2: Nee, het is eigenlijk schandalig, maar... Moet ook je tijd worden, hoop ik.
0: Ja, dat denk ik. Ja, 45, dat is nog een mooie leeftijd om wel even los te gaan, inderdaad. Het moet ook niet heel lang meer duren allemaal, maar het kan prima.
2: Nee, precies.
0: En ik begreep ook dat een collega had gezegd dat het ontzettend vet is, hè?
2: Ja, die was vorig jaar heen en die raak je niet uitgesproken, dus...
0: Wel even oppassen voor de douane, oké? Dat is even een kleine tip van ons, maar hier van de Slam Middagshow, die is streng natuurlijk, hè, bij Schiphol, dus...
2: Ja, dat worden geen pilletjes, hè?
0: Nee, precies. Nee, dat hoeft sowieso niet, maar die is ook prima. Hey, het is woensdag 21 oktober tussen 8 en 11 op Schiphol Airport, had ik al gezegd. Sander,
2: ja.
0: Wat doe jij dan?
2: Ja. Ik heb nog niks in mijn agenda staan.
0: Gefeliciteerd, je bent erbij!
2: Yeah! Dankjewel, Slam.
0: Hey, gefeliciteerd Slam Boosje ADE. Je wint 4 tickets voor het exclusieve Stamped pop-up event op Schiphol. Dus aanstaande woensdag 21 oktober. Gefeliciteerd, maat.
2: Te gek, te gek. Dank jullie wel.

0: Doet, ja, nu doet de mic het wel. Dat is heel raar, toch? Maar goed. Slam. Oké, tot zo.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, oh, nee.
3: Maak er een potje van

0: Dus doet.
1: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf 14,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Thuisbatterij,
11: einde salderingsregeling,
12: terugleverkosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
16: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
17: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
18: Niet nodig. Ik heb geen klussen gehad.
17: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
18: Serieus? Thanks.
17: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
18: Oké, ik check het meteen.
17: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig. Van de Belastingdienst.
19: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jaar...

0: douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet gaat binnen een jaar een plan maken om de schade door de slavernij te herstellen. Volgens D66 en meerdere oppositiepartijen is dat hard nodig, omdat er nog steeds veel ongelijkheid is in de maatschappij. VVD en CDA vinden dat het vooral gaat om erkenning. De FIOD heeft 2 mannen uit Rotterdam opgepakt voor fraude rond de compensatie van de toeslagenaffaire. Ze zouden met valse documenten onjuiste schulden hebben opgegeven bij de instantie die zich ermee bezighoudt. Misschien zijn meer mensen bij de fraude betrokken en de FIOD sluit meer aanhoudingen niet uit. Nieuwe datacenters die op de wachtlijst staan voor een stroomaansluiting vragen evenveel stroom als alle Nederlandse huishoudens samen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Ze vinden dat er een grens moet worden gesteld, net als bij stikstof. Niet alles kan, zeggen ze. En de voedselbanken zijn blij met de extra leveringen van Albert Heijn. Door het cyberincident konden veel winkels de afgelopen dagen niet worden bevoorraad. Om te voorkomen dat vers producten bederven, doneert Albert Heijn die aan de voedselbanken. Dat kunnen we goed gebruiken, zegt een woordvoerster. Het weer dan van Weer Online. Wisselend bewolkt, maar droog. Morgen eerst op veel plaatsen zonnig, maar later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het nog 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
6: Ja. Ja, de microfoon doet het. Even bij jou checken.
7: Ja,
6: niet iedereen is ziek, hè? Je bedoelt niet. Dus, net werkte het niet, dus we gingen gewoon de reclame in zonder iets te roepen. Terwijl we hier in de studio allemaal stonden. Hallo! Ja. Het werkte allemaal niet. Nou goed, we zijn er weer. Mooi. Het is 2 over 6 situatie op de wegen. Zometeen trouwens een nieuwe editie van Telefoontrippen. Dat wordt waanzinnig. Eerst even kijken naar de wegen. Het is druk. 230 kilometer. Dit zijn de langste 3. We beginnen met de A2, Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg. Daar 3 kwartier extra over 12 kilometer. A58 Breda Tilburg voor knooppunt Bavel. Daar 3 kwartier. En voor de topografie, maar ook zeker een vervelende vertraging. De N267 Drunen-Andel voor Aalburg. Vanaf de A59 afrit Heusden. Veel aan de hand daar. 1/2 uur extra. De weg is dicht.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
9: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl. Only Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Ga het meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Thomas van Empelen.
4: Zometeen jouw kans op houden in de pauzekousen als je meedoet aan een nieuwe editie van Telefoontrip. En we gaan weer met het buitenland bellen. Dat zometeen. Ook Hathaway komt eraan. Eerst Marshmallow. Niet smelten, another drink.

0: dit blijft zo goed. Hathaway en What is Love by Slam. Zometeen een nieuwe editie van Telefoontrippen. En Telefoontrippen is natuurlijk heel goed om je horizon te verbreden. Om wat meer van Europa te zien, telefonisch te horen. Ik zat net al bijvoorbeeld ook je Engels te oefenen. Ik zat net bijvoorbeeld met een pop-up event. Is het dan in het Engels pop-up event? Ik moet binnenkort spreken, ook op een met ADE moet ik met mensen gaan praten en zo in het Engels. Ik had het een beetje spannend.
1: Ik kan jou
0: pop-up.
1: Ik kan jou nu zien, maar andere mensen zien jou niet. Maar jouw wangen gaan, als je dat zegt, gaan ook een beetje als een ballonnetje. Zo, pap, pap.
0: Als een hamster van Appie.
1: Ja, als een hamster.
0: Ja. Zometeen gaan we het weer doen.
2: Telefoontrippen.
0: Ja, en zo klonk dat. Volgens mij was het afgelopen dinsdag, toch? Ja, precies.
3: Ja, man. Hey. Hallo. How are you? Fine. Oh, nice, nice, nice. I have some questions for you. Do you have some water in your country?
4: What are you searching for? This phone is a phone of a funeral service.
0: Oh, dat was pijnlijk. Had jij goed geregeld weer, Pleun, dat nummer. Een van de begrafenisonderneming te bellen. Lukt het jou in 50 seconden te raden met welk land we bellen zometeen in Telefoontrippen? Dan pak je house in de pauzekauze. Meespelen is Telefoontrippen appen zometeen.
2: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
5: Robbie Williams en Miss Monique. Beauty in us.

0: is erbij, Slam ADE 2026. Hij komt live draaien in de Slam ADE. DJ Boot, Rehab, Joris is de nieuwste. De Mixmarathon Track of the Week, Drama.
1: Telefoon.
2: I wanna know where you are.
3: Nog vrij van die.
2: What's the time where you are now?
3: Famous place as far as what?
1: Telefoontrippen.
0: Hij is 19 jaar oud, hij komt uit...
2: Oosthuizen.
0: En je staat niet meer op een dak, maar daar stond je net wel, want je bent...
2: Ik ben loodgieter.
0: Loodgieter, wat goed hij zegt. Nou, welkom in de Slam Middagshow.
4: En zijn naam is...
0: Ridouan! Hey. Ja, ben je even gevaarlijk als de andere Ridouan, of niet?
2: Nou, moet je oppassen, hoor.
0: Ja, heb ik een paardenkop in mijn bed liggen vannacht?
2: Dus varkenskop daar is toch? Of klaprozen voor je deur?
0: Nou, dit weet jij veel te goed. Nou, je doet je naam eer aan, Ridouan. Wat gezellig dat je hangt. 19 dus. Uit Oosthuizen was het.
2: Ja, maar helemaal goed.
0: Ja, mooi man. Hey, we gaan bellen met het buitenland. Je krijgt 50 seconden de tijd om te raden met welk land we bellen. Vragen naar het land en zo. Dat soort dingen zijn verboden. En als jij wint... Dan pak jij Housen in de pauzekousen. Hoe klinkt dat?
2: Daar zullen ze jaloers op zijn op de baan.
0: We gaan bellen. Succes.
2: Dank u.
5: Hallo.
2: Hallo.
5: Ja, hallo.
2: Met Ridouan. I got a question for you.
5: Ja.
2: I'm new in the city and I got a leak. Do you maybe know a plumber that can help me?
5: Do not understand. Sorry.
2: Which language you understand?
5: German.
2: Sorry?
5: German. German.
2: Somehow?
5: Yeah. German.
2: Well, how do you say that?
5: German. No, I don't understand. Sorry.
2: How can you understand me?
5: German.
2: Which language? German.
5: Here,
2: Frankfurt
5: only, yeah?
2: Oh, dat is Alemannia-land. Ja, Rotterland.
4: Thuis opgehangen.
0: Ridouan.
2: Ja,
0: het is een land in Europa waar dus een bepaalde taal wordt gesproken. Maar goed, dat kunnen er meerdere zijn. Zeg het maar.
2: Ja, het moet Duitsland zijn geweest.
4: Ja! Yeah!
0: Hey Ridouan, gefeliciteerd. Je pakte House in de pauzekous. Het was inderdaad Duitsland. We hebben gebeld met...
4: De worst, braadworst. Hans Geluk.
0: Hans Gelukworst.
4: Hans Geluk.
0: Ja, ganz klar.
2: Ja, nou, dan zullen ze onze dankbaar zijn, hè. Duitsland.
0: Gefeliciteerd, grappie. En Ridouan, volgens mij ligt er nu geen varkenskop naast mijn bed. Dat is ook fijn. Dus,
2: Tja. Ja. Dat...
4: Dan moet je nog maar hopen, toch?
2: Dat moeten we afwachten.
0: Ik vind het heel grimmig.

0: Looney, good girl bij Slam. We moeten eens even gaan checken of het goed gaat met de Slam-luisteraar, want er komen berichten binnen.
1: Het is
2: Usha. Hi, Usha. Je spreekt met Pleun van Slam.
1: Hey, ja. Slam! Gaat Pleun! Het... Ja, hoe is het?
2: Het klinkt wel alsof het goed met je gaat.
1: Ja, maar mij gaat goed, ja.
2: Ja, nee, omdat je stuurt AED. Ik dacht, gaat het goed met je?
1: Oh, ja. Nee, ja, ik was de hele dag al aan het appen. En ik was op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik maak er maar AED van. Ik krijg misschien een respons.
0: Nou ja, we bellen wel om te checken of je nog leeft. Of je een hartmassage nodig hebt. Maar anders moet je 112 bellen. AED, nee, als je die nodig hebt. Ja.
1: Nee, ik heb jullie nodig.
0: Okay, nou, applaus voor jou. Je hebt inderdaad aandacht gekregen. Geen tickets, maar in de Slam Avondshow opnieuw tickets voor dat Stamped Records feestje op Schiphol. Dus blijf bij Slam.
1: Oké. Okay.
0: En Usha, zometeen showbiz nieuws op de zender.
1: Ja.
0: Nou, leuk.
3: Next week, Amsterdam becomes the capital. Take over. The nights get longer. Get ready for
4: Amsterdam. Dance event. Als je van dance houdt, is Amsterdam komende week weer de plek waar het gebeurt. En waar dance is Slam. 4 dagen lang.

0: Mis niks van Slam ADE 2026. Check de line-up op slam.nl of de app.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Slam ADE is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
12: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.

0: in sportvoeding.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie Park NL.
3: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
6: Niet nodig. Ik heb geen klussen gehad.
5: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
6: Serieus? Thanks.
5: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
6: Oké, ik check het meteen.
5: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: En dan nu horen wij hoe Pleun Vondeling, productie Pleun, het geluid maakt van harken naar showbiz nieuws. Doe even hark.
2: Echt druk bezig.
1: Heel flink getypt om het laatste non-nieuws te vinden in het showbiz-overzicht. Zo meteen, showbiz-nieuws in een minuutje. Eerst even kijken naar je Weer Online weerbericht. Blijft droog vanavond. Morgen begint ook droog, redelijk zonnig. Helaas later in de middag vanuit het westen regen op de Mixmarathon vrijdag. En voor de rest wordt het 17 tot 20 graden. Best een dikke prima. En vanaf het weekend trouwens echt regenachtiger, helaas. En dan eens even kijken naar de wegen. Verkeerde flitsmeisje nog steeds redelijk druk voor tijdstip. 81 kilometer, dit zijn de langste drie. Sta ik meteen nog goed vast. A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg, daar een half uur extra. A16 Breda Rotterdam voor Schravendeel, een half uur. En A29 Rotterdam Berg op Zoom voor de Haringvlietbrug, daar een half uurtje extra. 2 minuten over 6:30, de laatste headlines van het ANP. Wat gebeurt er in de wereld? Je hoort het van ANP.
3: Goedenavond. Het is het kabinet niet gelukt om JA21 over te halen om voor het nieuwe belastingplan te stemmen. In ruil voor steun wil JA21 meer vrijheid voor gemeenten om asielzoekers te weigeren. Dat kan het kabinet niet beloven. De automobilist die zaterdag op de A2 bij Breukel om het leven kwam bij een zware aanrijding was geen spookrijder. Volgens de politie was de bestuurder niet goed geworden en daardoor op de andere weghelft terechtgekomen. En tientallen pro-Palestijnse demonstranten voeren actie bij het stadion in Alkmaar, waar AZ straks speelt tegen een ploeg uit Israël. De betogers dragen Palestijnse vlaggen, terwijl de politie had gevraagd dat niet te doen, meldt NH Nieuws. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
1: Thomas van Empelen. Er is een bekende zangeres omgevormd tot een Barbie-pop. Wie hoort het zo meteen in de showbiz nieuws? Het is niet Miley, die hoor je nu.

0: Bekend van TikTok, Lisara en So Incredible bij Slam. We gaan het doen, de showbiz nieuws in een minuutje. Het was harken, het was typen, het was zoeken. Maar het is ons gelukt. We gaan gewoon weer een minuut praten over rommel.
1: Slam Middagshow. Showbiz nieuws in één minuut.
0: Nou ja, Prins Harry en Meghan Markle zijn in Nottingham in de UK begonnen aan een gezamenlijke werkbezoek. Het eerste ook trouwens na een terugkeer in het Verenigd Koninkrijk. Zijn we terug. Ze werden bij aankomst begroet door tientallen fans.
2: Toch weinig.
0: Vind ik weinig inderdaad. Dat is een beetje lullig natuurlijk. Ja. Hè? Je had nog een roddel over Prins Harry, over zijn haar.
2: Ja, en nou, dat hij Harry heet. Een beetje flauw grap, maar heel Harry is hij niet.
0: Maar dan ben je kalend, zeg jij. Ja. Geen finasteride ontdekt, deze guy. Celine Dion heeft een eigen Barbie-pop gekregen. Dat klinkt toch een beetje eng, weet je wel, met Sinterklaas. Ja. Maar mama, ik wil geen bejaarde Barbie. Waarom heb ik deze lelijke Barbie?
2: Dat is het mooie, daar hebben ze rekening mee gehouden. Want het is er één van toen ze eruit zag, hoe ze eruit zag in 1998. Dat is 30 jaar terug zo ongeveer. Dus het was wel...
0: Mooie vrouw, ja. Zeker. Ja. Ik zou het doen. Gert en zoon Victor Vul. Gaan we samen een café openen in Antwerpen. Ja, ja. Dat is leuk, hij zegt.
2: Als je te veel tijd en geld hebt, dan ga je dat doen.
0: Dat zie je vaak zo met mensen die een café beginnen... als ze gewoon niet meer weten wat ze met die centen moeten doen. En Sylvester Stallone heeft spijt van de filmstunts.
2: Punt.
0: Dat was de kapotte knie. Hij is 80. Je leeft nog steeds. Je kan lopen. Zei ik niet.
2: Maar goed. Ja, ik zou er alleen maar heel trots op zijn als ik zelf was. Als ik was
0: toch? Ik bedoel, met alle respect, ik durf niet eens in de achtbaan. Dus ik ben... Dat is toch treurig. Ja, blijft zo sad. Hey, zometeen, er is iets gebeurd bij jouw pleun in je leven. Als, niet BN'er, maar
2: voor
0: wel...
2: Voor het eerst.
0: Voor het allereerst.
2: Voor het allereerst.
0: En was je er blij mee?
2: Discutabel.
0: Oké, we horen zo meteen wat het is. Katy Perry, California Girls.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ik weet niet of we dat eigenlijk al mogen zeggen, maar we zaten eens even in het schema te kijken van de ADE-tickets die we weggeven. Maupi, volgende week. Nou, hij moet iets zachter zeggen dan misschien, wat ik niet zeker weet. Maar...
1: Oké, doe maar.
0: Ja, oké. Volgende week dinsdag gaan we Maupi tickets weggeven.
1: Ja, neem mij mee, alsjeblieft. Ik wil er ook heen.
0: Maupi staat te draaien. Gaan we gewoon tickets voor weggeven.
1: Oh ja, ik wil er ook heen.
0: Maar dat is dinsdag pas.
1: Oké. Ja,
0: fuck jou, het gaat om de luisteraar.
1: Oké.
0: Het gaat om jou, precies. Dan, hey Pleun, hey, je bent er ook, wat gezellig. Er is iets gebeurd in jouw leven wat nog nooit is gebeurd. Vertel, wat heb jij meegemaakt wat nog nooit eerder is gebeurd in jouw leven?
2: Er is iemand in mijn DM geslijt.
0: Wow! Gewoon open en bloot een date aanvragen dus.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Leuk iemand? Gekkie of niet eigenlijk, dat is de vraag. Is het een gekkie of is het geen gekkie?
2: Nou, misschien moet ik even het bericht voorlezen en op basis daarvan kan je uitmaken.
0: Lees even voor, ja.
2: Oké. Mocht je een bakkie willen doen met een leuke man die een lengte heeft van 1,83 meter, voeg me toe, onderzoek mijn profiel om te checken of ik niet een weirdo ben. En wie weet zitten we binnenkort wel in een diepgaand gesprek over waarom het leven een feestje is en wij de slingers maar moeten ophangen.
0: Toch een gekkie! Dat is heel jammer, zeg. Ja, het is. Maar goed, je Insta toch om even te droppen. Mocht iemand een DM willen sliden. Je bent nog steeds vrijgezel.
2: Bakkie Pleun.
0: Bakkie Pleun is jouw Insta. Mooi, zeg. De boys vanavond komen.

0: Chris Cross, Amsterdam en Queen of My Castle. Het is zover, de avondshow gaat beginnen. Zonder Jarno, die is even een keertje niet bij. Maar wel, ja, natuurlijk.
1: Een grote.
0: Ja, precies. Nou ja, kondig hem aan, zou ik zeggen.
1: Dames en heren, laat je horen van Florian.
0: Dankjewel. Morgen weer te horen met de Mixmarathon natuurlijk. Maar vanavond even invallen voor de avondshow. Leuk jongens, wat gaan jullie doen?
1: Nou, we hebben Jesse Hoefnagels. Ja. Die komt te gast met zijn nieuwe single.
0: Oh, leuk. Die gast, die kan ook echt wat. Ik ben er maar zo'n single-première de vorige keer geweest. EP-première.
2: Ja, je hebt veel YouTubers die muziek zijn gaan maken. En dat is een dikke flop geworden. Maar bij Jesse Hoefnagels alles behalve. Dus ja, komt hij zijn nieuwe single-première.
1: Ja. Ja, en we gaan vanavond weer natuurlijk weer 30 Snackens spelen. Dus daar heb ik ook heel veel zin in.
0: Oeh, goed hij zeg. En een nieuwe linkerbaan, rechterbaan begreep ik. Vertel, wat hebben jullie mee?
2: Blackpink. Jump.
0: De linkerbaan. Lekker 130 gas op de snelwegen zometeen na 7 uur. Kies je voor de linkerbaan, heb dan de linkerbaan.

0: er gedraaid wordt na 7. Veel plezier zometeen.
1: Dankjewel.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hey joh, hij is weer terug.
6: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
5: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
7: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
8: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
9: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
12: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
19: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
4: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
7: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-Char Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
1: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Het kabinet heeft JA21 niet kunnen overhalen om het belastingplan te steunen. JA21 wil alleen steun geven als gemeenten meer vrijheid krijgen om asielzoekers te weigeren. Fractieleider Eertmans vindt lastenverlichting ook belangrijk, zei hij, maar het asielbeleid telt voor hem zwaarder. Drugsverdachte Jan G. uit Overasselt is door Duitsland uitgeleverd aan ons land. En werd daar opgepakt ruim 2 weken na een geweldsuitbarsting bij zijn huis. Een groep gewapende mannen viel het huis aan en schoot een bewaker dood. Het zou te maken hebben met een onderschepte partij cocaïne. De dode, die zaterdag viel bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Breukelen, was toch geen spookrijder. Dat zegt de politie na onderzoek. De automobilist was niet goed geworden en raakte de controle over het stuur kwijt. Daardoor schoot de auto door de middenberm, waar geen vangrail is, en botst op 2 andere auto's. En tegenover het AZ-stadion in Alkmaar is een pro-Palestijns protest bezig. Volgens de regio-omroep staan er tientallen demonstranten met Palestijnse vlaggen en andere symbolen. AZ speelt vanavond in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel. Maar zonder uitsupporters, want die zijn niet welkom. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het nog 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien. En dat was het nieuws op Slam.
20: En Flitsmeis heeft 2 vertragingen van 10 minuten of langer op de A1 Hengelo-Osnabroek tussen Oldenzaal-Zuid en Duitsland 12 minuten. En de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Lingenburg en de Waardenburg daar 10 minuten.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
22: Daardoor word ik snel geholpen.
21: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
24: Late Night

0: Duitsland. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Slam. Jarno en Jeppe.
5: 7 uur geweest. Tijd om te gassen. Gaspedaal begin. 130 kilometer per uur. Ik zeg Max, goedenavond.
6: Hey, goedenavond jongens.
5: En jij bent onderweg, denk ik, of niet?
6: Ik ben onderweg inderdaad.
5: En mag je ook 130 met jouw wagen of niet?
6: Nee, in Duitsland mag ik 80 met een vrachtwagen.
5: Oh, je zit in een vrachtwagen. Even toeteren.
6: Oh, ik heb stemmingsrelatie aanstaan. Komt-ie. Ja.
5: Nee, we hoorden er helemaal niks van eigenlijk.
7: Maar het zal vast een prachtige klakson zijn.
5: Hé, maar je rijdt in Duitsland. Waar rij je naartoe dan?
6: Richting Mannheim. Met de vrachtappeltjes.
5: Oh, lekker zeg.
2: Vrachtappeltjes.
5: Hele vrachtwagen vol met appeltjes.
6: Een hele vrachtwagen vol met appeltjes voor de appelsap.
5: Oh, lekker zeg.
7: Ja, je mag kiezen linkerbaan of rechterbaan. Waar gaan we voor?
6: Ja, linkerbaan. Vol gas natuurlijk.
5: Ah, linkerbaan. Lekker hoor.
6: Gaan we doen.
5: Gassen met die vrachtwagen.
6: Yes! Achoo!

0: Lost Frequencies bij Slam. And live it all.
1: Welkom. Dit zijn de veiligheidsinstructies. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral niet uit.
2: Jarno en Jeppe.
3: Goedenavond,
4: 11 minuten over 7.
3: Jeppe, present.
4: Ja, jij bent present. Wat is er aan de hand?
3: Ja, Jarno is gewoon een dagje vrij.
4: Ja, Florian. Dus, ik vind het gezellig wel om dit een keer met jou te mogen doen.
3: Ja, ik vind het ook leuk. Een nieuwe show. Het is shownummer. Ja, ik heb geluisterd gisteren, dus ik weet het. Dit is shownummer 28 van Jarno en Jeppe.
4: Goed, hè? Onbekend. Maar dan met Florian.
3: Maar dan met Florian. Florian en Jeppe vandaag, gelegenheidsduo. Alhoewel, ja, ik heb wel een beetje... Hoe was jouw dag allereerst natuurlijk?
4: Nou, ik moest iets harder werken dan normaal. Want Jarno die is er een dagje niet.
3: Let op Jarno van Luitvoort.
4: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen... Jarno is wel, kan wel hard werken, hoor.
3: Oké.
4: Ja. Nee, ik moest nu zeg maar alle dingetjes opvangen die normaal gesproken Jarno doet.
3: Ja, want ik ben dus zo'n luie DJ die om een uur voor de show even aan komt kakken.
4: Jij stond in de file.
3: Ja, ik stond gigantisch in de file. Dus,
4: kan gebeuren. Maar als je dat dan inderdaad alleen moet oppakken... Dus dan is het werken.
3: Ja.
4: En die van jou dan?
3: Nou, ik had ook moeten werken vandaag. Of ja, werken op school. Ik had eigenlijk een tentamen vandaag. En ik heb daar echt drie dagen even goed voor geleerd.
4: Ja.
3: En ik open mijn mail, want bij de universiteit moet je kijken waar je moet zitten, zeg maar, in die zaal. Je krijgt een stoel toegewezen. En ik open mijn mail en ik zie geen mail.
4: Geen mail?
3: En ik denk, kutzooi.
4: En wat betekent geen mail?
3: Ja, dat ik me dus niet heb aangemeld voor die toets. Je moet je aanmelden voor die toets. Dus ik mocht heel die toets niet maken. Dus ik heb drie dagen geleerd, gewoon voor saus.
4: Oh, wat zonde.
3: Ja, dus we hebben natuurlijk hier een stagiair. Ik ben nu een stagebegeleider, maar van mij moet je het echt niet hebben.
4: Nee, ik heb het door, ja. En wanneer ga je die toets nu wel doen dan?
3: Ja, die moet ik dus herkansen op 14 december. Dus ik heb automatisch een onvoldoende nu ook gekregen. Oh, dus die bachelor die komt er vast wel een keer.
4: Ja, dat is echt flink even wachten dan totdat die er komt.
3: Ja, maar goed, ik had dus een middagje vrij, dus ik heb lekker YouTube geopend en ik zag daar een nieuwe aflevering van De Mensenmening online.
4: Inderdaad, een nieuwe aflevering van De Mensenmening op het Slam Series YouTube-account. Dat had een heel mooi onderwerp. Het ging namelijk over AI. En de hoofdvraag was, is het mogelijk om jouw partner te bedriegen met een AI-chatbot?
5: Ja, dat is gewoon raar. Ja.
6: Zie je dat als bedriegen dan?
5: Als bedriegen, nou, nee, ook niet. Maar ik zie het wel gewoon dat je niet helemaal goed in je hoofd bent. Dat, ja.
4: Nee, ja. Maar hoe denk jij daarover?
3: Ja, bedriegen met een AI-chatbot.
4: Je hoort wel eens van die mannen die dan een relatie hebben met een AI-chatbot.
3: Ja, dat vind ik...
4: Ik krijg daar wel een
3: keer... Ja, ik krijg er ook wel een beetje kriebels van, hoor. Maar ja, ik kan het enigszins ook wel begrijpen... als je niet aan een partner kan komen natuurlijk. Soms is het lastig, hè. Kan je niet de juiste persoon vinden. Ja, die AI, die pas je wel natuurlijk helemaal aan...
4: Ja, het lijkt mij een hele rare gewaarwording.
3: Ook een guy is toch nog getrouwd met zo'n...
4: Precies. Ja, maar die zegt waarschijnlijk ook hele rare shit tegen zijn AI-bot. Zeg jij wel eens rare shit tegen jouw AI-bot? Wat zijn nou de raarste dingen die jij ooit aan ChatGPT hebt gevraagd of hebt verteld?
3: Ja, dan moet ik eens even in mijn geschiedenis duiken. Want je kan zo zien al je gesprekken. Ik weet het even niet zo 1, 2, 3, maar dat moeten we...
4: Ik heb het dus even opgezocht. Ja, echt. Ik heb wel rare dingen gevraagd. Ik heb laatst heb ik gevraagd of chat nog tips heeft hoe ik snel geld kan verdienen naast mijn werk. waarom ik elke ochtend verkouden ben en moet niezen als ik de douche uitstap. Dus ik gebruik het ook als een soort...
3: medische hulpmiddel.
4: Ja, als een soort apotheker, als een soort huisarts. Want ik vertrouw mijn eigen huisarts niet. Dus dan vraag ik aan mijn huisarts bijvoorbeeld ook. Ik trek haartjes uit mijn baard. Het voelt bijna als een dwangneurose. Wat kan dit betekenen?
3: En komt ChatGPT dan serieus met een goed antwoord?
4: Ja, ik heb stress.
3: Oh, ja.
4: Ik heb stress. Ik moet minder stressen. Nou, rare shit zoals, kun je zwemmen in alcohol? Waarom bestaat trek erop niet meer? En ik heb dus, dit jaar heb ik ook een keer gevraagd... ik zou afspreken met een date in Amsterdam... maar wil met een smoesje afzeggen. Wat kan ik zeggen?
3: Zo. Dat zijn wel de levensvragen waar je duizenden bomen voor moet laten... wegkappen.
4: Ja, ik heb Jarno ook nog even gevraagd wat zijn raarste ding is wat hij aan chat heeft gevraagd. Die heeft een foto gestuurd van zijn pik.
3: Oh.
4: Met de vraag, heb ik een SOA?
3: Het is ook zo typisch Jarno natuurlijk.
4: Ja, dat is typisch Jarno.
3: En wat was het antwoord van ChatGPT?
4: Nee, het antwoord was nee. Je hebt geen SOA. Nee.

0: Republic In Your Eyes bij Slam. Jarno en Jeppe, althans Florian hier zo voor Jarno. We hadden net over ChatGPT, over het was in de mensenmening dat ze vroegen van of ze de microfoon.
1: Ja, precies, wel handig. Maakt niet uit.
0: Wat er in je ChatGPT-geschiedenis staat.
1: Ja.
0: Ik heb net ingelogd.
1: Ja, precies. Jij komt net met wat gekke shit.
0: Ja, ik heb een ADE zit er natuurlijk aan te komen.
1: Ja.
0: Nou, je weet, ADE is meer een feest voor gastenlijsten dan voor tickets, zeg maar. Dus ik heb gisteren aan Chat gevraagd. Hey Chat, ik wil mezelf op de gastenlijst zetten bij...

0: een evenement, maar moet daarvoor een mailtje sturen. Kan je een voorbeeldje geven?
1: Ja, mooi is dat, hè?
0: Dat is sneu. Ik heb het nog even gekeken. Ik kreeg laatst de opmerking van mijn schoonbroer. Die zei, god, wat heb je een dikke nek gekregen. Nou, dan moet je niet zeggen tegen 22-jarige gasten, onzeker als hij kan. Ja, ik dacht, hoe kan dat nou? Heb ik echt zo ongezond gegeten? Dus ik heb toen naar ChatGPT gevraagd van, hoe krijg ik een slanker gezicht in 3 weken? Ik kwam niet met een hele lijst aan wat ik wel en niet mocht eten, hoeveel moest bewegen.
1: En hoe lang heb je je eraan gehouden?
0: Ik denk max 1 dag. Nou, nog geen eens, denk ik. Nou, ik kwam echt met een lijst. Ik mocht niks meer eten. Ja, even kijken hoor.
1: Ja, heb je nog meer gekke dingen?
0: Ik had net nog even een lijst. Ja, ik gebruik ChatGPT zoveel, maar ook voor school. Ik weet niet of ik dit hardop moet noemen eigenlijk.
1: Nee. Ik hoop niet dat ze meeluisteren voor je.
0: Even kijken. Oh ja. Ja, ik kwam er dus achter dat ik, als ik door mijn haar ga, dan vallen ineens heel veel haar uit mijn hoofd. Dus ik had ook gevraagd, hoe duur is een goede haartransplantatie? Ik ben toch een beetje bang dat het eraan zit te komen.
1: Ik zit naar jou te kijken, je hebt prima haar, man. Je hebt toch nul inhammen.
0: Ja, maar alsnog, ik zat gisteren een beetje te werken, zat ik een beetje door mijn haar te friemelen. En echt het aantal haren dat op mijn bureau lag, ik schrok ervan.
1: Oh, man.
0: Maar goed, hoe duur is een goede haartransplantatie? Ik had aan jou vragen.
1: Nee, dat hoef je niet aan mij te vragen, want ik heb hem gratis gekregen. Hey, als het goed is, hangt Veronica, of Veronique, die hangt ook aan de lijn. En die heeft ook wat gestuurd. Veronique?
0: Veronique?
1: Veronique, ben je er?
2: Ja, ik ben er wel.
1: Oh, okay. Je bent er wel. Jij hebt wat naar mij toegestuurd. Wat heb jij gevraagd aan chat? Het raarste.
2: Ja, dan moet je oogdruis kunnen klappen.
1: Of je wat kan klappen?
2: Wacht even, ik zet het
1: Ja, jij doet het maar. Ja. Kunnen we je wat beter verstaan?
2: Ja, hè?
1: Ja?
2: Ik heb al eens gevraagd, zeg maar.
1: Ja?
2: Of ze tijdens het niezen, of je dan je ogen eruit kunnen kloppen.
0: Tijdens het niezen je ogen eruit kunnen kloppen.
1: Oh, en wat was het antwoord?
2: Ja. Maar wat was het antwoord? Ja, volgens mij kon dat niet. Ik heb een heel gesprek met hem erover gehad. Maar volgens hem kon het niet, zeg maar.
0: Maar ben je daar zo bang voor dan? Dan moet je veel niezen.
2: Nee, maar ik vind het gewoon leuk om domme vragen te stellen.
1: Ik ken dat ook, ja. Nou ja, goed om te weten, want ik heb dus aan chat gevraagd waarom ik elke ochtend verkouden ben en moet niet zoals ik uit de douche stap.
2: Ja, en toen?
1: Ja, nee, ja, waarschijnlijk iets van een allergie of zo. Of warm, dat je ineens van heel koud naar heel warm water. Dat sommige neuzen kunnen daar niet tegen, waaronder die van mij. Ja.
2: Nou, dan ben je gewoon een gevoelige jongen.
1: Ik ben een heel gevoelig jongetje.
0: Ja. Gelukkig hebben we ChatGPT, echt ongelooflijk. We kunnen nu alles vragen. Ik zou echt niet weten hoe ik mijn leven zou moeten leiden zonder ChatGPT. Het is echt erg tegenwoordig.
2: Het was een maatje.
0: Het is een maatje, maar je kan hem ook alles vragen. Het is echt... het is krankzinnig. Ja, Janno die vraagt of hij een SOA heeft. Dus ja, dat vind ik wel echt
2: Ja, maar hij krijgt geen ban als hij zo'n foto stuurt. Ik vraag me dat echt af.
1: Nee, hij krijgt geen ban. Nee, je kan dus gewoon een foto van je pik sturen naar ChatGPT.
0: Wel benieuwd wat dan ChatGPT zou zeggen. Zo, wat een jukkel, zeg. God. Janno trouwens, dat zou hij zeggen. Waar is die dan? Ik zie niks. Heb je iets vergroten, die foto?
1: Ja, ik heb gehoord dat hij een jukkel heeft hangen.
0: Is het?

0: klapper gekregen van de oude avondshows hier op Slam. En wij gaan checken of de nummers van de BN'ers nog kloppen. En of ze dus de telefoon ook opnemen. Mocht je zelf ook nog een oud nummer hebben van een BN'er, stuurt vooral even door via de Slam app. Kunnen we diegene, wie weet, volgende week wel bellen. Deze week testen we het nummer van Giel Beelen. En zo ging dat gisteren.
1: Dit is de voicemail van Giel. Die heb ik normaal gesproken niet, maar ik heb hem speciaal in het leven geroepen voor die teringlijst van Slam. Want ik heb de indruk dat hij mij weer probeert te bellen op dit moment. Als ze dit uitzenden en ze zijn zo dom om het niet te checken, maak ik gelijk even gebruik van de mogelijkheid om te zeggen dat je op vrijdagavond echt naar een leuk programma
0: gaat. Ja, zal me wel. Ja, zo meteen gaan we weer bellen.
2: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Dan wordt niet slapen.
2: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Daar heb je Huub, van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
16: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
17: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
18: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
20: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
21: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
22: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99. Fans van voordeel. Aldi.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: 7:30. Nou, het is de avondshow bij je Slam. Je weerupdate van Weer Online. Het is droog, 16 graden. Morgen wederom een droge dag. Smiddags wat zon met max 18 graden. En 2 vertragingen gemeld door Flitsmeister op de A1 Hengelo-Osnabroek tussen de Lutte en Duitsland. Daar 10 minuten. En de A35 Almelo en Enschede tussen Brug over het Twentekanaal. En Azelo, daar 14 minuten.
24: Florianne en Jeppe.
23: Bijna. Calvin Harris, zometeen en is DJ Gotcha en Jason Derulo. Michiko.

0: telefoon op vandaag.
1: Met Giel, sorry, ik ben heel even druk.
2: Oh, man. Fuck Sandra.
3: Hè? Sandra? Zo heet mijn moeder.
1: Oh, shit. Hij heeft het door.
0: Ja, hij neemt de telefoon weer op.

0: Slam. Bam, bam. Ik vind het echt altijd een mooi verhaal. Ik blijf het aan iedereen vertellen. Jij kent het waarschijnlijk nog niet.
1: Nou.
0: Maar hij moest, wat was het nou? Ondertussen is het 3 maanden geleden, moest hij draaien op Ibiza.
1: Ja.
0: En voordat hij moest draaien, had hij gewoon best wel wat drankjes op. En midden in zijn set, nou, hij moest zo nodig pissen. Ja. Dus wat deed hij? Let op.
2: Hey guys, I'm so sorry. I really need to go for a little pee-pee.
0: Nee. Hij legt alle muziek stil.
1: Hij heeft zijn set stilgelegd.
0: Ja, en gewoon een backspin. Zo, en dan...
2: Hey guys, I'm so sorry. I really need to go for a little pee-pee.
0: En het was voor 5 minuten stil. En na 5 minuten kwam hij terug. Ja, you girl.
1: Maar wacht even, dan pis je toch in een glas?
0: Ja, of je doet even een liedje draaien van 8 minuten of zo.
1: Ja, of dat inderdaad.
0: Ja, maar hij legt gewoon alle muziek stil. Nou, ik vind het maar gek.
1: Wat een meme.
3: De Slam ADE Ticket Week.
1: Wauw.
0: Ik weet niet of hij ook op ADE moet draaien, maar dan kunnen we net zo goed een Dixie naast zijn boot zetten. Hey, maar dit is al vet, hè? Volgende week woensdag dan start het Amsterdam Dance Event. Heb je plannen?
1: Jazeker. Vrijdag ga ik naar Into the Woods.
0: Oh, ja?
1: En zaterdag ga ik naar Dockyard Mr. Garden.
0: Oh, vet.
1: Jou waarschijnlijk zien.
0: Ja, ik ben er ook bij.
1: Nou, dus gezellig.
0: Ik, even 1 persoon heel lief aankijken of gastenlijstplekje hier.
1: Kun je voor mij ook wat regelen?
0: Ja, ik zal ook even een appje meesturen. Ja,
1: en ik wil eigenlijk van zondag op maandag waarschijnlijk met Jarno willen we naar Reinier Zonneveld.
0: Oh, ja. Misschien haak ik nog wel even aan.
1: Oh, gezellig.
0: Ja nou, als ik niet helemaal op ben, dan haak ik zeker nog even aan.
1: Ja, is leuk.
0: Hey, maar mocht jij nu luisteren denken, hey, ADE, allemaal heel leuk en aardig, maar ik heb nog helemaal niks gepland staan. Ja, geen zorgen, wij zijn daar je vrienden van Slam. Heel deze week, tot en met dinsdag, win je tickets voor de beste ADE-feestjes. Met vandaag kans op een exclusief event, Invite Only, van Stamped Records.
1: Ja, op Schiphol.
0: Op Schiphol, wat een plek.
1: Dat is wel echt wel een vette locatie.
0: Weet al een beetje, ze weten nog niet waar, toch?
1: Nou, we hebben het gisteren proberen los te pulken onze grote vrienden Julian Jordan.
0: Ja.
1: Dan ben ik even de naam kwijt.
0: Geen idee.
1: Maakt ook helemaal niet uit. Van Schiphol zelf, van Schiphol Airport. Maar we kregen niks los. Het moet allemaal strikt geheim blijven. Dat is wel een dingetje.
0: Heel benieuwd. Maar jij kan er naartoe, Invite Only. Dus hoor je het ticketalarm, dan app je ADE, de app van Slam. En dat ticketalarm, dat klinkt als volgt. Zo, jij kan het echt goed. Ik dacht echt, jij.
1: Zo. Ja, nee, ik rook.
0: Oh, ja. Dus hoor je...
1: Die was goed, hè?
0: Die was echt goed. Dan heb je ADE.

0: Zo, wat een beukrecord deze voor het eerst. Want ik was een tijdje op vakantie. Mike Williams, Street Drives en Grease 2000. Het zijn de avonturen van Jarno en Jeppe met Florian vanavond. En ik heb hier zoveel zin in.
1: Ja, je hebt er zin in, hè?
0: Ja, ik heb het dus nog nooit gedaan, maar ik vind het... Ja, onze baas was niet fan, hoorde ik.
1: Nee. Hoe legendarisch vind jij het?
0: Ik vind het het meest legendarische spelletje van de Nederlandse radio. Zometeen gaan we een spiegeltje spelen.
1: Ja, we gaan dus woorden spiegelen. En is het aan jouw straks de taak om het woord achterstevoren zo goed mogelijk na te zeggen. Ja, en je kan weer het Slim Avondcircus... Slim Avondcircus,
0: zo, van mij nou een show,
1: het Slim Avondshow Mysterybox kan je winnen. En ik heb hem hier al voor me. Ik zit er even in te kijken. Ja, dat zijn weer dikke prijzen.
0: Ja, ook die dikpik foto van Jarno, die zit er ook bij, toch?
1: Die zit er vanavond bij.
0: Zeker weten. Spreek of typ je naam achterstevoren in de Slam-app als je mee wilt doen.
1: Ja, dus bijvoorbeeld... heet jij Florian, ja, dan stuur jij Nairolf.
0: Nairolf.
1: Heet jij Ruben, dan stuur je Nebuur. Het is heel makkelijk.
0: Heel makkelijk. Dus spreek of typ je naam achterstevoren in de app van Slam. Wie weet speel je zo meteen mee. En ook de Swedish House Mafia, hoor je zo. Happiness is so sad.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
12: Yes.
13: Gooise Vrouwen is terug.
14: Ik heb contact gezocht met de escort service.
15: Oh jee.
13: Een seizoen met extra veel verleidingen.
14: Extra?
15: Hoe kan je mijn nummer geven?
12: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
13: Gooise Vrouwen, stream je nu bij Videoland.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering...
3: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eester Beter Leven Speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuisin, mooi wonen.
3: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
6: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Wie online boodschappen bestelt bij Albert Heijn moet nog even geduld hebben. Pas vanaf maandag worden ze weer bezorgd. Na het cyberincident moeten eerste systemen stap voor stap op orde worden gebracht, zegt AH. Wel worden de winkels weer bevoorraad en zijn overal de schappen weer gevuld. In Den Helder is een gaslek in een woonwijk en daarom zijn meer dan 30 huizen ontruimd. Mensen roken een gaslucht en een paar werden niet goed. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het lek is nog niet gevonden, wel is het gas afgesloten, dus er ontsnapt niks meer. De nieuwe balzaal van president Trump die bij het Witte Huis wordt aangebouwd is medebetaald door techbedrijven Apple en Nvidia. Ze droegen 22 miljoen bij, meldt de Washington Post. De bouw is omstreden, want er werd een deel van het Witte Huis voor gesloopt, zonder toestemming van het congres. En in Duitsland is het sinds vandaag verboden om alcohol te drinken op treinstations. De spoorwegmaatschappij vond het nodig voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een conducteur aangevallen door een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond. Het verbod is niet waterdicht, want in de trein wordt nog wel drank verkocht. Het weer dan van Weer Online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien. En dat was het nieuws op Slam.
10: Thanks, AM Peter. 1 flitser gemeld. Via Flitsmeister op de A1 is een kleintje. Hengelo-Osnabroek. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 5 minuten. Zometeen, spiegeltje, spiegeltje.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror gameshow. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
1: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
2: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Slam. Florian en Jeppe.
3: Ja, en bij mij gaat hier. Zoals ik hoor wat ze zo meteen gaan doen. Spiegeltje, spiegeltje. Ook Dua Lipa komt eraan. Eerst de Swedish House Mafia.

0: de mensen ook altijd zo enthousiast zijn en dat onze baas het nog steeds zo'n ongelooflijk kutspel vindt. Dat vind ik, daardoor maakt het spel het legendarisch.
1: Ja, dat vind ik ook
0: nog leuker om
1: dat
0: te spelen.
1: Vind ik ook. Ja. We gaan het vandaag spelen met Leinat!
0: Hallo Leinat!
2: Hallo.
0: Of moeten we zeggen Daniel?
2: Doe maar gewoon
1: Leinat.
0: Leinat. Leinat.
1: Eigenlijk wel een mooiere naam dan Daniel, vind ik. Daniel hoor je ook zo vaak.
0: Ja joh, we zeggen gewoon lekker Leinat. Hey Leinat, jij hoorde net dat we vandaag in die mystery box, dat daar de dickpic van Jarno van de Wielen zit. En toen zei jij, ja, die wil ik hebben.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik werd er helemaal opgewonden van.
0: Ja. Ja, wat verwacht je ervan?
2: Ja, ik weet niet of die in het doosje past. Ik weet niet hoe groot het doosje is, maar de mystery box.
0: Ja, dit is een flinke mystery box.
1: Dit is een flinke.
0: Ja.
2: Oh, oké. Okay. Dan ben ik wel heel erg benieuwd wat daar in komt, ja.
1: En heb je zelf ook wel eens een dickpic naar ChatGPT gestuurd om het te vragen of je een show hebt of niet? Of is dat echt een dingetje van Jarno?
2: Nee, ik denk dat het echt inderdaad een dingetje voor Jarno is.
1: Ja, okay. Ja, dat denk ik ook wel.
2: Ja. Moet iemand zijn, hè?
0: Ja, bijzondere jongen.
1: Hey, we gaan lekker spiegeltje spelen. We gaan woorden spiegelen. Aan jou de taak om het woord achterstevoren zo goed mogelijk na te zeggen. Ja, en onze stagiair die heeft dus het woord ingesproken. Ja, je hebt je moet even helpen.
0: Ja, onze stagiair Ruben die heeft dus het gespiegelde woord ingesproken.
1: Ja, dat is het.
0: En dan moet jij na de bliep moet je dat dus zo goed mogelijk napapegaaien. Dan draaien wij het in de spiegelmachine, draaien we het weer om. En dan is het aan ons de taak om te raden wat er daadwerkelijk is gezegd. Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou, Leinat, dan gaan we naar opdracht nummer 1.
1: Komt die aan.
3: Haremaak.
1: Oké. Okay.
0: Nog één keertje?
1: Nog één keer luisteren.
3: Haremaak.
2: Haremaak.
0: Nou,
1: dat is toch niet slecht.
0: Dat is toch erg goed gezegd. Dan gaan we dat even in de grote spiegelmachine van Slam zetten. En dan krijgen wij vervolgens. Oh, wacht, hij moet nog even meewerken. Ja, kijk. We hebben een andere piloot, hè? Dan gaat het allemaal.
1: Komt-ie aan.
0: Zeg het maar.
1: Wat?
2: Camera.
1: Oh, ik denk dat ik het wel hoor.
0: Ja, wat denk jij?
1: Ik denk dat hij zegt camera.
2: Nou, ik denk
0: het eigenlijk ook wel. Gaan we eens even kijken naar het antwoord. Horen.
3: Camera.
1: Ja! Ja!
2: Hey!
0: Omdat het zo'n leuk spel is, hè?
1: Ja, oké, dan ga ik er zo lekker in zitten. Ik wou net zeggen, gaan we die tweede er even bij pakken?
0: Ja joh, we gaan die tweede ook doen.
1: Oké, okay, goed luisteren. Daniel, komt hij aan?
2: Ja.
3: Naam op.
1: Zo, maar die is wel echt een stukje moeilijker. Oké, nog even één keer goed luisteren.
3: Naam op.
0: Oké.
2: Naam
0: op. Oeh, nou. Ik zei hem iets anders, maar we gaan kijken of we er wat van kunnen bakken. We zetten hem in de grote spiegelmachine van Slam. En dan krijgen wij vervolgens. Moeilijk.
1: Nog één keer.
2: Oeh.
1: Oh, ik hoor hem denk ik wel.
0: Hoor jij hem?
1: Ik hoor hem denk ik wel.
0: Oh, dat vind ik knap. Ik hoor het niet.
1: Ik denk. Wat denk je zelf, Daniel?
2: Ja, ik denk dat het ook wel in de trant met Jarno te maken heeft. Iets met een banaan.
1: Ik denk hetzelfde. Ik denk dat het heet bananen. Volgens mij is
0: bananen?
1: Dat het.
0: Bananen? Ja. Gaan we eens even kijken of het goed is.
3: Bananen.
1: Ja!
0: Oh! Zo, 2 uit 2. 2 uit 2.
2: Kijk eens.
1: Nou, heb je dik en dubbel die dickpic verdiend.
0: Die Slam Mystery Box die komt naar je toe met de dickpic van Jarno van de Wielen.
1: Wauw.
2: Lekker hoor.
1: Hey, veel plezier ermee. Wat ga je ermee doen?
2: Uitvergroten. Lekker.

0: Jarno en Jeppe. Ja, Florian en Jeppe vandaag. Met David Guetta, Sam Martin en Dangerous. Jeppe, jij bent eigenlijk de Martin Garrix van Slam, wist je dat?
1: Nou, wat dan?
0: Ja, je bent nu sinds kort DJ.
1: Ja.
0: En je kan zingen.
1: Ja.
0: Dat zijn de twee dingen die Martin Garrix ook kan, hè?
1: Kan Martin Garrix zingen, ja?
0: Ja, hij zingt op zijn eigen Grand Slam tegenwoordig. Hij doet zelf zijn plaat inzingen.
1: Oh, jeetje.
0: Ja, dus, maar jij was eigenlijk eerder. Want jij was eerder DJ dan, en kon zingen dan Martin Garrix. Eigenlijk ben je groter.
1: Eigenlijk ben ik veel groter. Ik ben eigenlijk veel groter. Ja, DJ Marty. DJ Marty. Dat was wel grappig. Ik weet nog dat ik heel lang geleden, was ik echt jong. Toen was ik op een of ander huisfeestje.
0: Ja?
1: En toen stond daar DJ Marty achter het draaitafeltje. Stond hij daar te draaien.
0: Was echt Martin Garrix.
1: Ja, toen was echt nog een heel klein mannetje. Toen deed hij een of ander feest. Was dat sneakers of speakers? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, dat was zijn eigen feestje. Organiseerde die volgens mij in Amstelveen, dacht ik.
0: Ja?
1: En toen hoorde ik hem daar draaien. Toen dacht ik, wow, yo.
0: Wat een kutmuziek. Oh.
1: Nee, ik dacht echt, volgens mij ga jij echt groot worden.
0: Ja?
1: En
0: zo.
1: Daar is hij. Ik was er meteen bij, hè.
0: Vanaf het begin heeft hij het gezegd.
1: Ja,
0: oei, oei, oei, oei.
2: Slam.
0: Deze week pakt hij de belangrijkste track op Slam, ons paradepaardje, de Grand Slam. Dit is Martin Garrix.

0: Martin Garrix zelf ingezongen. This Dream of You. Zometeen gast in de zes avonturen van Jarno en Jeppe.
1: Ja, zeker. We hebben namelijk Jesse Hoefnagels te gast.
0: Oh, ik dacht... Jesse Hoeré.
1: Jesse
0: Hoefnagels.
1: Je hebt nu een interview voorbereid voor Jesse Hoeré.
0: Kut.
1: Dat meen je toch niet?
0: Ja, hè? Ik dacht, ik wilde vragen of de Ziekodome zo ging doen, maar... Jesse Hoefnagels.
1: Jesse Hoefnagels. Ja, klein verschil.
0: Maar wel een betere artiest.
1: Ja, nee, dat zeker, ja.
0: Zo meteen, Slam avondje.
2: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Dan wordt niet slapen.
2: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
4: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Menzies. Kijk op Menzies.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
11: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent... en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
15: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: teruggeleverd kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
3: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
9: Simyo. Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: 8:30. Dit zijn de avonturen van Jarno en Jeppe met je weerupdate van Weer Online. Het is 16 graden. Morgen droog dagje met 's middags wat zon, 18 graden. En dan even de wegen af met Flitsmeister. 1 kleine vertraging gemeld op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen

0: avonturen van Jarno en Jeppe. Dit is de Slam Avondshow. Two brothers on the fourth floor. And dreams will come alive. Your dream will
1: come alive. Slam. Jarno en Jeppe.
0: Ja, je kent hem misschien van YouTube, maar de kans is de afgelopen jaren minstens zo groot dat je hem op het podium van een festival hebt zien staan. Want ondertussen is hij met zijn muziek niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekscene. Mag ik het horen voor Jesse Hoefnagel? Yes. Hey, welkom man, welkom.
2: Dank je wel.
0: Hoe is het met je?
2: Dat je er bent, man.
3: Ja, gezellig. Ja, ja. Gaat goed.
2: Hey, toch wel grappig om hier nu met jou te zitten.
3: Ja, dat vind ik ook.
0: Ik eerlijk zeggen.
3: We zeiden ook van lang geleden.
2: Het is echt tering lang geleden. Ik zit even te denken wanneer de laatste keer is dat ik jou heb gezien. Maar
0: ja, want jullie zijn twee YouTube-veteranen, ja, om zo maar zetten.
2: Ja, ik ben een veteraan en jij zit er nog middenin.
3: Ja, ook wel al meer dan 10 jaar. Maar ik denk dat de laatste keer dat wij elkaar gezien hebben wel echt 7 jaar geleden.
2: Ja, dat denk ik inderdaad ook wel.
0: Maar eigenlijk zijn jullie een beetje hetzelfde, zie ik nu. Want jij maakt ook muziek.
2: Ik maak ook muziek.
0: En Jesse, jij doet dat ook. Alleen Jesse is gewoon net die succesvol.
2: Iets.
3: Ik ben niet op de radio, hè? Of ja, nu vandaag. Ja, maar nu ik heb niet mijn eigen show.
0: Maar we moeten jou uitnodigen, dus we willen jouw muziek ook laten zien.
2: Er gaat morgen wat uitkomen.
3: Klopt.
2: Vertel.
3: Klopt. Vanavond.
2: Vanavond.
3: Het ligt bij jou. X.
2: X?
3: Ja.
2: Oh, die X hoort er nog achter.
3: Die hoort erachter, ja.
0: Maar ook dacht het foutje was in het systeem, maar het hoort er echt bij.
3: Het hoort er echt bij.
2: En waarom, waar staat die X voor dan?
3: Het is gewoon een kusje. Die krijg je
2: dat is gewoon een klein kusje die je erbij krijgt.
3: Ja.
2: Gaat de track over een specifiek persoon? Want die vorige nummers die gingen over één bepaalde ex en deze...
3: Klopt. Deze laat ik over aan de verbeelding.
2: Oh ja.
0: Oké.
3: Okay. Kijk, ik heb besloten me daar niet
2: meer aan te branden.
3: Over uit. Nee. Dit is een track. Hij gaat wel over... Nou ja, kijk, ik denk na een heartbreak weer opnieuw een soort van in het datingwereldje vallen. Dat is wel een beetje waar deze track over gaat. Ja. Het gaat niet per se over één specifiek persoon, maar toch wel... Ja, die dating life zitten toch wel wat ingewikkelde dingetjes in. En ik denk dat dat iets is wat ik naar voren laat komen in deze track.
2: Wat vind je het meest ingewikkelde aan het dating life?
3: Nou ja, toch wel verwachtingen. En misschien als je met iemand gaat daten... dat de ene persoon veel sneller iets wil dan de ander. Of ik denk dat dat iets is waar je altijd heel erg tegenaan loopt. En dat is iets waar je veel over moet praten. Maar je kan er ook liedjes over schrijven. Ja. Dat heb ik gedaan.
0: Inderdaad, voor veel mensen herkenbaar. En de aanleiding van het liedje heb je... veel op Instagram geplaatst. Een soort vijfdelige serie of zo.
3: Klopt.
0: Zonder ook die track dan te laten horen.
3: Ja.
0: Veel verwarring in de comments ook.
3: Ja, klopt.
0: Was dat een idee wat je al in je hoofd had borrelen toen je dacht, nou, zo ga ik eens even deze track een beetje teasen.
3: Ja, nou ja, ik had gewoon heel erg het gevoel van, je hebt dan een tune af en dan is het oké, rollout plan. Zoveel video's gaan we op TikTok maken, zoveel op Instagram. Ja. En ik had gewoon een beetje iets van, 100 keer datzelfde geluidje pushen.
0: Ja.
3: Ik was er wel een beetje klaar mee. En ik dacht van...
0: De Roxy Dekker formule, ik ga even iets anders proberen.
3: Ja, ik ga even iets nieuws proberen. Ja. Laat me even proberen te acteren. En ja, het idee erachter was eigenlijk gewoon om het verhaal van de track te vertellen... zonder de track te laten horen. En eigenlijk aan het eind van het verhaal maakt het allemaal sens. En past het nummer daar eigenlijk perfect bij.
2: Ja, ik zag ook inderdaad een sterk staaltje acteerwerk. Zitten daar nog ambities of iets?
3: Nou ja, dat weet ik niet. Ik moet zeggen dat ik wel eens repetities heb of audities heb gedaan.
2: Oh ja?
3: Maar daar kwam niet veel...
2: Voor wat heb je auditie gedaan?
3: Ja, dat was een... volgens mij een Videoland-serie van de makers van Uncle Mafia of zo, wat heel vet was.
2: Ja, stil.
3: Waarvan ik dacht, oké, let's go. En ik stond daar, jongen. Ik stond toch echt 30.000 kleuren in mijn broek te schijten. Nee, ja, dat is niks voor mij, man. Maar
0: misschien later wel, joh.
3: Later ooit. Kijk, ik zou liever, denk ik, als ik een film zou maken, liever achter de camera staan.
2: Ja. Ik vond het nog wel realistisch.
3: Dankjewel, man. Ja,
0: het zit ergens wel in je, hoor.
2: Ja, denk
3: ik wel. Ja, ik heb veel geoefend, maar goed om te horen dat
2: Hey, en je doet het al jaren zonder label?
3: Ja, klopt.
2: Lopen ze wel aan je te trekken? Of heb je zoiets van, nou ja, je kan trekken wat je wil, ik ga het lekker zelf doen?
3: Ja, ik weet niet per se trekken, maar er zijn wel gesprekken geweest met labels. En ik heb het zeker wel eens overwogen. Maar eigenlijk tot op heden nooit echt het gevoel gehad van, dit is iets wat ik nu nodig heb.
2: Ja.
3: Ik sta er wel altijd nog voor open, maar ik vind het wel heel belangrijk om heel veel zelf te blijven doen.
0: Op zich heb je ook zelf natuurlijk een groot bereik, hè, in die zin. Dus je kan ook wel wat andere artiesten niet hebben. Je hebt natuurlijk een groot bereik met je YouTube-kanaal en je Instagram en connecties hier en daar. Dus op zich, Als je het niet nodig hebt. Ja.
2: Onderaan de streep houden dan toch zelf het meest aan
0: het. Ja,
2: als je het gewoon lekker zet.
3: Ja, kijk, het is meer investeren. En af en toe is dat ook een rip uit je lijf als je single flopt.
2: Ja. Ja.
3: Maar goed, als het wel een hit blijkt te zijn, dan kan je het wel je eigen zak steken.
0: Dat zeggen.
2: Ja. Nou ja, we hebben de nieuwe gehoord. Volgens mij, het klinkt wel als een hitje.
0: Nou, zeker. We gaan hem zo even luisteren. Is dit de allereerste keer dat mensen hem horen? Of heb je hem tijdens je tour ook al gedaan?
3: Ik heb hem tijdens mijn tour voor het eerst live gespeeld. En daar konden mensen niet stilstaan.
2: Okay.
3: Dus als je nu in de auto zit, of ik weet niet waar je bent.
2: Ja.
3: Maar er mag best wel een beetje gedanst worden.
2: Voet je op een kraal. Omhoog.
0: We gaan hem draaien. Allereerste keer op de radio. De primeur van Jesse Hoevenhagels. Je mag hem zelf aankondigen.
3: Dit is Het Ligt Bij Jou. Ja.

0: uit. Het ligt bij jou. Yes! Lekker man. Ja, je zei het net al, een beetje terug naar de jaren 10 eigenlijk, hè? Een beetje toch?
1: Ja man, ja, dat is wel een beetje de vibes.
2: En het mooie was, we begonnen inderdaad al een klein beetje naar dat dit het genre van het moment zou gaan worden. Maar jij loopt net te vertellen dat jij eigenlijk voordat dit het genre zou worden, had je dit eigenlijk al klaar liggen.
1: Ja, nou ja, klopt. Ik was hier eigenlijk al een jaar geleden mee bezig.
2: Ja.
1: Of tenminste, met deze sound. Maar ik was nog midden in mijn andere project. En ik zat zelf, eigenlijk het afgelopen jaar heb ik veel in Duitsland gewerkt aan nieuwe tracks. En ik had gewoon zoiets van, die 2010 sound is zo sick. Gewoon die EDM, gewoon een beetje die cash, die gore Kesha-achtige
2: beat. Ja.
1: En dat wilde ik heel graag weer een beetje terug laten komen. En ik heb het een beetje in een nieuw jasje gestopt met een klein vleugje. Ja, hoe wil je het noemen? DJ Core.
0: Het is wel vet.
1: Ja.
0: Het is wel waar de mensen een beetje naar verlangen.
1: Ik hoop het.
0: Toch die nostalgische vibes.
2: Ik was die producer ook weer van Kesha. Was dat niet Dr. Luke?
0: Ja, volgens mij wel.
2: Ja, hè?
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Hey, tof. Ga streamen de nieuwe van Jesse Hoefnagels. Als je op Spotify dan jouw naam intikt. Dat is wel een dingetje trouwens. Ja, je hebt een concurrent, hè?
2: Ik ging jouw naam net op Spotify intikken. Dus ik tik in Jesse Hoe. En toen kreeg ik vervolgens...
0: Wat is dit? Ken je dit niet? Jesse Hoeré.
1: Hoeré?
2: Jesse Hoeré.
0: Ja, je zit op het internet. Ken je dit niet?
1: Ik heb geen idee.
0: Nou, hoe heb je dit gemist, man?
1: Jesse Hoeré.
0: Hoeré.
2: Met een streepje op de E.
1: Oh, dus het gaat ook echt H-O-E. En dan pas moet je dus ook nog de F intoetsen om mij nu te vinden.
0: Ja, want Jesse Hoeré gaat nu helemaal viraal met dit liedje.
1: Ah, oh, fuck.
0: Ja.
1: Ik moet mijn naam veranderen.
0: Helemaal, je had nog nooit van hem gehoord.
1: Nee.
0: De jochie gaat helemaal viraal op het internet.
2: Heb je onder een steen geleefd, Jesse?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik TikTok wel een beetje verlaten heb.
2: Wow. Ja, nee, maar dan snap ik het wel. Want dit leeft op TikTok inderdaad heel erg. Ze zeggen dat ze zelfs een Ziggo Dome gaan vullen.
0: Hij heeft ook nog een zusje, die heet Claudia Hoeré. En die heeft een liedje, Wat een plezier de mensen hier. En ze stonden samen voor de Ziggo Dome, zeg maar. Ja.
2: Jouw hoofdspreker.
1: En dit zijn de muziekliefhebbers, hè?
0: We zitten gewoon boven de virals, hè, Jesse. Jij zit gewoon nog niet op TikTok, maar wel gewoon nog gelukkig op YouTube. Nu viel het mij op dat er heel veel YouTubers zijn begonnen met zingen.
1: Met zingen?
0: Ja, naast de YouTube-carrière ook een zangcarrière. Uh-huh. Ik heb er even een paar gepakt.
1: Okay.
0: En het lijkt mij leuk als je ze blind gaat ranken van 1 tot 5, zeg maar. Dus iedere keer krijg je 1 tot 5.
1: Als artiest die YouTuber is.
0: Ja.
1: Maar moet ik ze dan ranken als artiest of als YouTuber?
2: Oeh, dat is een goeie. Nee, als artiest.
0: Als artiest, ja.
1: Okay. En 1 tot 5.
0: Ja,
1: 1
0: tot 5.
1: Okay.
0: Ja, komt hij aan de eerste. Ik zeg schat, ik ben een bankzitters.
1: Oeh. Ja, bankzitters hebben het wel echt laten lukken, man. Ja. Maar muzikaal vind ik ze... Ja, ik vind ze dus op YouTube wel een stuk sterker. Maar goed.
2: Nee, het gaat echt om muzikaal.
1: Ja, oké. Okay. Nou, laten we dan wel... Want ik vind ze zijn live wel echt beter geworden. Toch wel Ziggo Dome's en zo. Ja, ik zou ze op 3 zetten.
0: Op 3.
1: Ik weet niet wat er nog komt.
2: Nee, precies.
0: Maxime en Sophie met Heyo. Ze maken een beetje K-pop. Heb je dit ooit gehoord?
1: Nee, maar het klinkt een beetje als een slap aftreksel van Jet van der Steen.
2: Oei.
0: Oei. Ik denk niet dat het hoger komt dan bankzitters.
1: Nee, ik zou ze... Ja, wat komt er nog? Ik zou ze op 4.
0: Oké.
2: Okay. Op 4.
0: Dan hebben we...
2: Nou, zetten we het op 4.
1: Ben ik heel onaardig nu?
0: Nee, gewoon je eerlijke mening. Dat is gewoon
1: eerlijke mening.
0: Komt ie aan. DutchTuber maakt nu muziek onder Job. Ik zweef in. Ja.
2: Mm. Ah, straks staat je songwriting.
1: ChatGPT is ass song. Ik zet hem op 5.
0: Op 5.
1: Ik heb nu alleen 1 en 2, dus beter komen jullie even met iets goed.
2: Ja.
0: Oké, okay, nu komen we. Ik ben benieuwd of je deze vent kent. Ik was lonely at the bottom, maar zie ik je dan bovenaan? Misschien wat overmoedig. Vind je het over de top? Holy, Jeppe en Kenny op onze full rolly. Het is deze YouTube-veteraan.
2: Easy. Van de zomer tot de lente lag ik
0: nachten vol met twijfel. Hoe hoog zeg je Jeppe? 1 of 2?
1: Ja, dit is heel spannend, want ik weet niet wat er nog komt. Maar ik ga hem denk ik wel gewoon op 1 zetten.
0: Weet dan heb zeker? Ik slecht nieuws voor jou, want dit is optie 5.
1: Oké,
2: okay, oh, legend!
1: Oké, okay, nummer 1, nummer 2, ze zitten hier naast elkaar.
0: De nummer 1 en 2 YouTube en zangers bij elkaar. Ongelooflijk, ze zit hier gewoon naast me. Ongelooflijk.
2: Verdomme, je stond er zelf in.
1: Ja, maar er zijn zoveel YouTubers die zo echt geen muziek moeten maken... dat ik echt niet wist wat er nog ging komen.
0: Wat is jouw mening daarover?
1: Nou, kijk, ik vind het dus wel oprecht. En ja, dat is misschien een beetje hypocriet om te zeggen... want ik maak zelf ook muziek en ik kom van een YouTube-achtergrond.
0: Ja.
1: Maar ik heb er wel moeite mee om eigenlijk best wel vaak... in dit rijtje geplaatst te worden.
2: Snap ik.
1: En ik snap het, want natuurlijk, ik heb een platform... en dat gebruik ik ook om mijn muziek te pushen. Maar ik denk dat ik wel een niet per se de regular route heb bewandeld als...
0: De andere YouTubers.
1: Ja, nou, ik weet niet. Het is zeg maar... Ik ben nu gewoon kleine zalen aan het doen. En
2: ja,
1: langzaamaan echt wel aan het proberen om een muzikaal pad te bewandelen. Zonder daar te filmen. YouTube
0: eigenlijk staat jouw YouTube helemaal af van jouw merk als artiest eigenlijk.
1: Ja, een beetje. Kijk, ik heb wel het gevoel dat ik daar een soort van opnieuw moest beginnen.
0: Ja.
1: En dat vind ik heel leuk. Want daardoor kan je ook groeien als live show. En is het niet zo dat je daar uiteindelijk op een podium staat op een veel te grote stage. En daar eigenlijk nog helemaal niet klaar voor bent.
2: Ja joh, maar je bent gewoon bezig om dit keihard te laten lukken.
0: Dankjewel. Goed. Moet je nog ergens optreden komend weekend of volgende week? Of
1: nee, ik heb het lekker rustig. Ik ga lekker partyen. ADE,
0: dat is vieren.
1: ADE ga ik gewoon lekker mijn USB-stick meenemen. En dan ga ik
2: lekker
1: elke DJ zeg ik, hé jongens, hebben jullie deze al gehoord?
2: Waar ga je heen met ADE?
1: Veel feestjes. Ik kijk het meeste uit naar misschien de vrijdag in Skatecafé Pip. En ik ga ook nog naar Skepta.
2: Lekker.
1: Dat is heel vet.
2: Doop.
0: Alright, nou neem je USB-stick mee met je nieuwe tune erop. En ga hem streamen. De nieuwe van Jesse Hoefnagels. Het ligt bij jou.
1: Yes!
0: X. Hey, thanks voor het komen, man.
1: Dankjewel.

0: Daryl Larson en Midnight Sun bij Slam. En dit is Yugel.
1: Hey guys, I'm so sorry. I really need to go for a little pee-pee.
0: Oké, nou dan wachten we nog even. Hoor je me zo meteen. Moving to the set, komt eraan.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
8: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50%.

0: Nina wel. Ze ruikt me.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik was

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Terwijl het kabinet steun zoekt voor begrotingen, dient de SGP een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans. De partij is het er niet mee eens dat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. En dat was een eis van de SGP om de begroting te steunen. Het kabinet heeft de steun nodig om de begroting erdoor te krijgen. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn weer relletjes uitgebroken, net als gisteren. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets in de fik en gooiden flesjes en stenen naar de politie. De ME is ingezet. In meerdere winkels van Albert Heijn zijn toch nog lege schappen te zien. Na het cyberincident zijn er al dagen problemen met de bevoorrading. Eerder vanavond zei Albert Heijn dat overal in het land de schappen weer zijn gevuld. Online boodschappen bestellen duurt nog even en kan pas weer vanaf maandag. En AZ heeft de returnwedstrijd tegen het Israëlische Hapoel in de Europa League gewonnen. Het werd 2-1. Er werd van tevoren gedemonstreerd bij het stadion in Alkmaar door tientallen mensen met Palestijnse vlaggen. Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. In Kroatië verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. Het weer dan van weer online. Vanavond nog droog, maar vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En dat was het nieuws op Slam.
7: 3:09 heeft de wegen af met Flitsmeister. Het is rustig. 1 vertraging op de A1 Hengelo-Osnabroek tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 6 minuten door een auto met pech.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.

0: Duitsland. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Slam. Florian en Jeppe.
7: Ik begin een beetje honger te krijgen.
8: Oh, lekker zeg.
7: Oh, gelukkig zo meteen. Turdy Snackens. Oh! Calvin Harris komt eraan en eerst Mr. PP, Yugel.

0: Ja, ik zweer het, man.
1: Ja, maar jij vertelt net dat je zo meteen door de Febo Drive gaat rijden.
0: Ja, nee, we hebben het nu over Ten Snackens, Dirty Snackens, het spel wat we straks gaan spelen. En ik denk ineens, dus ik vraag aan jou, wat is jouw favoriete snack? Dat vraag ik net aan jou.
1: Ja, ik kom er even niet op, maar het is de Cito-stick.
0: Ja. Toen zei ik van, nou, ik vind het speciaaltje lekker. Dus hij zegt van, speciaaltje, wat is dat? Ik zeg, ja, dat kan je alleen bij de Febo halen. Jij zegt, ik eet niet bij de Febo, want ik heb gewoon een snackbar om de hoek zitten.
1: Ja, ik heb nog nooit bij de Febo gegeten.
0: Ja, dat vind ik echt belachelijk. Ja,
1: nee, we hebben snackbar Tropical.
2: 30 snackers.
0: Nou ja, ik heb het net over de Febo. En ik denk van, oh, daar heb ik zin in. De Febo Drive. Ga ik straks even lekker doorheen rijden. Nou,
1: misschien rijd je wel achterna.
0: Ah, lekker zeg.
1: Lekker. Hey, zometeen tijd om ook snack te goed te winnen.
0: Ja, zeker. We gaan namelijk 30 snackers spelen. Ja. Ken je dat spel?
1: Ja, het lijkt denk ik op 30 seconds, maar dan met snacks.
0: Ja, nee, we gaan straks dus met een luisteraar bellen naar een snackbar. En dan heeft de luisteraar 30 seconden de tijd om 2 snacks te beschrijven zonder de snack te benoemen.
1: Ja.
0: Ja, dus jij noemde net van, ja, mijn favoriete snack is een, ja, hoe heet het ook weer altijd? Hoe heet het nou?
1: Ik kom er nooit op. Het is gewoon zo'n stick met kip eraan en ui ertussen. Dus een Cito-stick.
0: Een Cito-stick. Ja, precies. Nou, je kan snack te goed winnen. €20 maar liefst. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is jouw favoriete snack naar de Slam Ebbok sturen.
1: Ja, en dan maak je dus kans op €20 snack te goed. Als je dan 2 snacks goed weet. Of nee, dan moet die snackbar 2 snacks halen.
0: Ja, precies. Snacks te beschrijven.
1: Ik snap het. Meld je aan via de F van Slam. Wat is jouw favoriete snack? Wie weet speel je zometeen mee naar John is Blue. En eerst Ariana Grande bij Slam.

0: Zomer, nee, het is helemaal geen nazomer, het is gewoon een grote zomer. Van Jonas Blue en Edge of Desire. 30 snackens. Donderdagavond betekent snackdag. Meestal is dat de dag dat altijd dat de borrels zijn, hè, op werk. Dat de borrelhappen op vrijdag of donderdagmiddag op tafel verschijnen. En nou, we gaan nu ook kijken of je snack te goed kan winnen in de nieuwe editie van 30 Snackens. Spelen we vandaag met Raymond.
1: Oh, Raymond!
2: Hallo Raymond!
1: Hallo!
0: Wat zei je nou?
1: Ieder pontje gaat door het Raymondje.
0: Oh, jezus.
1: Nee, niet? Wat is jouw favoriete snack, Raymond?
2: Ik denk toch wel gewoon de classic kroket eigenlijk.
1: Ah, lekker classic kroketje. Maar dan met of zonder mosterd? Of ben jij zo iemand die het met mayonaise eet?
2: Ja, zeker. Met mayonaise. Nee,
1: oh,
2: mosterd
1: nee,
2: is vies.
1: Oh, wat erg.
2: Ja, sorry.
1: En wat is de mayonaise dan?
2: Zaanse.
1: Oké, dat dan wel. Dure mayonaise. Okay.
2: Wel lekker luxe.

0: ging een beetje.
1: Voor mij ook.
0: Jeppe. Ja. Ben jij zover?
2: Ja, we gaan naar onze favoriete snackbar bellen. Dat is namelijk een snackbar in Os. En hoe heet die snackbar ook alweer, Ruben?
3: Van der Schoot.
2: Oh ja, Van der Schoot. En Van der Schoot die neemt altijd op.
0: Okay.
2: Dat is wel goed om te weten.
0: Ja, dat is goed. Want dan moet het eigenlijk goed komen. Ja, hij kent het spelletje. Komen.
2: Nou, jij mag twee snacks verzinnen.
0: Ik mag twee snacks.
2: Ja, dan mag jij verzinnen.
0: Ken je de Cito-stick, Raymond?
2: Oh, ga je hem echt moeilijk? Ga je hem zo moeilijk maken?
0: Oh, is dat moeilijk? Oké, okay, nou, doe geen Cito-stick. Nee, oké, okay, doe geen Cito-stick. Laten we gaan voor je kroket, je favoriete snack.
2: Ja. En dan gaan we voor de kaassoufflé.
0: En de kaassoufflé.
1: Ja? Ja, helemaal goed.
2: Oké. Okay. Nou, komt-ie.
4: Van Van Schoot, goedenavond.
1: Hallo. Hi, met Raymond spreek je. Wil je eventjes meedoen met een spelletje? Ik heb een kroket.
2: Wat gebeurt hier nou?
1: Een gefrituurd iets. Ik heb het eigenlijk al gezegd, dus je kunt het pas wel raden.
2: Wat gebeurt hier nou?
4: Een kroket.
1: Ja, precies. En we hebben nog iets, dat kun je ook op een broodje doen. Het geel, het komt met melk wordt het van gemaakt. Ook een snack.
4: Met melk?
2: Met melk?
1: Ja, dat is wel het product. Dat is een kaassoufflé, dat is een drama.
2: Wat gebeurt hier nou?
0: Nee, is niet goed.
4: Nee, je hebt het al zelf gezegd, dus ja.
2: Nee, dat ging niet helemaal lekker dit, hè, Raymond?
4: Nee, niet bepaald.
1: Oh, niet mijn spel.
2: Wat erg.
0: Kanon. Ik val één keer in. Dat is bij de allerslechtste editie van 30 Snickers Award.
4: Nee, heeft hij niks gewonnen?
0: Hij heeft niks gewonnen.
1: Nee, dan moet ik een kaasplate zelf gaan kopen.
2: Heeft hij helemaal verkeerd gedaan. Oh, nou. Raymond, wat erg, wat een afgang.
1: Ja, drama, niet normaal.
0: Nou, drama inderdaad. Nieuw. Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Mal P, just a little bit more.

0: Mix Marathon Track of the Week, Rehab en Drama. Ja, dat was het.
1: Oh mijn god.
0: Ja, jij speelt het spel al vaker. Is het de eerste keer dat het zo dramatisch verliep?
1: Nou, volgens mij is het al wel een keer eerder echt dramatisch verlopen. Volgens mij de week dat ik er niet was met Senna was het ook niet...
2: Er is één week inderdaad geweest dat het gewoon kansloos was ook. Maar niet zo erg als deze.
0: Nee, dit was wel echt een treinongeluk. Och, hij begon al met, ik zoek iets van een kroket. Ah, kut, ik heb het al gezegd. Ik heb nog nooit zo slecht natuurlijk die second spelen gehad of gezien.
1: Oh mijn god.
0: Je hebt wel eens dat je per ongeluk een vertaling zegt of zo, of een deel van het woord. Dan lig je eruit, spel, maar hij zei gewoon...
1: Nee, hij zei gewoon meteen... Gewoon het woord wat het had moeten zijn.
0: En een kaaskroket gemaakt van melk. Dat heb ik nog nooit meer gehoord.
1: Nou ja, in de berichten-inbox zie ik mensen helemaal losgaan. Dus we hebben wel leuke radio gemaakt, hè?

0: app naar de studio en maak je kans op tickets voor. En vandaag is dat vet. Het is een exclusief feest op
1: Schiphol.
0: Wauw. Ja, daar moet je echt bij zijn. Een invite-only event van Stamped Records. Dus je staat er eigenlijk met alleen maar belangrijke mensen. Want ja, die mensen krijgen meestal een invite.
2: Ja, en het is ook op een locatie, een vette locatie op Schiphol. Ja. Die nog niet bekend gemaakt mag worden wegens veiligheid. En weet ik veel wat. Dus het belooft echt ja, gewoon heel vet te worden.
0: Ja, hoor je het ticketsalarm afgaan, dan heb je ADE. Ik kan verklappen, voor 10 uur gaat het alarm nog af.
3: Next week, Amsterdam becomes the capital. The beats take over. The nights get longer. Get ready for
4: Amsterdam. Dance event. Als je van dance houdt, is Amsterdam komende week weer de plek waar het gebeurt. En waar dance is Slam.

0: Mis niks van Slam ADE 2026. Check de line-up op slam.nl of de app.
1: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Slam ADE is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emil Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.

0: sporten in sportvoeding.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Florian en Jeppe.
13: En hoor je dit alarm?
14: Deel!

0: Glynn en My Love in de Slam Avondshow.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: En daarvoor ging hij af het alarm. Het ticketalarm.
2: Ting, ting, ting, ting.
0: Hij klonk toch wel net wat anders. Ja. Ja,
2: zoiets.
0: Gooi heel deze week tot en met dinsdag een ticketalarm. Dan heb je ADE. En maak je iedere dag kans op tickets voor een ander vet ADE-feestje. En vandaag is dat een exclusive only invite only feest op Schiphol Airport. Van Stamped Records.
2: En de appjes die stromen binnen. Ik zie ADE, Anja, ADE, Marco, ADE, Lorenzo. Maar wie gaan wij terugbellen? Dat is de grote vraag.
0: Ik zou zeggen, kies er één uit. Ik gooi de schuif open en dan horen we het vanzelf.
2: Nou. En dat er wordt opgenomen. Dat is natuurlijk ook wel. Zou ook wel handig zijn. Eens even kijken. Nou.
0: Spannend.
2: Heel spannend.
0: Heb je ADE gestuurd? Check je telefoon.
2: Check zeker even je telefoon. Tja, als je niet opneemt, gaan we de volgende bellen.
0: Oh.
2: Hallo met wie?
3: Goedenavond.
2: Hallo met wie?
3: Gajo.
2: Jij hebt ADE gestuurd naar de Slam Airbox.
3: Nou, dat klopt.
2: En het zou jouw allereerste dancefeestje ooit zijn.
3: Ja, klopt.
2: Hoe dat zo?
3: Ik ben wel eens naar concerten geweest en naar festivals, maar eigenlijk nog nooit naar een dancefeest.
2: Jeetje, zou dan toch wel leuk zijn, hè? Als je dan dat allereerste dancefeestje, dat dan een feest op Schiphol is.
3: Ja, dat zou wel leuk zijn.
2: Met de locatie.
3: Ik heb er ooit wel eens op Schiphol gewerkt als een vakantiebaantje, dus dat zou wel leuk zijn een keer.
0: Oh, dus je weet hoe het eruit ziet van binnen, zeg maar.
3: Ja, ik heb er ooit als assistent landmeter tussen de vliegtuigen gelopen.
2: Nou, oké.
0: Ik denk dat je er volgende week woensdag anders bij loopt, op donderdag.
3: Ja, ik denk niet dat het tussen de vliegtuigen zal zijn.
0: Maar je bent wel bij het invite-only feest van Stamped Records op Schiphol.
3: Leuk.
0: Je bent,
3: echt heel leuk.
0: Tickets voor dat feest Slam Boost je ADE.
3: Ja, joh, hartstikke leuk. Hartstikke bedankt.
2: Hey, leuk man. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: En wie ga je meenemen?
3: Ja, dan moet ik nog even een vriend uitkiezen. Want ja, ik kan er maar eentje meenemen, geloof ik.
0: Stagiair? Weet je dat? Sorry. Ja, ik heb geen idee. Ja, ik denk het wel.
3: Oké.
0: Okay. Nou, en anders is het een meevaller als je ineens 4 tickets op de mat binnenkrijgt, joh. Lekker een meevallertje. Ja, jij gaat er in ieder geval naartoe, van kan je uit verrotten.
3: Ja, we zullen zien. Maar in ieder geval heel erg bedankt.
0: Gefeliciteerd,
2: heel veel plezier.
0: Ja.

0: Elton Don, Ella Henderson, 21 Reasons bij Slam.
1: De avonturen van Jarno en Jeppe. Slam.
0: Ja, nog iets meer dan een maand, dan gaat het gebeuren. Dan zijn de werkvloeren leeg. Zit iedereen voor zijn PlayStation om de game van het decennium te gaan spelen. Op 19 november, dan komt het eindelijk uit. GTA 6. En vandaag verscheen de officiële launch trailer van de game. Die is inmiddels al meer dan 11 miljoen keer bekeken op YouTube. Maar ja, zijn we nou echt meer te weten gekomen over het spel? Dat kunnen we natuurlijk maar aan één man vragen. Mag ik het horen voor tech en game expert Martin Verschoor? Martin,
2: wat vonden, ja, daar gaan
0: wat vonden we ervan?
2: Godzie, Dickie, ik heb het zweet in mijn bilma staan, jongens. Ja? Dit is toch insane. Ja. Ik word hier helemaal lijp van. Nee, ik heb het al 100 keer bij jullie gezegd, denk ik. Maar deze game, GTA 6, gaat de lat voor gaming echt doormidden trappen. Niet een beetje omhoog, maar echt doormidden. Die gaat compleet weg.
3: Ja, het is niet normaal, hè? Maar weten we al meer dan dat we al wisten? Nu.
2: Nou, we leren met deze trailer, ze noemen het een launch trailer, iets meer over de twee personages waar we straks mee gaan spelen. Ja. Dus Jason en Lucia. Nou, we weten dat Jason, die komt uit het leger, die is daar op een vreemde manier, is hij daar toch weggegaan en die wordt dan gebeld door Lucia van, hey, kan je mij komen halen uit de gevangenis? Ja, en vanuit daar gaat het helemaal los. En je ziet daar ook in die trailer, zie je al die verschillende gebieden waar je straks doorheen kan gaan in het fictieve Florida. Maar wat me het meest opviel. Op een gegeven moment zie je een shot van de zijkant. Dan rijdt die auto door de straten van Vice City. Oftewel het fictieve Miami. Ja. En dan zie je ook hoe druk het op die straten is. Hoe gedetailleerd die wereld dan ook is. Ik kan er met mijn pet niet bij. En op een gegeven moment zie je ook zo'n shot. Dan vliegen ze over het strand heen. Nou, als je dan even inzoomt op het strand. Hoe vol het daar is met mensen. Ja. Dat is insane. Dat is niet normaal. En dat draait gewoon op een base PlayStation 5. Die machine is al 5 jaar oud. Misschien nog wel langer. Ja. En dat ze nog zoveel uit zo'n machine weten te persen. Ja, ik kan niet anders zeggen dat ik echt onder de indruk ben. En dit zijn alleen nog maar trailerbeelden.
0: Ja, maar dat zijn 1,5 minuut aan beelden. Ja. Die map is ook gigantisch, heb ik gezien. Ja, ik zit er ook zelf een beetje. Ik ben er zelf ook een beetje ingedoken, Martin. Wat je moet weten, ja, ik ben niet echt een gamer. Ik heb GTA 5 heb ik wel gespeeld. Echt voor, ik denk, 5 weken op mijn PC. Maar iedereen speelt op PlayStation. Dus ik dacht, ja, kan niet met mijn vrienden spelen. Ik vind het ook niet leuk. Maar Martin, ik sta nu op het punt om een PlayStation 5 aan te schaffen. Dat spel te pre-orderen. €800 kosten bij elkaar. Controllers erbij. Is het waard volgens jou?
2: Nou ja, we moeten natuurlijk altijd wel even netjes die recensies afwachten. Hè? En pre-orderen vandaag de dag hoeft niet meer. Die game komt gewoon digitaal uit. Dus als jij denkt van, oké, ik kan 11:58 straks op 18 november, denk je, oké, koop hem. Dan koop je hem gewoon op dat moment. Het is alleen maar digitaal, dus je hengelt hem binnen en je gaat ook meteen spelen. Maar ja, het kan niet anders dat dit de game van dit jaar wordt en van de komende 5 jaar. Dit kan niet fout gaan.
3: En nog eventjes over die hackers. Hoe zit dat precies? Wat gebeurt er als er straks een speelbare GTA 6 beeld online komt?
2: Nou, dat gaat niet meer gebeuren, want de Cyberleak, de hacker die afgelopen weken en maanden beelden van de game aan het lekken was online, die heeft aangekondigd dat hij ermee gaat stoppen. Dus die gooit de handdoek in de ring. Het wordt hem misschien toch een beetje te heet onder de voetjes. Ja. Dus we krijgen ook van tevoren geen speelbare beeld, dus je kan wel het internet in de gaten gaan houden. Maar je hebt gewoon pech. We moeten gewoon netjes met z'n allen wachten tot 19 november. Dat is denk ik maar goed ook.
0: Ja. Was dit het laatste waar Rockstar mee kwam, zeg maar, voordat de game echt officieel uitkomt? Of krijgen we nog iets?
2: Ja, het begint nu. Want als je nu kijkt wat er allemaal in Miami gebeurt, natuurlijk, dat is het echte Vice City. Ja. Ja, daar hebben ze een voetbalstadion omgebouwd. Er komt straks een NBA-wedstrijd waar ze in Vice City shirts gaan spelen. Er vliegt daar op dit moment een zeppelin over de stad heen met Vice City. Alle strandstoelen zijn veranderd in de Vice City strandstoelen. De hele stad hebben ze omgebouwd tot Vice City.
0: Oh shit, dat is al vet, hé.
3: Ja, dat is gruwelijk.
2: Ja. Ja, zullen we even gaan, hè, jongens? Even ticketjes boeken en let's go.
3: Dat zou wel leuk zijn.
0: Betaal jij, Martin?
3: Kunnen we dat declareren, jongens?
0: Zal de baas even bellen?
3: Ja, dat gaan we straks eens even doen.
2: Ik heb misschien wel wat beters voor jullie. Ik nodig jullie bij deze uit. In de week van de release van GTA 6 heb ik een Dicket Mansion in Amsterdam. À la GTA. Jullie zijn van harte uitgenodigd.
0: Kijk,
2: om daar
0: vet
2: met mij de release te vieren.
0: Wat vet.
2: Ja, wat dacht je? 18 of 19 november.
0: Ja, de nacht dat het uitkomt, inderdaad.
3: Precies, nou, ik ben erbij.
0: Ja. Ik noteer hem ook. Ik ben er ook bij. Helaas, Jarno. Ik val een keer in. Maar ik neem jouw plekje in. Ik ben erbij.
2: Hey, wat top.
0: Hey, thanks voor je tijd, Martin. En we kijken ernaar uit. We hebben er echt heel veel zin in. 19 november, dan komt het eindelijk uit. GTA 6.
2: Yo-ho.
0: Later. En om vast lekker op te warmen, een liedje wat in de game zit. Van Fred again, dit is Sexy Magic. Hey.

0: vaak genoeg applaus geven.
1: Ons derde been!
2: Ons derde been! Noemen we hem altijd.
3: Hoe?
2: Ons derde been.
0: Ja, ons derde been, ja, dat is het wel een beetje.
2: Ja, ja, ja.
0: En ik heb dus ik heb de memo een beetje gelezen van Janno. Die zei, ja, aan het einde van het programma moet je vragen wat Ruben heeft geleerd vandaag.
1: Ja, dat is al anderhalve maand is dat de vraag die aan mij gesteld wordt. Zeg Ruben, wat heb je eigenlijk geleerd vandaag? Nou, ik vind het echt een kutvraag. Sorry jongens, maar ik vind het echt een kutvraag. Maar je mag hem stellen bij deze.
2: Hij krijgt steeds meer praatjes, hè? Het is
0: ja, inderdaad, ik kan het zeggen. Het gaat in ieder geval de goede kant op. Wat heb je geleerd vandaag?
1: Nou, ik ben nu beginnend student en ik heb van jou, Florian, geleerd. Jij bent nu volgens mij vijf jaar student, zei je.
0: Ja, nou zeg hem dan niet te hard. Ja, ik ben inderdaad vijfde jaar student. Ja. Ja, pijnlijk.
1: Maar ik heb een nieuw spelletje geleerd.
2: Ja. En het spelletje is
1: Mario Krat.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
2: Mario Krat. Ja, leg dat eens even uit. Hoe zit dat?
0: Ik ga dat zo spelen. Want kijk, ja, ik zal het niet zeggen.
2: Ja.
0: Kijk, als ik hier mijn tas... Ik heb ook echt zo'n e-spec. Echt zo'n studententas. Zo'n middelbare schooltas heb ik
1: toch.
0: Ja. Kijk, ik heb hier twee Wii-controllers.
2: Oh, wow.
0: Gaan we van de PlayStation 5 gaan we naar de Wii. Dus,
2: ja.
0: Nee, ik heb hier twee Wii-controllers. Wij gaan vanavond in het studentenhuis in Amsterdam gaan wij Mario Krat spelen.
2: Mario Krat?
0: Ja, het is gewoon eigenlijk Mario Kart op de Wii. Maar je hebt dus een biertje en je moet dus iedere ronde van die race, en de race heeft drie rondes, moet je dus een deel van je biertje drinken. En je mag alleen drinken als je stilstaat. En dan moet je gewoon zorgen dat je eerste wordt aan het einde van die race. En je biertje moet dan ook helemaal leeg zijn.
2: Ik wil wel een keer met je meespelen. Ik ben heel slecht in Mario Kart.
0: Mario Kart.
2: Echt heel slecht.
0: Ja, maar als je ze goed kan drinken, dan zou het misschien wel, zou ineens goed moeten zijn in de
2: spel. Ja, maar daar ben ik goed in, drinken. Ja, drinken kan ik wel.
0: Zeggen, dat kan je wel. Dat is er ook vanaf te zien, inderdaad. Morgen, niks van dat, veel plezier.

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Geeft ruimte.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
11: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
13: Kom, kom naar raamdecoratie.com.
14: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
16: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
17: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
18: Verschillende soorten nepnieuws.
16: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
18: Ik hou er niet meer bij.
19: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
20: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk is een ernstig ongeluk gebeurd tussen een trein en een bus. Zeker 19 mensen raakten gewond, van wie 5 ernstig, maar niemand is in levensgevaar. In beide richtingen, dus ook naar Engeland, is het treinverkeer stilgelegd. Het kabinet krijgt het steeds moeilijker om op rechts steun te vinden voor begrotingen en het nieuwe belastingplan. De SGP diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans, omdat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. Ja 21 wil alleen akkoord gaan als gemeenten meer vrijheid krijgen in het weigeren van asielzoekers. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn 3 mensen opgepakt voor relletjes. 2 zijn minderjarig. Gisteren was het ook al onrustig. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets aan en vernielden dingen. Ook gooiden ze stenen en flessen naar de politie. En Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. In Kroatië werd met 2-1 verloren van Hajduk Split. Een kwartier voor tijd lag het duel een tijdje stil toen thuissupporters vuurwerk afstaken. In de Europa League won AZ op eigen veld met 2-1 van Hapoel. Israëlische supporters waren niet welkom in Alkmaar. Het weer dan van weer online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En dat was het nieuws op Slam.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jaar...

BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl. De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dancing.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
16: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
17: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
18: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
19: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
23: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
24: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
26: Geen verzekeringsgedoe.
27: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
28: We kunnen door.
27: Direct door. Allianz Direct.
0: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa-stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Geeft ruimte.
10: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
11: Wil je ook thee?
12: Och ja, lekker.
11: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
12: Oh, wat een goede vraag.
13: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
14: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
16: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut...

0: dit een tikkie anders doet.
1: Hey, jonge ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
2: Niet nodig, ik heb geen klussen gehad.
1: Maar ook zonder omzet moet je btw-aangifte doen.
2: Serieus? Thanks.
1: Ja, ook als je bijvoorbeeld net bent gestart.
2: Oké, ik check het meteen.
1: Kijk hoe je btw-aangifte doet zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet schuift tientallen infraprojecten op de lange baan. RTL Nieuws heeft de begroting voor infrastructuur in handen die morgen wordt gepresenteerd. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van bestaande wegen, bruggen en tunnels in plaats van nieuwe projecten. Bij een ongeluk bij de kanaaltunnel in Frankrijk zijn zeker 19 mensen gewond geraakt. Een busje met vrachtwagenchauffeurs botste op een stilstaande trein. Volgens de autoriteiten is niemand in levensgevaar. Eurostar, die via de kanaaltunnel tussen Londen en het Europese vasteland rijdt, zegt dat hun treinen gewoon kunnen blijven rijden. Er is al bijna 1 miljoen euro ingezameld voor de zeehondenopvang in Lauwersoog in Groningen. Dat is ongeveer een derde van het bedrag dat nodig is om te blijven bestaan. Het centrum krijgt geen steun meer van de overheid en daarom dreigt het failliet te gaan. De Partij voor de Dieren vraagt het kabinet om toch te helpen. In de Europa League heeft NEC niet uit weten te halen tegen het Bulgaarse Levski Sofia. Ze speelden met 1-1 gelijk. En FC Twente kwam ook in actie in de Conference League. Zij wisten wel te winnen. Tegen FC Thun uit Zwitserland werd het 1-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En dit was het nieuws op Slam.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.

0: voeding.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
7: Yes.
8: Gooise Vrouwen is terug.
9: Ik heb contact gezocht met de escort service.
10: Oh jee.
8: Een seizoen met extra veel verleidingen.
11: Extra? Moet
12: ik een nummer geven?
6: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
8: Gooise Vrouwen, stream je nu bij Videoland.
13: Oh, rustig blijven.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
1: Dan wordt niet slapen.
0: Check alle events en info op slam.nl of de app De Slam ADE Ticketweek. Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen. Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuis-in, mooi wonen.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches on the look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
14: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
18: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
17: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
19: Wie doet

0: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat.
1: Oh my god, oh my god.
0: Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister

0: gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat. Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.

0: en maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
9: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
10: Verschillende soorten nepnieuws.
8: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
10: Ik hou er niet meer bij.
11: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.

0: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het cyberincident dat al dagen de supermarkten platlegt. En het OM ziet nog geen reden om zelfstandig een opsporingsonderzoek op te starten. Dat zegt het hoofd van de cyberpolitie bij Pauw en de Wit. Hij roept op om bij elk cyberincident aangifte te doen. In de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord is het al de hele avond onrustig. Er worden brandjes gesticht en met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Net als gisteren moest de ME in actie komen. Zeker 5 mensen zijn opgepakt, 4 van hen zijn minderjarig. De meeste mensen in Den Helder die door een gaslek hun huis uit moesten, kunnen vannacht in hun eigen bed slapen. Aan het eind van de middag moesten 38 woningen worden ontruimd. Zeker 24 huishoudens kunnen weer terug. De mensen die niet terug kunnen, brengen de nacht door in een hotel. En er was vanavond veel Europees voetbal. In de Europa League speelde NEC met 1-1 gelijk tegen Levski Sofia. En in de Conference League won FC Twente met 1-0 van FC Toen. Eerder op de avond verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. En AZ die won met 2-1 van Hapoel Beersheva. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet komt met een prioriteitenlijstje van infraprojecten die voorrang krijgen, meldt RTL Nieuws op basis van gelekte plannen. Zo gaat het vernieuwen van bestaande wegen, bruggen en tunnels voor het bouwen van nieuwe projecten. De begroting voor infrastructuur wordt morgen door het kabinet gepresenteerd. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn zeker 4 doden gevallen, meldt de Amerikaanse zender CBS. Onder de slachtoffers zijn 3 kinderen. Ook de schutter is dood. Hij is neergeschoten, maar het is niet duidelijk door wie. De biografie van verzetsheld Willem Wilbrink is sinds vanavond niet meer te koop. Volgens de NOS heeft de uitgever daarom gevraagd. Het boek kwam 3 jaar geleden uit, maar vorige week ontdekte het Historisch Nieuwsblad dat veel verhalen over zijn tijd in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet kloppen. En de Russische DJ is niet welkom op het Amsterdam Dance Event volgende week. Hij raakt in opspraak toen een berichtje van hem uitlekte waarin hij een Oekraïense DJ een gruwelijke dood toewenst. De consul van Oekraïne zegt tegen het AD dat hij hoopt dat andere Russische artiesten ook worden geweerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Drentse plaatsje 1 heeft een grote brand gewoed in een loods van een boerderij, meldt RTV Drenthe. De loods werd gebruikt als houtopslag. De brandweer werkte met man en macht om een naastgelegen kippenschuur te beschermen waar nog levende kippen binnen waren. De brand is inmiddels onder controle. Het Witte Huis zit achter het beperken van het systeem dat het Oekraïense leger gebruikt, heeft persbureau Reuters ontdekt. De Oekraïners gebruiken het communicatiesysteem Starshield van Elon Musk. Of het bevel van president Trump komt of van iemand anders is niet duidelijk. Door de beperkingen kunnen drones minder snel vliegen. Er zijn weer protesten in Albanië, net als de afgelopen dagen. In de hoofdstad Tirana en andere steden gingen mensen de straat op tegen de regering. Ze protesteren ook tegen een luxe hotel dat de familie van president Trump wil bouwen in een natuurgebied waar flamingo's leven. Ze hebben dan ook een flamingo als symbool. En er komt een einde aan de schrikkelseconde. Om de zoveel jaar werd er een extra seconde geteld, omdat de aarde niet altijd precies in 24 uur om zijn as draait. Die extra seconde zorgt regelmatig voor crashende computersystemen. Wetenschappers kijken nu of er schrikkelminuten of uren kunnen worden ingevoerd. Maar dat merken we pas over 50 tot 100 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.